giant.

0: die opbouwen.
1: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
2: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: hear.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
2: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Groot Nieuws. Levenswoorden.
3: Met Daan Olthof.
4: Een hele goede morgen. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Open Doors. Een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Broers en zussen van ons die het moeilijk hebben. In de landen waar zij geloven mag je niet vrijuit geloven en loop je het risico dat je opgepakt wordt omdat je gelooft in God. En daarom zie je vaak ook dat zij enorm sterk staan in hun geloof. Want dat is waar ze die kracht vandaan halen. Bijvoorbeeld uit de woorden van Efeziërs 6... waar we lezen over de wapenrusting die we aan kunnen trekken. De wapenrusting die ons wapent tegen de geestelijke strijd. De dagtekst van vandaag die is ook een deel van die wapenrusting. Efeziërs 6, vers 17, daar staat: draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt.
5: Ontzag

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit, je hoorde Vol Ontzag. Jezus gaf in de Bijbel de opdracht om alle volken over de hele wereld het evangelie te verkondigen. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn een hele hoop landen waar, als je over het evangelie vertelt, je het risico loopt dat je opgepakt wordt. Vandaag gaan we het hebben over een van die landen waar dat niet kan. En horen we van Marijke Gerrels van Open Doors wat voor moeilijkheden dat met zich meebrengt.
1: In de landen waar het moeilijk is te evangeliseren, weet God toch mensen te bereiken. Hoe God Roya in Iran bereikte, is heel indrukwekkend. We lezen daarnaast Handelingen 10, waar Petrus leert begrijpen dat de God van Israël de God van alle mensen is. Petrus moet uit zijn Joodse bubbel komen. Maak jij ook contact met mensen van buiten je eigen bubbel? Het verhaal van Roya. Een aantal jaren geleden liep ik stage als predikant in een kerk in een grote stad in Nederland. Op mijn laatste stagedag, toen ik afscheid zou nemen van de gemeente, zat ik samen met mijn man achter in de kerk. En naast ons zat een mooie, tengere jonge vrouw, ik zal haar Roya noemen. Ze vertelde dat ze voor het eerst naar deze kerk kwam. Ze kwam uit Iran en woonde hier nog maar pas. Ze nodigde ons uit om bij haar thuis te komen. Daar vertelde ze ons haar verhaal. Ze was tot voor kort lerares kunstgeschiedenis aan een universiteit in Iran. Daar gaf ze onder andere les over de grote meesters uit het Westen. Dan besprak ze schilderijen als De Verloren Zoon van Rembrandt of Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Maar ze kon er haar studenten maar zo weinig over vertellen. Ze was moslim en begreep niet waar de schilderijen over gingen. Er was ook nergens in Iran informatie over te vinden. Roya begreep wel dat het christelijke verhalen waren uit de Bijbel, maar de Bijbel is verboden in Iran. En Roya kon daarom haar studenten niet uitleggen wat er op deze schilderijen te zien was, en ze voelde zich geen goede docent. Nu woonde de zus van Roya in Europa, in een land waar je Bijbels in alle talen kunt krijgen. Dus vroeg Roya aan haar zus om voor haar een Bijbel in het Persisch te kopen en naar haar toe te sturen. Maar haar zus weigerde. Het was veel te gevaarlijk. Als ontdekt werd dat Roya een Bijbel ontving of in bezit van een Bijbel was, dan zou dat heel ernstige consequenties voor haar kunnen hebben. Op zijn minst gevangenisstraf. Maar Roya bleef aandringen bij haar zus en uiteindelijk wist haar zus een Bijbel naar Roya toe te smokkelen. Roya was heel erg blij. Nu zou ze de verhalen kunnen lezen en aan haar studenten kunnen uitleggen wat er op de schilderijen te zien was. Ze begon de Bijbel te lezen en werd toen gegrepen door Jezus. Ze begon zoveel van hem te houden en wilde meer over hem weten. Er was alleen niemand in Iran met wie Roya contact op kon nemen. Er zijn wel christelijke kerken van oudsher, maar die mogen niet missionair zijn. Dan brengen ze zichzelf en al hun gemeenteleden in ernstig gevaar. Daar kon ze niet terecht. Maar God zelf sprak tot Roya meer en meer door de Bijbel heen. En zo kwam ze tot reddend geloof in Jezus. Haar ouders, die ook moslim waren, lieten haar alle ruimte, maar waarschuwden haar wel. Ze kon beter niet over haar nieuwe geloof praten, dat was te gevaarlijk. In Iran, zoals we ook weten uit de publicaties van Open Doors, mag je niet je moslimgeloof loslaten voor een ander geloof. Dat kan je zelfs de doodstraf opleveren. Maar Roya kon de grote liefde die ze voor Jezus had opgevat niet voor zich houden. Daarom begon ze haar studenten te vertellen over Jezus. En ook een aantal van haar studenten kwamen tot geloof. Helaas vertelde een van haar studenten dat thuis. En kort daarna stopte een politiewagen voor het huis van Roya. Ze werd gearresteerd. Trillend van angst zat ze in de politiewagen die richting de gevangenis reed. Nu was alles voorbij. Nu zou ze gemarteld worden. Misschien gedood. Toen stopte de politieman die de wagen bestuurde ineens. Waarom stopte die? Wat was die van plan? Hij stapte uit de auto, deed de deur van Roya open en zei maar één woord. Ga.

0: Ed Redman, je hoorde How Great Thou Art Until That Day. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Marijke Gerrels. We hebben het vandaag over hoe je toch het evangelie van God kunt verkondigen in een land waar christenen vervolgd worden. God die werkt bijzondere wegen uit om toch het evangelie van man op man te krijgen in die landen. Zo hoorden we dat net al. In de Bijbel lezen we hier ook over.
1: Handelingen 10. In het verhaal van Roya horen we hoe God ook aan het werk is in de Islamitische Republiek van Iran. Niemand kon Roya over Jezus vertellen. Er waren geen zendelingen of evangelisten of kerkmensen die haar konden bereiken. Maar God zelf sprak tot haar door de Bijbel heen en bereikte haar waar zij was. Een lerares kunstgeschiedenis in Iran die meer wilde weten over de Bijbelse afbeeldingen op westerse schilderijen. Zo ziet ook Petrus in Handelingen 10... dat God niet alleen aan het werk is onder het Joodse volk, maar ook onder wat we vaak

Maar vlak na dit visioen staan er drie mannen bij Petrus op de stoep. Het zijn afgezanten van een zekere Cornelius, een Romeinse centurio, een hoofdman van 100 soldaten, in de stad Caesarea, 50 kilometer bij de plaats vandaan waar Petrus op dat moment is. Deze Cornelius is niet Joods, maar gelooft wel in God en bidt zelfs tot God en geeft veel geld weg aan arme mensen. Cornelius heeft in een visioen een engel gezien die hem opdroeg Petrus te laten komen. Omdat Petrus het visioen van de onreine dieren die hij moest eten heeft gehad, gaat er dan op reis naar Cornelius. Petrus heeft het visioen begrepen. Het betekende dat niets onrein is voor God, dus ook mensen niet. God kiest mensen uit elk volk. Petrus moest daarvoor wel uit zijn eigen Joodse bubbel stappen. Hoe is dat voor jou? Zit je ook in een eigen christelijke bubbel? Als je naar een kerk gaat, ga je dan altijd naar dezelfde kerk? En hoe is het met je vrienden? Heb je een vriendenkring van vooral gelijkgestemde mensen? Of ook van mensen die totaal anders in het leven staan? God wil alle mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Maar als we allemaal in onze eigen bubbel blijven, blijft het evangelie daar ook. En dat is nooit de bedoeling geweest. Als Petrus bij Cornelius is, vertelt hij hem kort en bondig het evangelie. Hoe Jezus door de kracht van de Heilige Geest als weldoener door het land trok, gekruisigd werd, maar opstond uit de dood. Hoe Jezus door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden, en dat je door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Cornelius en iedereen die meeluistert ontvangt dan ter plekke de Heilige Geest. En dat is voor Petrus het bewijs dat God ook niet Joden zoekt. Iedereen daar wordt gedoopt. God wil alle mensen op de wereld met het evangelie bereiken, want Jezus is voor iedereen gestorven. Meestal werkt hij door ons heen en mogen wij het aan anderen vertellen. Maar soms werkt God ook op andere manieren, zoals bij Roya. Hij gaf haar het grote verlangen een Bijbel in haar eigen taal te hebben, zorgde ervoor dat ze die ook kreeg en sprak toen tot haar door die Bijbel heen. God is nog steeds aan het werk. Hij roept nog steeds mensen uit alle volken. De opdracht van Jezus staat nog steeds. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Het is verrijkend mensen uit deze volken te ontmoeten. Misschien is er een asielzoekerscentrum bij jou in de buurt. Daar wonen vervolgde christenen, zoals Roya. We hoeven niet een lange reis te maken om hen te ontmoeten. Ze zijn ook in Nederland. En ze hebben bemoediging zo hard nodig. En voor ons is het bemoedigend om hun verhalen te horen. En nog mooier is het om niet alleen contact te maken met andere christenen, maar ook met moslims. Meestal praten moslims graag over het geloof. Jezus is ook voor hen gestorven. En dat mogen ze weten. Kom uit je bubbel en maak contact met al die mensen die God wil bereiken. En intussen is het goed om te weten dat waar het ons niet lukt, God zelf ook aan het werk is.

Sierra Nova. Je hoorde Waar was jij? Daarvoor de overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors. Wil je meer van dit soort overdenkingen horen van Open Doors of andere overdenkingen uit levenswoorden? Ga dan naar onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar hoor je nog meer bijzondere verhalen en levenswoorden die je kunt gebruiken in je leven vandaag de dag. Zometeen begint een nieuwe morgen met Annemarie Bouillard naar Michael W. Smit.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
14: Goedemorgen. Ik weet natuurlijk niet of jij al helemaal wakker bent. Of dat je al uren aan het werk bent. Op de weg zit of op de rand van je bed. Met welk gevoel jij deze dag begint en welke muziek daarbij hoort. Nou, daar kan je invloed op uitoefenen door je nu te melden via de app van Grootnieuws Radio. Spreek ik je heel graag zometeen.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
9: Met Annemarie Biljart.
8: Het christelijke radiostation.

maakt ons één daar je dag mee beginnen. Deze woensdagochtend, 22 juli is het, 6:08. In alle rust de dag beginnen, of misschien wel midden in de hectiek, geldt onder meer voor Ibelien op dit moment in de stal om de koeien te melken in Sittwerds. Iets van We the Kingdom. Ja, Ibelien is misschien al wel een vrouw van weinig woorden, maar van heel veel daden. En zo weet ik dat er veel van jullie zijn. Dag 5 op de New Wine Zomerconferentie. En dat betekent dat dat luchtbed inmiddels heel comfortabel ligt. Straks wil je niet eens meer op een gewoon matras. De koffie smaakt ook heel goed deze ochtend. En je maakt je op voor een nieuwe dag vol met vrede. Want dat is het thema van deze New Wine Conferentie. Voor de Goede Vrede, waar je veel over hoort bij Groot Nieuws Radio. Een aantal aanraders heb ik nog wel voor je. Kom ik later bij je op terug. Ibelien, bij jou kom ik ook terug op je muziekkeuze voor vandaag. Want dat vind ik ook wel heel fijn. We the Kingdom, iets van We the Kingdom. Ik heb Jesus Does voor je gekozen. Goedemorgen.

0: and Jesus does.
1: De dagtekst.
0: Misschien ga of ben je wel op reis in deze tijd. Vergeet dan je wapenrusting niet. Waaronder in Efeze 6, vers 17. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Dus draag de verlossing als helm en Gods geest als zwaard, Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Efeze 6, vers 17, de dagtekst van vandaag.

Sincere. En daarvoor hoorde je De Lize en Gebed voor jou. Miranda, het nummer dat jij heel graag wilde horen. Omdat jouw man op dit moment aan het toeren is in Amerika op de motor. En een gebed daarbij kan hij wel gebruiken. En bij deze ook in muzikale vorm. Leuk dat je weer meldt via de app van Grootnieuws Radio, samen met een heel aantal andere wakkere mensen. Zoals Joost vanaf Den Bosch onderweg naar Werkendam. Voor weer een mooie dag om te werken. En aankomend weekend met vakantie. Dat is ook een mooi vooruitzicht. Karin is erbij deze ochtend, net als Jacco en Remco. André laat weten, sta je om 3 uur op? Ben ik op tijd in Veghel? Moet ik nog wachten ook? Zo balen. Nou ja, oké, het is wat het is. Hè. En vanmiddag ook nog naar de tandarts. Nou, rustig aan, André. Remco, goedemorgen, zeg ik gewoon nog een keer tegen jou. Nagali, mooi dat je er ook bij bent. Geldt ook voor Gerda. En dan, ja, Arjan, het klopt inderdaad. Jij appt naar de studio. Je leest erover op onze socials en op onze website. Droevig nieuws inderdaad, waar je meer over gaat horen. Het bericht dat Brian Dirksen gisteren, toch nog wel onverwacht, is overleden. Hij was ernstig ziek, maar het ging de laatste dagen toch opeens wel heel snel. Ik heb gisteravond nog eens zitten kijken. Wat enorm veel bizar, mooie, krachtige liederen heeft hij geschreven. Waaronder dit intense The River. Waaruit je ook zo zijn hart hoort spreken. Brian Dirksen.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Grootnieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Grootnieuws Radio.

0: Eline en wat er te voelen valt. Bijna 6:30 is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten, en later in het ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht. Volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. Er worden minder aanslagen met explosieven gepleegd. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. En dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt na jaren van stijging. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. De brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huizen ontvlucht.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, je hoorde het al. De Canadese aanbiddingsleider en liedjeschrijver Brian Dirksen is overleden. Je kunt hem kennen van Come, Now is the Time to Worship, The River, Refiner's Fire, I Lift My Eyes. Nummers die je kent van de radio en die met een Nederlandse vertaling in de bundel van Opwekking kwamen. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Brian Dirksen ernstig ziek was. Hij overleed gisteren en is 61 jaar geworden. Een totaal verkeerde maatregel, zo noemt het Israël Productencentrum in Nijkerk het import- en handelsverbod op Israëlische producten uit Judea en Samaria, de westelijke Jordaanoever, vanaf 22 september. Het centrum is gekoppeld aan Christenen voor Israël. Het kabinet wil met de maatregel opkomen voor Palestijnen, maar volgens de organisatie worden juist Palestijnse werknemers hierdoor getroffen. Na een tweejarige stop op kerkplanting kondigt Mozaïek de komst van twee nieuwe gemeenten aan in Schoonhoven en Harderwijk. Daarmee komt het totaal aantal Mozaïekgemeenten op 16. In het ND vertelt initiatiefnemer Michiel Verbree uit Schoonhoven dat hij door de oprichting van deze nieuwe kerk Gods leiding ervaart. En de New Wine Zomerconferentie in Liemte staat in het teken van het thema vrede. Grootnieuwsradio is er dus de hele week bij. Een aanrader om het gesprek met Jurjen ten Brinke terug te luisteren via onze site. Hij had het onder meer over dat vrede niet iets is dat je moet verdienen. Je mag het vieren door stil te staan bij de vraag: wat heeft God in mijn leven gedaan? Wat valt er te vieren? Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het bewolkt en verspreid, valt er soms een heel klein beetje regen. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Alleen problemen in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede, die is bij de Sallent-Twente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.
0: Ja, waar de een de gordijnen open doet in Arnhem op dit moment. John, goedemorgen. Doet de ander ze bijna dicht. Onderweg naar Hongarije. Nachtje doorgereden. Rustig aan, Bram.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Ja, mooi is dat, hè? For All My Life van Thea. Zometeen gaan we lezen in Lucas 12. Je hoort daar over schijnheiligheid. De waarschuwing daartegen. En over hoeveel zin het heeft om je zorgen te maken. En wat je in plaats daarvan zou kunnen doen. Nou, je gaat het zometeen horen. Na Reni en Elisa. Als het leven soms pijn doet.
1: Als het leven soms pijn doet.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 12, vers 1 tot 40 uit de Basisbijbel. Waarschuwingen. Intussen waren er duizenden mensen gekomen. Ze drongen dicht tegen elkaar aan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: pas op voor de gist van de Farizeeërs. Daarmee bedoel ik een schijnheiligheid. Alles wat bedekt is, zal zichtbaar worden en alles wat geheim is, zal bekend worden. Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in een oor hebben gefluisterd, zal van de daken worden geroepen. Vrienden, ik zeg jullie, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer kunnen doen. Ik zeg jullie, voor wie jullie bang moeten zijn, wees bang voor hem die, nadat hij heeft gedood, de macht heeft om in de hel te gooien. Luister goed. Ik zeg jullie, wees bang voor hem. Jullie weten dat 5 mussen worden verkocht voor maar 2 muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten. Ook weet hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Ik zeg jullie, als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij mij hoort, dan zal ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat je bij mij hoort. Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij mij hoort, zal ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat je bij mij hoort. Mensen die beledigende dingen zeggen over de mensenzoon zullen daarvoor vergeving krijgen. Maar mensen die expres de Heilige Geest beledigen, zullen daarvoor geen vergeving kunnen krijgen. Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagoge brengen, of bij de mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen. Het verhaal van de rijke man. Iemand uit de grote groep mensen zei tegen Jezus: meester, zeg alstublieft tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem: wie zegt dat ik jullie rechter of scheidsrechter ben? En hij zei tegen de mensen: let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je wil hebben, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf. Hij legde hun dat uit met een verhaal. Er was eens een rijke man. Zijn akkers hadden een grote oogst opgeleverd. En hij dacht bij zichzelf: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen. Hij bedacht: ik weet al iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor jaren. Nu kan ik rustig aandoen. Ik ga lekker eten, drinken en feest vieren. Maar God zei tegen hem: jij dwaas, vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld? Zo zal het ook gaan met de mensen die voor zichzelf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God. Niet bezorgd zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen: daarom zeg ik tegen jullie, maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben en ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding. Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 centimeter groeien of ook maar 1 dag langer leven? Als jullie dan

0: over te zijn. De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je Vader krijgen. Wees niet bang, mijn kleine kudde, want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt die niet leeg raakt. Een schat die nooit opraakt. Daar kan geen dief eraan komen en kan geen mot het opeten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De terugkomst van Jezus. Jezus zei, zorg ervoor dat jullie altijd klaarstaan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn. Want zodra hij aanklopt, willen ze hem open doen. Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun Heer terugkomt. Want ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. Als hij kort voor middernacht terugkomt of zelfs na middernacht en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn. Onthoud goed, als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de mensenzoon zal onverwachts komen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: All Along. Ze gaat deze herfst op tour met Amy Grant. Dat zijn twee waanzinnige stemmen en vrouwen die dan op het podium staan. Dat belooft iets heel erg moois te worden. Terwijl Kees zich nog even meldt in de app. Juri vandaag maar start in Hulst. En dan, oh sorry Juri, Annemarie. Ja, ik vind het zelf ook verwarrend. Soms weet ik niet eens meer wie ik ben. Maar bij deze hartelijke groeten, Kees, terug voor jou. Samuel is geraakt door de muziek deze ochtend. Ja, want er komt er veel moois voorbij. En wat bemoedigend is dat. Bram hebt nog over 4 uur thuis te zijn. De hele nacht doorgereden. Respect voor jou, wel trust alvast. Margreet loopt samen met haar man Wim de Vierdaagse. Dag 2. Wim met 2 blaren. Maar die zijn inmiddels afgeplakt op naar de nieuwe kilometers. En Gerda die komt nog even terug op het leven vieren. Ging het over opnieuw wine. Wat God in mijn leven heeft gedaan, er zijn. Hij doet zijn naam eer aan. Iemand die van je houdt. Dat is zo fantastisch. Nou, wat helder en mooi verwoord, Gerda. Dank je wel daarvoor. Opstaan met de nieuwe morgen en bemoedigende muziek dus. Na het nieuws van 7 uur hoor je The Afters.
1: Hé, even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
2: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Thijs en Jorieke live.
0: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
10: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
0: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
10: Wat ga jij dan doen?
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven. En dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt. Soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
4: Goedemorgen. Ja, het kan maar zo dat er vandaag bij jou thuis opeens wordt uitgeslapen. En dat jij als enige wakker bent. Nou, geniet van dit moment. Zet even een bakje koffie. Opstaan met een nieuwe morgen. Beter wordt het niet.
23: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
26: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
28: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Jojo.
32: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
33: Ik doe het voor gezonde nieren.
34: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
35: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. De Nieuwe Morgen.
21: Met Annemarie Biljart.
20: Het christelijke radiostation.

0: Laughter's God is with us. Goedemorgen voor alle vaste luisteraars in de ochtend. Ja, het is woensdag en ja, ik zit hier met volle overtuiging. Fijne vakantie, Jori. Ik waak over de studio voor jou. Ook ik behoor tot een groepje raskampeerders. Jij misschien ook wel. Misschien wel op New Wine op dit moment. Ik ben vorig jaar alleen wel overgestapt van de tent naar de caravan. Moet er nog even aan wennen. Ik sluit niet uit dat er ooit weer een overstap terugkomt. Tot die tijd wacht de tent geduldig achter het schot. Maar dit jaar met de sleurhut. En ik ben zo blij. Gisteren nog even een heel goed vliegengordijn gescoord. Voor weinig. Er waren er nog twee. Ik heb ze gelijk alle twee maar genomen. Sorry als jij achter het vliegennet viste. Maar daar kan je echt gelukkig van worden. Hè? Dat kan weer van het to-do-lijstje. Want die vakantie brengt soms best een hoop drukte met zich mee. En aan de andere kant, het is maar waaien druk om maak deze dagen. Want deze tijd ook een uitgelezen kans... om lekker een avondje te zitten voor een goede film. Maar welke? Tips krijg je zometeen van filmjournalist Jort van Sloten.
1: De dagtekst.
0: Ik ga op vakantie en neem mee. Nou, vergeet de wapenrusting niet. Waaronder in Efeze 6, vers 17... Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Dus draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Efeze 6, vers 17 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Matthew West. Ria, leuk dat je een fotootje hebt van jullie caravan. En ook vorig jaar de overstap gemaakt van tent naar caravan. Met pijn in het hart de tent maar gelijk verkocht. Nou, die van mij dus nog op zolder. Dus mocht je nog bedenken. De zomervakantie, een tijd van uitrusten, bijkomen, maar ook van terugblikken. Wat voor seizoen was het eigenlijk? Wat is er allemaal gebeurd? Een mooie reden om te bellen met mensen die dit seizoen bij ons in de Nieuwe Morgen voorbij kwamen. We kijken achterom, maar natuurlijk ook een beetje vooruit naar wat je in de vakantie kan doen. En dat doe ik nu met iemand voor wie dit jaar in het teken stond van filmfestivals. Filmjournalist Jort van Sloten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een festival dat jij bijwoonde als journalist. Het filmfestival in Cannes in mei. Wat is je daar het meest van bijgebleven?
1: Poeh, heel veel. Maar als ik dan één ding moet kiezen, dan zou ik toch gaan voor de winnende film van het festival. Dat was Fjord, een drama over een christelijk-Roemeens gezin in Noorwegen. Dat te maken krijgt met geloofsvervolging.
0: Ja.
1: En kijk, dat die film mij aanspreekt, dat is op zich niet zo heel verwonderlijk. Hè? Ik bedoel, een film over een evangelisch gezin, ja, daar herken ik zelf ook wel het nodige van.
0: Mm.
1: Maar dat die film zo breed, zo'n brede aantrekkingskracht had, dat eigenlijk het hele festival die thematiek omarmde. En dat ze hem ook nog eens een keertje de hoofdprijs hebben gegeven. Ja, dat vond ik toch echt wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat wil wel wat zeggen.
0: Jij hebt daar toen ook over verteld. Was daar toen ook verbaasd over en geraakt door. Als ik denk aan Cannes, dan denk ik aan Glitter en Klemmer en Rode Loper en veel bekende mensen. Maar opeens is daar waanzinnige diepgang. Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ja, omdat die twee een beetje naast elkaar bestaan. Want Cannes is echt wel een plek van die glitter en glamour. En alle clichés die je in je hoofd hebt over dat festival, ik kan ze meteen allemaal bevestigen.
0: Dus en leuk om mee te maken, toch? Ook?
1: Zeker, ja. Het is een hele aparte sfeer om er op 2 weken tussen te zitten.
0: Ja.
1: Daarna moet je ook meteen naar huis, want anders ga je geloven dat het echt is. Dat moet je echt niet hebben. Maar dat is de ene kant. Daarnaast heb je ook gewoon dat je daar met heel veel filmfanaten bij elkaar zit. En dat je gewoon met elkaar lol aan het beleven bent. Kan genieten van films. En daar zit ook gewoon een heel groot stuk dankbaarheid zit daarin. Dus als je bijvoorbeeld dan dat ellenlange applaudisseren aan het eind van de film neemt. Ja, het is een beetje zien en gezien worden. Maar het is ook gewoon als filmliefhebber, terwijl de maker in de zaal zit, een manier om je waardering voor zijn of haar werk te uiten.
0: Het is echt het vieren van de creativiteit.
1: Dat is absoluut een onderdeel er ook van. En dat bestaat naast al die schone schijn.
0: Ja, ja. Dan was er ook dat andere festival. Eén die je zelf organiseerde. De tweede editie van het Reflect Film Festival. Wat was jullie hoop voor dit jaar voor Reflect? En is dat uitgekomen?
1: Ja, de tweede editie vonden we nog spannender dan de eerste. Dat komt ook omdat we tijdens de eerste festival hadden we Bonhoeffer als grote trekker. En nou ja, die trok zoveel mensen dat we eigenlijk op basis daarvan niet konden concluderen van, hey, komen mensen nou omdat ze een christelijk filmfestival een goed idee vinden?
0: Mm.
1: Of willen ze gewoon allemaal massaal die ene film bij ons komen kijken? En dit jaar konden we echt al tot conclusie trekken van, hey, mensen willen echt gewoon een christelijk filmfestival meemaken. En ze komen naar verschillende films. En ja, ook als we niet zo'n outlier hebben, dan lopen ze nog steeds storm. Dus daar zijn we met name gewoon heel gelukkig in als organisatie.
0: En welke film heeft dit jaar de meeste reacties gekregen?
1: Ja, ik denk dan toch wel onze openingsfilm, Freud's Last Session. Met name ook omdat dat was echt een unieke kans om die te laten zien. Dat was de enige keer ook dat die in Nederland vertoond is. We hebben hard ons best voor gedaan om hem überhaupt in Nederland te krijgen. En dat was natuurlijk een film die gaat over discussie. Over een discussie tussen Sigmund Freud, atheïst, en C.S. Lewis, een christen. En precies dat riep die film ook op bij het publiek. Je merkte van, oh, mensen gingen echt daarna met elkaar verder praten in discussie over wat ze gezien hadden, of ze het er nou wel of niet mee eens waren. Hij riep ook best wel wat sterke reacties op. En dat is mooi, want dat was ook precies het gesprek waarvan we hoopten dat het zou ontstaan naar aanleiding van die film. Dat we elkaar eens wat moeilijke vragen zouden gaan stellen. En ja, dat is ook gebeurd.
0: Ja, hoe film tot diepgang leidt, zeg maar. Nou, de zomervakantie, uitgelezen kans om rustig voor een film te gaan zitten. Eentje die tot nadenken zet, die jou heeft verrast, is The Sheep Detectives. We gaan even naar een stukje luisteren. Beetje een lang stukje, maar er zit een bijzonder ding aan het eind. Let op.
2: There's one secret to happiness in my life. It's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
3: When I wake up, well, I know I'm gonna be. I'm gonna
2: I keep them well fed, well groomed.
4: And each day
2: I read out loud to them. Mysteries, whodunits.
5: I know who the killer was.
6: I like to pretend that they follow along,
2: but they're only sheep.
7: Why would he stop there?
8: He was just about to say who the killer was.
9: This is torture. It was the maid, right?
0: Jort, eigenlijk trek ik dit niet zo goed, want je ziet dus een...
1: Geef het de kant. Ja.
0: Je ziet een herder met zijn schapen en het begint allemaal een beetje grappig en leuk. En hij leest voor aan zijn schapen. En dan aan het eind van dit stuk in ieder geval beginnen die schapen te praten. Ik heb altijd een beetje moeite met pratende dieren in een film. Maar waarom moet ik dit gaan kijken?
1: Nou, wat ik zoek in een film is, ik wil graag iets zien waarvan ik niet wist dat ik het wou zien. En er was dit jaar geen film die sterker dat gevoel bij mij opriep dan The Sheep Detectives. Want ja. Nou, het gaat over een kudde schapen die een moord gaan lossen. Ja. Maar je zou van tevoren echt niet verwachten dat dit een van de meest ontroerende films van het jaar is. Er wordt heel expliciet verwezen naar het verhaal van de goede herder. Dat doen ze op een hele leuke, creatieve en inzichtgevende manier. Die mij ook echt oprecht ontroerde. Mm-hmm. En ja, als je een film kunt maken over pratende schapen... die dat effect op mij heeft... die maakt dat ik gewoon een bijbelverhaal... wat ik van voren en van achteren ken... toch weer met nieuwe ogen ga bekijken. Dan ben je er, hoor.
0: Okay. You got me. Ik ga hem kijken. Want ik denk, nee, dat is niks voor mij. Maar wat jij daarover vertelt, denk ik, ja, dit moet ik gaan zien.
1: Dit zou je echt als leuk kunnen vinden.
0: Absoluut. Nou, een die goede reviews kreeg is Swear. Dan moeten mensen zelf maar even de reviews opzoeken. Dan kunnen ze gaan kijken waarom ze die film zouden moeten gaan kijken. Het wordt een mooie zomer en zeker ook een mooie filmzomer. Filmjournalist voor het Nederlands Dagblad, Jort van Sloten. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: The Sheep Detectives, zo heet dus die film waar het net over ging. En dit was muziek van Marcel en Lydia Ziemer, De Hemel Vertelt. Ja, je hoorde het eerder bij ons, toch nog wel onverwacht is gisteren Brian Dirksen overleden. De zanger en aanbiddingsleider die je kent van behoorlijk wat door hem geschreven nummers die je regelmatig bij ons hoort. We gaan er natuurlijk vandaag en de komende tijd bij stilstaan. Collega Hans sprak Brian Dirksen meerdere keren. Vroeg hem onder meer, wat zijn nou de ingrediënten van een goed worshipliedje?
1: The ingredients of a good song. Wow, there are so many both concrete things you could talk about and the intangibles, the things that move us and aren't because...
0: Ja, er valt veel te zeggen over wat een lied goed maakt. Concreet, met welke intenties. Dat kun je met een lijstje doen. Je kunt het gaan afvinken. Maar nee, het gaat om meer. Het belangrijkste is dat het een gevoel oproept dat zegt... dit verwoordt wat ik wilde zeggen vandaag. Dit is het lied dat ik in dit seizoen van mijn leven nodig heb.
1: But I think the most important thing in a great song... is simply you have that... feeling when you hear it. Oh, that's what I wanted to say. That's what the song that I needed in this season of life.
0: Ja, Brian Dirksen overleed dus gisteren, is 61 jaar geworden. Dit is Everlasting Arms.

0: Begin je dag met een hoopvol geluid.
1: De Nieuwe Morgen.
0: Met Annemarie Biljart.
1: Groot Nieuws Radio.

0: In de hemel is de heer van André van Zijl. Half acht is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen.
2: Groot nieuws update.
0: De Canadese aanbiddingsleider en liedschrijver Brian Dirksen is overleden. Je kunt hem onder meer kennen van Come Now Is the Time to Worship, The River en Refiner's Fire. Die kwamen ook met een Nederlandse vertaling in de bundel van Opwekking. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Brian Dirksen ernstig ziek was. Hij overleed gisteren en is 61 jaar geworden. Een totaal verkeerde maatregel, zo noemt het Israël Productencentrum in Nijkerk het import- en handelsverbod op Israëlische producten uit Judea en Samaria vanaf 22 september. Het centrum is gekoppeld aan Christenen voor Israël. Het kabinet wil met de maatregel opkomen voor Palestijnen, maar volgens de organisatie worden juist Palestijnse werknemers hierdoor getroffen. Na een tweejarige stop op kerkplanting kondigt Mozaïek de komst van twee nieuwe gemeenten aan in Schoonhoven en Harderwijk. Daarmee komt het totaal aantal Mozaïekgemeenten op 16. In het ND vertelt de initiatiefnemer Michiel Verbree uit Schoonhoven dat hij door de oprichting van deze nieuwe kerk Gods leiding ervaart. En de New Wine Zomerconferentie in Liemte staat in het teken van het thema vrede. Groot Nieuwsradio is er de hele week bij. Een aanrader om het gesprek met Jurjen ten Brinke terug te luisteren. Via onze site kan dat. Hij had het onder meer over dat vrede niet iets is dat je moet verdienen. Je mag het vieren door stil te staan bij de vraag: wat heeft God in mijn leven gedaan? Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het bewolkt en verspreid valt soms een klein beetje regen. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde.
0: Ah, leuk. Tineke meldt zich in de app van Groot Nieuws Radio. Gisteren verteld over de Nijmeegse Vierdaagse. Dat was mooi inderdaad, Tineke. En nu dag 2. Dag 1 is trouwens goed gegaan. Dat is heel fijn om te weten.
2: Goedemorgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: Blijft raken dit, hè? Delirious and Majesty. Here I am.
1: De Kerkentour.
0: In de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. De 17e etappe vandaag. 174,7 kilometer van Chambéry naar Voiron. Eenmaal aangekomen in Voiron, 23 kilometer van het misschien meer bekende Grenoble, ben je in een stad van het departement Isère, in het zuidoosten van Frankrijk, gelegen aan de voet van het Chartreuse gebergte. Als je op je tenen staat, zie je de besneeuwde toppen. Dwalend door het centrum van Voiron, al in de 17e eeuw was er nijverheid in de stad. Er werd hennep en leer verwerkt. Centrum van deze activiteiten was de rivier de Morge. Maar dwalend door die stad stuit je snel op de Église Saint-Bruno. Saint-Bruno, niet te missen, beheerst het stadcentrum met zijn puntige bogen en versierde stenen, wat de invloed van het nabije Grand Chartreuse klooster weerspiegelt. Het lokale religieuze leven draait al om dit gebouw sinds monniken aan de bouw daarvan hebben bijgedragen. Saint-Bruno, een van oorsprong Duitse heilige, gaf ongeveer 20 jaar les aan de beroemde kathedraalschool van Reims, maar leefde uiteindelijk verder als kluizenaar met 6 volgelingen. Sticht het klooster en die kerk, de Église Saint-Bruno in Voiron, waar de finish is van de 17e etappe van de Tour de France vandaag. De bestemming van onze kerkentour.

0: Ron Canoli en Ancient of Days. Waarvoor Lef. Lisbeth van Lef, die zal je nog wel meer horen deze dagen. Als ze tijdens New Wine nog wel aan zal schrijven bij Thijs en Jorrike. En je hoorde haar al gisteren. De overdenking op woensdagochtend krijg je van Kees Posma. Je kunt hem kennen van meerdere boeken, waaronder De Retraite, voorganger van de Vrije Baptistengemeente in Burgum. Hij doet ook kerkplantingswerk voor European Christian Mission, maar hij is dus ook overdenker bij Groot Nieuws Radio. Jezus doet een stap terug. In dat thema neemt hij je mee.
1: De resultaten vielen tegen en de belangen waren groot. Dat is een hele vervelende combinatie. Ik werd gevraagd om de positie van mijn manager over te nemen om het tij te keren, zodat we het seizoen toch nog met een positief resultaat zouden afsluiten. Ik zette dus een stap vooruit, maar het vervelende was dat mijn manager een stap terug moest zetten. Ik weet niet eens meer of het echt effect heeft gehad. Wat ik nog wel weet...

gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Zou hij in zijn tijd op aarde ook hebben gelachen om het geschutter van het stelletje amateurs rondom hem? Zoals Ronaldo zou kijken naar bal op het dak 4. Of zou hij juist hebben genoten van de dappere pogingen van zijn discipelen om hem te volgen? Zoals een vader dat doet wanneer hij zijn kindje de eerste stapjes ziet zetten. Ik zou wel willen dat ik hier voorbeelden kon noemen van de manier waarop ik op dit gebied Jezus volg. Jullie zouden versteld staan van de nederigheid van deze overdenker en daar hoog van opgeven richting jullie vrienden. Zeker, er is het een en ander goed gegaan in mijn leven. Maar ik vind het nog steeds verschrikkelijk moeilijk om gewoon een stapje terug te doen. Iets in mij wil dat het altijd verder, harder, mooier, groter en sterker wordt. De ladder moet beklommen worden. Het liefst met een paar treden tegelijk, zodat er wat schot in de zaak zit. Op mijn goede momenten vraag ik mij wel eens af of ik de ladder niet tegen het verkeerde huis heb staan. En of we niet allemaal bovenaan de ladder beginnen om in navolging van Jezus telkens een trede naar beneden te nemen. Misschien moeten we wel bevrijd worden van onszelf. Jezus zette een stap terug en bleef dat doen. In de tweede overdenking vandaag lees ik je een gebed voor dat ik zelf maar heel moeilijk durf te bidden. Misschien durf jij het wel. Ik hoop het. Het zou zomaar verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

0: wens jou. Hoor je na de overdenking van Kees Posma hem opnieuw het volgend uur De Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag...
0: Ben je meer dan welkom in de studio van Groot Nieuws Radio op New Wine. Je weet ons te vinden tegenover de grote samenkomsttent. Vanaf 10 uur zitten Thijs en Jorieke daar. Gevolgd door de lunchroom met Daan. Hij ontvangt directeur van New Wine, Bart Visser. Hij is nog wel directeur, want hij neemt afscheid. Dus deze dagen zijn voor hem misschien ook wel een beetje bittersweet. Nou, hij gaat het horen als hij aanschuift in de lunchroom. Want Groot Nieuws Radio op New Wine, we zijn erbij de hele week.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
10: Groot Nieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
12: Goed.
13: Goedemorgen, inderdaad Priska. Leuk dat je hebt naar de studio. Wat gaaf dat jullie vanaf New Wine uitzenden. Prachtig zondagavond om Ron van de Spoel te kunnen horen. Die dienst kun je nog terugluisteren. En verder komen er prachtige dingen voorbij. Zoals Priska die gisteren in de lunchroom vertelde over het tienerwerk op New Wine. Zeker de moeite waard om terug te luisteren. Ja, je kunt het bijna niet bijhouden, want er is een nieuwe dag ook op New Wine aangebroken. En die ga je meebeleven, ook via de Nieuwe Morgen.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
20: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
21: Met Annemarie Biljart.
10: Het christelijke radiostation.

0: De Psalm Project. Een gebed vanuit Psalm 25. Goedemorgen. Met z'n allen zwemmen, dat gebeurde gistermiddag onder meer op New Wijn. En bootcampen kan ook heel geestelijk zijn. En vandaag weer fris en fruitig aan de start. Zeg ik tegen jou, als je de halve conferentie of meer dan de halve conferentie al gehad hebt, dan zijn er ongelooflijk veel mooie dingen voorbijgekomen rondom het thema voor de goede vrede. Jurjen ten Brinke sprak erover. Vier wat je te vieren hebt. Mooi gesprek terug te luisteren via de website. Mooie spontane ontmoetingen met bekenden of zomaar vreemden die zonder daar heel overgeestelijk over te doen. Maar het is wel echt zo. Voelen als broers en zussen. Medegelovigen. Samen onderweg. En dat is eigenlijk ook hoe ik dat hier bij Groot Nieuws Radio ervaar. Ik maak het maar even heel persoonlijk. Als ik kijk naar de verhalen die jij bijvoorbeeld deelt via de app. De gesprekjes die soms gepland zijn en soms ook helemaal niet. Ik denk aan Margreet, die de Vierdaagse op dit moment loopt voor de 16e keer. Haar man Wim voor de eerste keer. Hilariteit alom, ze appte vanmorgen nog. En toch hebben we het dan opeens ook over onze levenspaden. Waarop je van alles tegen kunt komen. Dingen die zo door elkaar en naast elkaar bestaan. Zo herkenbaar en kwetsbaar in goede en slechte tijden. Het is mooi om zo met elkaar op te trekken. Dank daarvoor.
1: De dagtekst.
0: Misschien ga je of ben je in deze tijd wel op reis. Nou, vergeet dan de wapenrusting niet. Waaronder in Efeze 6, vers 17, daar lees je erover. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Natuurlijk in de context heel Efeze 6, maar Efeze 6, vers 17 is de dagtekst van vandaag.

0: Hope Darst and the Mighty Name of Jesus. Je hoort het eerder vanochtend al. De Canadese aanbiddingsleider en liedschrijver Brian Dirksen is gisteren aan de gevolgen van kanker overleden. Je kunt hem kennen van Come Now Is the Time to Worship, The River, Refine as Fire, I Lift My Eyes. Nummers die je hoort op de radio, die ook met een Nederlandse vertaling in de bundel van Opwekking kwamen. Ik ga erover praten met collega, muziekkenner Hans van Vuren. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Vanuit jouw vakantieadres, hoe hoorde jij dit nieuws?
1: In dit geval was het social media. En een appje van collega Nando Kok, die even aangaf dat ik daarnaar moest kijken. Maar het ging al een tijdje niet zo heel goed met Brian. Hij zou vorige maand in Nederland een paar concerten geven. Daar zou ik hem mee over interviewen. En toen zei hij, dit moeten we uitstellen, want de tour is uitgesteld, want ik word geopereerd. Maar het was nog niet zo duidelijk waaraan. Hij had pijn. Maar hij werd geopereerd en nou, eerder deze maand maakte zijn familie bekend dat hij dus stadium 4 kanker had. Ja. En dat die tour er dus niet meer ging komen, om het echt plat te zeggen. Ja. Maar dat het wel ernstig was. Gisteren is daar toen een bericht overheen gekomen dat de doktoren niet zo goed meer wisten wat ze voor hem konden doen. Dat zijn nieren faalden en dat ze hem eigenlijk palliatieve zorg gingen geven om zo te hopen dat hij zo goed comfortabel mogelijk nog naar het uiteinde zou gaan, om het zo te zeggen.
0: Ja, het is op het eind best nog wel snel gegaan, hè?
1: Best wel. Er zat nog geen 24 uur tussen het bericht dat men gebed vroeg en aangaf dat hij laatste leven zorg kreeg en het bericht dat hij overleden was.
0: Wie was Brian Dirksen? En op het moment dat ik dit zeg was, dat voelt al heel confronterend en gek.
1: Ja. Nou, Brian Dirksen was, een paar dingen heb je al genoemd. Hij is de schrijver van een paar van de bekendste worshipliederen die we wereldwijd zingen. En met nadruk ook op wereldwijd. Hij werd in verschillende denominaties gezongen, dus het was niet per se iemand uit de evangelische hoek. Hij kwam uit Canada, keek daardoor ook net even wat breder naar de wereld dan de gemiddelde Amerikaanse muzikant. Daar zit geen waardeoordeel in, maar het is wel een constatering dat bijvoorbeeld als ik met hem sprak over over andere culturen, dat hij daar dan ook echt een visie op had. Hij zegt, God gebruikt culturen om zich via andere culturen aan de mensheid te tonen. Dus het is heel interessant om te kijken hoe andere culturen geloof beleven. En daar kunnen wij dan vervolgens weer van leren.
0: Ik vond
1: bij Westelingen, ja. Want het is niet zo als je in Canada woont of in Amerika woont of in Nederland woont, dat je dan de waarheid hebt. Hm. Via andere culturen laat God zich ook zien. Het is interessant om daar naar te kijken. Het was iemand die niet alleen maar hele blije liedjes zong. Het was ook een soort psalmist die in zijn leven zelf ook zijn zorgen had. Hij had twee kinderen die extra zorg nodig hadden, of nog steeds hebben. En dat verwerkte hij ook in zijn liederen. Dus ja, dat was, hij nam ook de ruimte om zijn zorgen in zijn liederen te verwerken.
0: En was dat ook wat zijn muziek zo bijzonder maakte?
1: Nou, ik heb gisteren natuurlijk ook even zitten kijken hoe gewoon de eerste lijn reacties zijn. En dan zie je dat ook Nederlandse aanbiddingsleiders juist dat element eruit pakten. Dus niet van nou, hij maakt zo mooie liedjes en een mooie muzikale lijnen. Nee, het was iemand die de ruimte nam, zeg maar, om meerdere dingen in zijn uit zijn leven in zijn muziek te verwerken. En daar, ik zeg niet helemaal dat hij daarin de voortrekker was, maar het was wel iemand die ervoor koos om ruimte te maken voor kwetsbaarheid, voor zorgen en niet. En hij zei daar ook zelf over, joh, als ik het dat niet meer weet, dan zeg ik het gewoon tegen God. En misschien kunnen we luisteren naar een fragment van een gesprek dat ik eerder met hem had. Daar zegt hij het mooi over. Misschien kun je het even laten horen. Dan zal ik het straks nog even toelichten.
2: Oh, you gotta believe that I've considered, you know, quitting and letting the whole thing go. I've gone through some very challenging seasons, as we all do, where you ask the big questions. And I've kept on going, not because I've got it figured out, but I just feel that sense in me that that as I continue, even in less certainty and even in less confidence, that somehow just continuing is part of the victory, and just also being honest as I journey that I'm not altogether, that I don't have this whole thing figured out. So I think there's a sense even of, for me, when in the earlier days my expression was more clear, in the sense of I would sing, I know these things, and now I tend to sing things like I don't know. So there's a bit more of that honesty coming through, and but I'm still here. I'm still doing it, and I'm still very grateful to be still doing it.
0: So Hans, ik dit raakt enorm.
1: Waarom?
0: Omdat hier iemand spreekt van wie je terecht zegt, wereldwijd werd zijn muziek bekend. Hij heeft een wereldwijd podium. Maar zo'n enorme nederigheid. En ook dat hij zegt van, weet je, ik heb het ook niet allemaal 100% op een rijtje. Ik weet het ook niet precies. Nee. Maar ik ga hier wel mee door. En niet op een manier van jezelf op de borst kloppen. Maar er zit een hele bepaalde roeping ook in. Van ik gehoorzaam gewoon. Hij heeft het woord niet gebruikt, maar dat hoor ik hierin.
1: Nee, klopt. En dat is ook het bijzondere. En ik denk dat dit fragment onderdeel was van het gesprek waar ik hem ook vroeg. Ervaar je dit als roeping? Moet je dit doen? Of heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, nou, we gaan ermee stoppen? Bijvoorbeeld juist omdat mijn gezin zoveel extra zorg nodig heeft. Nou, daar heeft hij samen met zijn vrouw een weg in gevonden. Want ondertussen kwam hij ook vaak naar Europa. En dus hij heeft ook wel ruimte voor zijn muziek gevonden. Maar inderdaad, daarin zegt hij ook van, ja, nou ja, laat ik vooral niet roepen dat ik de waarheid in pacht heb. Want ik doe ook maar mijn ding.
0: Ja. Hey, wie was hij voor jou? Want je hebt best veel contact met hem gehad.
1: Ja, nou, dat moeten we misschien niet helemaal overdrijven. Ik heb hem natuurlijk meerdere keren gesproken. Het is in die zin wel bijzonder om te merken dat iemand die zulke grote hits heeft gemaakt, dat hij inderdaad zo benaderbaar was. Wat ik zei, hij zou vorige maand naar Nederland komen. Ik stuurde hem nog een berichtje, want we hadden vorig jaar even contact gehad, ergens tijdens een actiedag. Hij daar iets verteld over zijn nieuwe album, waarin hij relaties en vriendschap bezong. En het belang van sterke relaties en sterke huwelijken. Heeft een heel album over gemaakt. Heeft hij toen iets over verteld. En we hadden afgesproken elkaar weer even te spreken als de tour zou komen. Eventueel zelfs met de mogelijkheid dat hij in de studio langs zou komen. Hij was in die zin heel benaderbaar. Dus dan stuurde een berichtje. En dan de volgende dag kwam net een berichtje terug. Of toen zei hij van, joh, we kunnen telefonisch doen, maar ik kan het ook even mijn kant van de wereld even inspreken, zodat je goed geluid hebt. Dus het was wat dat betreft benaderbaar. En heel professioneel. Zeker.
0: Echt zo'n lekkere grote vraag. Maar wat zal je met name bijblijven van Brian Dirksen? Ik heb trouwens Come Now Is The Time To Worship klaarstaan om zo meteen te laten horen.
1: Ja, dat is een terechte keus. Maar dat zou ik bij 10 andere nummers ook kunnen zeggen. Hij heeft veel nummers toegevoegd aan het wereldwijde worship repertoire. Veel van die nummers zijn ook vertaald in opwekkingbundel. Je noemde net al even The River, de rivier. Ja, dat wordt, we hebben tijden gehad dat dat dagelijks in het programma als blessings of wens werd aangevraagd. Zelf kan ik het lied niet meer zo goed horen. Omdat we het zo vaak gehoord hebben. Ja, die eerlijkheid moet je hebben. En tegelijkertijd, nu ga je de komende tijd toch weer op een andere manier naar luisteren. Omdat je misschien nog meer beseft dat hij het schreef vanuit de manier waarop hij daarnaar keek. Wat zal ons bijblijven? Ik vind dat inderdaad een hele grote vraag. Maar als ik wat ik al even noemde zie, dat nu allerlei nieuwe generatie worshipleaders hem als inspiratiebron gebruiken. Van, hey, maar hoe deed hij dat dan? Hij heeft een hele cursus gemaakt. 26 delen, geloof ik, over hoe hij worship maakte. Nou, ja. Die is ongetwijfeld nog beschikbaar.
0: Als podcast ook, ja.
1: Dat zal ongetwijfeld ook zijn weg vinden naar de nieuwe generatie muzikanten. Waarbij hij zelf, om dat toch nog even toe te voegen, juist ook weer enorm keek naar de mensen voor hem. Laatst was hij nog met een hymnsproject bezig geweest. Hij heeft natuurlijk zijn psalmenband gehad, de Sheer Poets. Om aan te geven, jongens, wij moeten ook leren van de generaties voor ons. En wat zij deden, hoe zij hun geloof beleefden, hoe zij daar woorden aan gaven, dat moeten we niet zomaar overboord gooien. Dat moeten we niet zeggen, oh, dat is van vroeger. Nee, dat is nog steeds waardevol. En ik hoop voor zijn liedjes, niet per se om hem, maar wel voor zijn liedjes en de manier waarop hij naar God keek, dat wij dat de komende tijd ook nog blijven doen.
0: Ja. Dankjewel, Hans. Brian Dirksen, gisteren dus overleden. Hij is 61 jaar geworden.

0: Brian Derksen. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn.
2: Groot nieuws update.
0: Veel reacties op het overlijden van de Canadese aanbiddingsleider en liedschrijver Brian Derksen. A living legend, zo noemt Kees Kraaienoord hem. Was en ben een enorme fan van zijn liederen. Had het voorrecht met hem te toeren in 2012. Jannica van Barneveld ging later met hem op tour en schrijft: als tiener kreeg ik de muziek van Brian Derksen in mijn handen gedrukt. Deze aanbiddingsliederen brachten mij zoveel hoop in vrede in een hele chaotische en onzekere tijd. Wat een verdriet dat hij ons nu al heeft moeten verlaten. Een totaal verkeerde maatregel, zo noemt het Israël Productencentrum in Nijkerk het import- en handelsverbod op Israëlische producten uit Judea en Samaria, de westelijke Jordaan-oever, vanaf 22 september. Het centrum is gekoppeld aan christenen voor Israël. Het kabinet wil met de maatregel opkomen voor Palestijnen, maar volgens de organisatie worden juist Palestijnse werknemers hierdoor getroffen. En na een 2-jarige stop op kerkplanting kondigt Mozaïek de komst van 2 nieuwe gemeenten aan, in Schoonhoven en Harderwijk. Daarmee komt het totaal aantal Mozaïekgemeenten op 16. In het ND vertelt initiatiefnemer Michiel Verbree uit Schoonhoven dat hij door de oprichting van deze nieuwe kerk godsleiding ervaart. Het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag is het bewolkt en verspreid, valt er soms een klein beetje regen. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
3: De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.
0: Ja, dat is zo apart, hè. Dan hoor je, het valt wel mee met de files. En dan sta jij in die file die er staat. Ja, sterkte. Misschien had je met de fiets moeten gaan. Dat is een leuke twist. Fiets Tour de France hoor je zo meteen over.
2: De Nieuwe Morgen.

0: de opwekking bent. Vader, u bent goed. We zitten vol in de sportzomer. Het WK is afgelopen. De Tour is nog in volle gang. Maar Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wilt inzoomen op een hele andere topprestatie.
1: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Ik zat gisteren even het gevoel van de Vierdaagse te kijken. Heerlijke televisie is dat. Oh, mooie verhalen, een hoop emoties natuurlijk. En ook wel interessante initiatieven. Zoals die van dominee Aafke Zaal in de Grote Kerk in Elst. Ze kwam uitgebreid in beeld hoe ze wandelaars een zegen meegaf. Vorig jaar ging ik toen ook al even bij haar langs. Ontving toen ook een zegen. Mooi om dat mee te maken. Maar dan zie je in beeld van die jonge gasten met gebogen hoofd, mensen met gevouwen handen of een kruisje slaan. En ja, dan blijkt dat wandelen toch ook best wel een soort geestelijke bezigheid is. Hè? Het doet iets met je op een wat dieper level. Daarom dacht ik, daar moeten we iets mee. En we hebben natuurlijk al een formatje liggen voor dat andere hele grote Franse sportevenement. Bij deze voor één keer dan een exclusieve editie van de Vierdaagse Tour. Of kerkenvierdaagse of eendaagse.
0: Nou, wat leuk.
1: We maken het
0: ervan. Variant op de kerkentour.
1: Precies. Je snapt het idee. Ja. Ik zeg, start er maar in.
0: Nou, daar gaan we.
2: De kerkentour.
1: Ah, bonjour. In de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Nijmeegse Vierdaagse mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen die de wandelroute aandoet. De tweede etappe vandaag op deze Rosé Mercredi, heel wat kilometers zwoegen van Nijmegen naar Nijmegen. Ja, zo kan het ook. Gewoon een rondje, lekker overzichtelijk. Met een croissant achter de kiezen en de joie de vivre in het hart wandel je met bravoure door het land van Maas en Waal. In Nijmegen, in het charmante hart van de oudste stad van ons land, staat die bekende Stevenskerk met al haar allure. De bouw begon al in 1245 en werd nog geen 20 jaar later gewijd door hulpbisschop van Keulen Albertus Magnus. Allee, dat is nog eens demareren. Er valt heel veel over te zeggen, maar de tijd, ja, die is eigenlijk al op. Excusez-moi. Ga dus vooral een keer kijken, zou ik zeggen. De Église Saint-Stéphane, denk ik dat het in het Frans is. Nou, hoe dan ook, de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse en de bestemming van onze Vierdaagse Tour. Au revoir.
3: Preacher.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: Dat was wat afgelopen jaar, toen de bus waarin zij met haar band zat een ongeluk kreeg. Eerlijk deelde ze over hoe het herstel ging, in het begin moeizaam en daarna wonderwel. En de Rejoice Tour die vervolgens gewoon zijn weg vond. Volgende maand in de Verenigde Staten zelfs nog een paar extra data toegevoegd. Tijd voor de overdenking op woensdagochtend die je krijgt van Kees Postma. Hij gaat verder over het thema Jezus doet een stap terug.
1: Vanochtend denken we met elkaar na over het feit dat Jezus er geen moeite mee had om een stap terug te zetten. Hij ging van de hemel naar de aarde, van meester naar slaaf. Perfectie neergedaald in de chaos van het mens zijn. Aan ons gelijk geworden en later zelfs nog door ons vernederd en aan een kruis gehangen. Als je leest over zijn leven, kun je je niet onttrekken aan de indruk dat hij het vaak beter naar zijn zin had bij de verschoppelingen dan bij de hoogvliegers. Je moet van goede huizen komen om die weg te kunnen gaan. In mijn eigen moeite om de schaduw te kiezen in plaats van de schijnwerpers kwam ik een gedicht tegen. Postuum

om geraadpleegd te worden. Van het verlangen om goedgekeurd te worden. Van het verlangen om populair te zijn. En bevrijd mij, o Jezus, van de angst om vernederd te worden. Van de angst om geminacht te worden. Van de angst om vermaand te worden. Van de angst om gelasterd te worden. Van de angst om vergeten te worden. Van de angst om verkeerd begrepen te worden. Van de angst om belachelijk gemaakt te worden. En Jezus, geef mij de genade om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik. Mijn goede vriend, waar ik in de eerste overdenking over vertelde, was hier zojuist. We spraken nog even na over dat ik zijn leidinggevende positie moest overnemen destijds. Het bleek het gewenste effect te hebben gehad, waar hij nog steeds erg dankbaar voor is. Nu leidt hij de Europese tak van dat bedrijf naar grote hoogten. Wie een stapje terug kan zetten, wordt later weer verhoogd. Het gebeurde bij hem en in de overtreffende trap overkwam het Jezus, die door zichzelf te ontledigen nu de naam boven aller namen heeft gekregen. Misschien moeten jij en ik ook eens gaan afdalen. Ga je mee?

0: Martijn Buwalda, die zo'n mooie uitlegde vanaf de zomerconferentie op New Wine over hoe het gaat als je een liedje schrijft. En dat het soms het idee is van, nou, je gaat gewoon zitten en dan laat je tot je komen. Dat is een beetje het romantische beeld dat ik er soms bij heb. Maar dat het vooral ook heel hard werk is en met discipline te maken heeft.
1: Annemarie, sorry.
0: Nou, Tim, goedemorgen. Nee, gaat je koffie?
1: Ja, de koffie gaat er overheen. Ik moet even een doekje halen.
0: Laat de technicus het maar niet horen. Is over de apparatuur? Of?
1: Nee, de apparatuur is fijn.
0: Oh.
1: De vloerbedekking niet.
0: Nee, joh, maar dat kan gebeuren. Dus. Zout. Met wijn is dat het zout. Maar het is geen wijn, toch?
1: Nee, het is gewoon koffie.
0: Oh. Weet je wat?
1: Wel zwart. Ik weet niet of dat een probleem is.
0: Nee,
1: maar,
0: weet je? Ik vermoed dat jij zo je ding hebt te doen. Ruim ik het zo voor je op.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Dan wens ik jou veel succes. Bedankt. Trouwens, heel dienstbaar. Dan gaan we naar de blessings van vandaag.
0: Zo ben ik.
1: Zo ben jij. De allereerste blessing die gaat naar alle ouders die op dit moment natuurlijk thuis in spanning zitten. Hoe zullen onze kinderen het hebben op kamp, op het Elim-kamp. Daar zijn de kinderen en de ouders die mogen dus een blessing ontvangen. Dat zometeen. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Geniet van alle muziek die voorbij komt. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik jouw verzoekplaten ga draaien. Heb je nog een plaat waarvan je zegt, neem die mee in de uitzending vandaag. Die kan een blessing zijn. Laat me dat dan nu even weten. Via een appje naar de studio.
0: Ik ga aan de slag. En jij ook.
1: Ja.
0: De blessings zijn er. Na het nieuws.
1: Zit er helemaal onder.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Garage Ploeg in Surijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feest in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
17: Oh, wat heerlijk. Hé. De koffievlek wordt hier vakkundig uit de vloerbedekking verwijderd door Annemarie. Dankjewel. Dit uur, ja, het uur van de blessings. Jouw verzoekplaat, een zegen voor het land. En ja, eerst eventjes natuurlijk de vraag: wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, breng ons op de hoogte van jouw actuele luisterstatus. App het hoogstpersoonlijk naar de studio. Wij zitten voor je klaar.
18: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
19: Hè? Nu alweer?
18: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
19: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
18: Ook dan moet je aangifte doen.
19: Nou, goed dat je het zegt.
18: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
19: Handig?
18: Ja, van de Belastingdienst.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders grijp je mis.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
30: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
9: Het christelijke radiostation.

Ed Redman opent de blessings vandaag met Unbroken Praise. En wij zijn Christian, Samantha, Claudia, Sluits. We zijn op vakantie bij vakantieparken Beloofde Land in Voorthuizen. Super gezellig hier en we komen heerlijk tot rust. Leuk dat jullie je even melden bij Blessings. Mooie vakantie. En natuurlijk gaat Groot Nieuws Radio mee op vakantie, zeggen Matthijs en Gera. Lekker mee naar Spanje, daar zijn we. Hartelijke groeten en zegen voor iedereen. Mariet die meldt zich, zegt goedemorgen Tim. Bijna klaar voor laatste werkdag. Eerst koffie en blessings natuurlijk. André laat weten, mijn luisterstatus. Ik zit op de A73, net 25 ton zand geladen in Venlo voor Almelo. En dan snel naar de tandarts. Dat moet ook nog gebeuren, André. Hoe doe je dat toch allemaal? En verder heel veel mooie verzoeken voor deze uitzending. Waaronder die van Marijke. Marijke zegt, als er nog ruimte is in het programma, zou er dan een nummer van Brian Dawson gedraaid kunnen worden? En dat gaan wij zeker doen. We staan stil bij dat hij er niet meer is. Gek idee. Zometeen zeker ook een plaat van deze man. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat jouw status ook is, dit zijn de blessings van woensdag 22 juli in het jaar 2026. En we gaan luisteren naar Sela. Het woord van God klinkt luid en duidelijk hier op Groot Nieuws Radio. Aangevraagd door de leiding en kinderen van het Elim-kamp. Voor alle ouders van de kampkinderen. Lieve ouders, wij hebben het allemaal heel erg naar ons zin op het Elim-kamp. En dit lied rondom ons thema boeken is speciaal voor jullie. We wensen jullie veel plezier thuis en tot vrijdag.

0: Sela met het woord van God. En we wensen jullie ook een bijzonder mooi Elimkamp toe met elkaar. Leiding en kinderen. En ja, ouders thuis natuurlijk, hopelijk was dit genieten met een plaat op de radio. Mooie boodschap vanaf het kampterrein dus. We gaan even schakelen voor de volgende blessing. Ik heb hier aan de lijn Leuntje, klopt dat?
1: Ja, klopt. Leuntje Kuik.
0: Ja, goedemorgen. Ja, even spontane actie, want het is belangrijk dat we de volgende plaat draaien. Ik heb op jouw verzoek klaarstaan Josiah Queen met Make Heaven Crowded. De vraag of we dat willen draaien en de vraag aan jou, voor wie?
1: Dat is voor Benjamin van den Berg.
0: Benjamin van den Berg. En wie is Benjamin?
1: Ja. Benjamin van den Berg is een jongen van 9 jaar, dat is mijn neefje.
0: Ja.
1: Hij ligt in het St. Beatrix ziekenhuis in Gorinchem.
0: Oké.
1: Okay. Hij is gisteren geopereerd aan een operatie aan een blinde darmontsteking.
0: Ah joh.
1: En dat was toch wel wat ernstig. En de operatie is godzijdank goed geslaagd.
0: Ja, fijn.
1: Dus, en hij moet nu een paar dagen in het ziekenhuis blijven liggen, ja.
0: Hé, maar ontzettend schrikken, of niet?
1: Ja, het was best schrikken, ja, zeker. Het was best wel plotseling, dus hij had pijn in zijn buik. En,
0: ja,
1: best wel heftig werd het. Dus het was eigenlijk allemaal op tijd. Dat hij geopereerd werd, ja.
0: Fijn. We gaan Benjamin een hart onder de riem steken met de volgende plaat.
1: Ik heb nog even zijn broer Matthias, die wil wat zeggen. Matthias van den Berg.
0: Helemaal goed.
2: Veel beterschap, Benjamin.
0: Yes,
1: nou,
0: fantastisch. Ja. Hey, en wil je ook nog wat zeggen? En dan mag je daarmee ook de plaat inleiden. Make Heaven Crowded. Josiah Queen komt eraan.
1: Ja, oké.
0: Okay. Jij mag ook nog iets tegen hem zeggen, want dit is natuurlijk wel dit is natuurlijk het moment.
1: Benjamin, zeg maar wat tegen hem. Benjamin, wat is deze plaat voor
2: jou? Deze plaat voor jou, Benjamin.
0: Yes. Ja, onvoorbereid, maar wel zeer gemeend. De blessing komt nu jouw kant op, Benjamin. Make Heaven Crowded.

Benjamin van den Berg. Ja, uit Groot Ammers, 9 jaar. Maar op dit moment in het ziekenhuis. In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Deze was voor jou. Van je tante Leun en broer Matthias. Dat je snel mag herstellen, man. Pittig. En daarom Josiah Queen. Make Heaven Crowded voor je op de radio. Dan mogen we iemand feliciteren. En dat is Gerrit. Gerrit ook. Gerrit is ook jarig. Maar Pieter is ook jarig. Pieter Benschop uit Nieuwland tenminste. Was afgelopen weekend was het feestje. Maar wij gaan hier nog even uitpakken met een mooie plaat. Pieter Benschop, hier is Rita. Rita zegt afgelopen zondag jarig 54 geworden. Ja, en daar zijn we dankbaar voor. En ik wil je op deze manier muzikaal feliciteren. Altijd sta jij klaar en wil je helpen. Daar willen we je ontzettend voor bedanken. Het leven heeft heuvels en dalen, ook voor jou. En daarom hier een mooi lied voor je verjaardag en ook om je te bemoedigen. Dit is De Heer is mijn Herder, Marcel en Lydia Ziemer, met heel veel liefs van Rita.

0: Marcel en Lydia Zimmer met De Heer is mijn Herder. En ik wil ook vanmorgen in Blessings een moment stilstaan bij het verdrietige nieuws dat de Canadese aanbiddingsleider, liedjeschrijver Brian Dirksen gisteren is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij is 61 jaar geworden. Het nieuws raakt ons om wie hij was. En ook vanwege de impact die zijn muziek heeft. Ook hier op Groot Nieuws Radio. Enorme impact. Hij was een van de nederigste mensen die ik ooit heb ontmoet, zegt Kees Kraaienoord over hem. En luister ook even mee naar collega Hans van Vuren, onze muziekjournalist. En hij kende Brian Dirksen ook persoonlijk. En Hans vertelde vanmorgen in de Nieuwe Morgen over de muzikale erfenis die Brian Dirksen achterlaat.
1: Hij heeft veel nummers toegevoegd aan het wereldwijde worship repertoire. Veel van die nummers zijn ook vertaald in de opwekkingbundel. Je noemde net al even The River, de rivier. Ja, dat wordt, we hebben tijden gehad dat dat dagelijks in het programma als Blessings of Wens werd aangevraagd. Zelf kan ik het lied niet meer zo goed horen. Omdat we het zo vaak gehoord hebben. Ja, die eerlijkheid moet je hebben. En tegelijkertijd, nu ga je de komende tijd toch weer op een andere manier naar luisteren. Omdat je misschien nog meer beseft dat hij het schreef vanuit de manier waarop hij daarnaar keek. Maar als ik dus zie dat nu allerlei nieuwe generatie worship leaders hem als inspiratiebron gebruiken. Van hé, maar hoe deed hij dat dan? Hij heeft een hele cursus gemaakt. 26 delen geloof ik over hoe hij worship maakte. Nou, ja. Die is ongetwijfeld nog beschikbaar.
2: Als podcast ook, ja.
1: Dat zal ongetwijfeld ook zijn weg vinden naar de nieuwe generatie muzikanten. Waarbij hij zelf, om dat toch nog even toe te voegen, juist ook weer enorm keek naar de mensen voor hem. Laatst was hij nog met een hymnsproject bezig geweest. Hij heeft natuurlijk zijn psalmenband gehad, de Sheer Poets, om aan te geven, jongens, wij moeten ook leren van de generaties voor ons. En wat zij deden, hoe zij hun geloof beleefden, hoe zij daar woorden aan gaven, dat moeten we niet zomaar overboord gooien. Dat moeten we niet zeggen, oh, dat is van vroeger. Nee, dat is nog steeds waardevol. En ik hoop voor zijn liedjes, niet per se om hem, maar wel voor zijn liedjes en de manier waarop hij naar God keek, dat wij dat de komende tijd ook nog blijven doen.
0: Ja, en dan hier een reactie van Frans Klein, luisteraar, die zegt Brian Dirksen met Creation Calls, dat is mijn belijdenislied. Ik was zoekend in geloof en dit nummer pakte mij. En het lied liet me ook niet meer los. Mogen hij in vrede rusten en eeuwig zingen in de hemel. En zo leven we mee, ook met de nabestaanden. En luister hier vanochtend naar dat ene nummer, Frans, dat voor jou dus zo speciaal is. Creation Calls. Brian Dirksen, hier vandaag in Blessings op Groot Nieuws Radio.

nummer dat voor Frans bijzonder waardevol is, van grote betekenis. Jouw belijdenislied Creation Calls, Brian Dirksen. En daarmee staan we stil bij zijn overlijden. Het raakt ons en tegelijk dankbaar voor wie hij was en dankbaar voor zijn muzikale erfenis. Inke Herder, jij vraagt het volgende lied aan. En daarmee wil je ons bemoedigen. Je zegt, ik vraag dit lied aan. In de hemel is de Heer. Voor iedereen die ergens mee worstelt, die misschien vragen heeft, weet, hij overziet alles. In de hemel is de Heer. Hier is André van Zijl.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: alleen
1: maar...
0: Nee, dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Mac en Jamie McDonald met God Did It. En Gerrit van der Brink uit Stavoren, goedemorgen. Je krijgt felicitaties via de radio van Ton en Bea Spiering. En natuurlijk ook namens ons allemaal. Gefeliciteerd met je verjaardag van afgelopen maandag, 20 juli. Dat was officieel de datum. Wij willen laten weten dat we ontzettend dankbaar zijn dat je deze mijlpaal mag beleven. En we wensen jou samen met Tieneke Gods liefde en nabijheid toe in jouw nieuwe levensjaar. We houden van jullie, liefs Ton en Bea. Felicitaties dus, maar ook de bemoediging met de muziek. Dit is Elise Manna en ze zingt voor je Brug over woelig water.

0: Muziek is een zegen.
1: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
0: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Leni zegt goedemorgen vanuit IJzendoorn. Hier is de gezellige vakantie Bijbelweek alweer aan de gang. Het is zo fijn om op deze manier ook het woord door te geven aan andere kinderen die nog niet veel van Jezus weten. Ja, supermooi dat dat ook weer gebeurt. Mooie initiatieven door het hele land. Succes en zegen voor iedereen die eraan bijdraagt. En natuurlijk als je er naartoe gaat. We mogen deze zomer ook weer mooie blessings doorgeven. En ik zou toch eventjes kijken. Kun je misschien blessings doorgeven vanaf je vakantieadres? Je kunt het doen met een kaartje. Dat moet je zeker ook blijven doen. Maar je kan het ook doen met een plaatje. En je kunt natuurlijk ook iemand uitzwaaien. Laat van je horen. Zeker ook in deze zomerperiode waar het soms ook wel eens stil is. Misschien mooi om dan een hoopvol geluid te veroorzaken. Jij weet waar welke plaat van toepassing is. En Ernst Jan die laat even van zich horen. Hij heeft een heel mooi project. Een stukje persoonlijke groei waar hij mee bezig is. Ernst Jan laat weten. Lieve Tirza. Ja, ik zit nu voor 2 weken op de Heidebeek voor een mini DTS. En via deze weg wil ik jou laten weten dat ik je toch bij me draag. En God is met ons allebei. En dat mogen we weten. En dit lied herinnert ons daaraan. Dit is natuurlijk Psalm 23 in een uitvoering van Sela. Het lied heet Mijn Herder. Vandaag dus speciaal namens Ernst Jan voor jou, Tirza, in Hardingsveld, Giessendam.

Sela met mijn header. En nog een verzoek hier aan het einde van dit uur van Sandra Snippen. Graag een lied voor alle kinderen van de Ichtiskerk in Bodegraven, om even in herinnering terug te gaan naar kamp. En daarom draaien wij Opwekking 769. Bouw uw koninkrijk. Kom.

0: De Opwekking Band met Bouw uw Koninkrijk. En laten we schakelen met New Wine. Thijs, Jorieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar zijn ze hoor. Live and kicking. Hoe is het met jullie? Dag 2 van New Wine voor jullie dan?
2: Ja, onze festivalervaring, onze conferentieervaring, die bouwt op. Vanochtend hebben we ook het fenomeen regen mee mogen maken. Dat kan natuurlijk niet ontbreken op zo'n conferentie.
0: Nee, inderdaad.
2: Ik laat Jorieke wat zeggen, maar die is nog niet helemaal wakker, zie ik, Tim. Die moet nog een beetje... Maar het komt zo meteen helemaal goed, want we hebben weer een bomvol programma. Ja, we beginnen de dag natuurlijk weer met Liesbeth en een vriendin van haar meenemen, Annemiek Buwalda. En ik heb een leuke challenge bedacht. Ik ga zo meteen Liesbeth zich laten verstoppen. En dan mag Jorieke op pad met de wandelzender samen met Annemiek om te proberen haar weer binnen een paar minuten te vinden.
1: Ja, we gaan even een beetje verstoppertje spelen hier op dit festivalterrein.
0: Leuk. Ja, nou Jorieke, ik weet, als jij eenmaal er staat, dan sta je er ook. Dan ben je ook mes scherp. Zeker als het om spelletjes gaat.
1: Ja, maar hij heeft nog een hele stomme challenge voor mij.
0: Wat dan?
1: Dus het wordt voor mij een beetje afzin.
2: Hij kan wel vast verklappen. Nou, Jorieke die is nog een beetje, die moet een beetje over haar schaamtedrempel heen. Dus ik ga haar straks even op pad sturen om te kijken of ze iets kan bietsen. Iets gratis kan krijgen bij een van de eetkraampjes hier. Dus het wordt een heerlijke uitzending.
1: Vreselijk. En dan ook heel veel inhoud. Ook heel veel inhoud.
2: Ja, dat weten we nu even.
0: Ja, heel fijn. Hey, jongens, heel veel succes. Wij schakelen bij deze over naar New Wine.
2: Dankjewel.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder.
17: Zometeen
3: Thijs en Jorieke.
4: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Thijs en Jorieke, live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Hillsong Worship en What a Beautiful Name.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Hoe gaat het?
3: Ja, lekker hoor.
0: Hoe was de nacht?
3: Ja, de kussens was wel erg zacht, moet ik zeggen. Ja, dat...
4: Jongen.
3: Die hotelkamer was zo groot, dus op een gegeven moment was ik de weg een beetje kwijt. Die regendouche, ja, ik was een beetje aan het stoeien met die knoppen daarvan. Maar voor de rest gaat het prima.
0: Ja, maar dat is ook wel een zwaar leven, hè? Ik bedoel, je moet alleen in een hotel slapen,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, het is allemaal ingewikkeld. Maar goed, ja. We hebben het overleefd. Dus ja. We zijn hier weer, gelukkig.
0: We zijn er weer. We voelen ons een beetje brak. Maar toch zijn we gewoon weer hier gekomen om 10:00 ochtends. Ja, Liesbeth Annemieke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe, Liesbeth,
4: kijk eens hoe wij het eruit zien.
0: Ja,
3: fantastisch.
4: Ja, valt het mee?
3: Ja.
0: Liesbeth, je hebt net als gisteren weer een beetje kleine oogjes.
4: Echt?
0: Annemieke, je hebt een klein wit koppie.
4: Ja, het stapelt wel een klein beetje
5: op. Ja, het stapelt op. Het is woensdag, hè, jongens?
0: Ja. Even voor de mensen thuis, bij ons al aangeschoven. Traditiegetrouw in deze week komen ze eigenlijk altijd tezamen naar Veenendaal toe. Maar nu zijn wij naar hun toegekomen. Liesbeth van Lef en Annemieke Buwalda.
4: Maar zijn wij ook de oorzaak eigenlijk?
3: Ja
4: echt? Komt het doordat wij toen zeiden, jullie moeten gewoon een nieuw wijn komen?
0: Ja, dat is zo
4: leuk. Ja. Het is gewoon een beetje onze verdienste, Liesbeth. Ben ik toch wel trots op.
5: Ja, ik ben nog niet helemaal enthousiast.
3: Nou, jullie zijn dus ook een beetje onze gidsen in deze tijd. Ik moet zeggen, ik was gisteren het hotel met doekjes mijn wc aan het poetsen. Dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar dat was de tip die we gisteren van Liesbeth kregen.
4: Nee, dat hoeft in het hotel niet.
3: Oh, dat had ik niet begrepen.
4: Nee. Maar dat doet alleen Liesbeth. Ze heeft een beetje smetvrees. Ik doe dat niet.
0: Oh, dat niet? Maar nee, is er buikgriep bij
4: haar kinderen waren bijvoorbeeld vorig jaar ziek.
5: Dan krijg je niks van.
4: Wel. Oh, nee, niet waar.
5: Echt wel, toen heeft Kasper overgegeven.
4: Ja, maar toen had hij een beetje migraine, want toen had hij heel naar bed gegaan. Want toen had hij een groep 8 afsluiting.
3: Even centraal, dames. Even centraal. En jullie zijn dus onze gidsen.
4: Ja?
3: En ik heb daar het volgende voor bedacht.
4: Oh,
3: want
4: jee.
3: Ik merkte, Jorieke is nog niet het hele terrein over geweest. Nee. Die moet nog wel een beetje ontdekken wat hier allemaal is. Dus ik dacht, we gaan even een klein spelletje doen. Liesbeth, jij gaat je zo meteen verstoppen.
4: Ja?
3: Dan krijgt Jorieke de wandelzender mee met Annemiek. En dan moeten zij je zoeken. De wandelzender heeft een beperkt bereik, dus hou je een klein beetje in. Ga niet naar veld G achteraan.
4: Oh,
3: dan,
4: gelukkig.
3: Dan maken we op de radio daar niks van mee.
4: Okay.
3: Dus maak het ook niet te moeilijk. Dan bel ik jou zo meteen.
4: Ja?
3: Dan gaan we even kijken of het lukt om je te vinden.
0: En mocht je vanaf het terrein ook meeluisteren, zoek Liesbeth.
3: Ja, zoek Liesbeth.
0: Heb je dan ook snoepjes bij je? Ik heb Liesbeth echt goed kennen.
4: Maar dan moet ik ze eventjes...
0: Je hebt al snoepjes bij je?
4: Ja. Alle kinderen van het veld komen snoepbietsen bij Liesbeth. Zeg
5: ik heb nu niet bij me, maar ik kan het even ophalen. Maar.
0: We waren gisteren even bij jou. Zo doe je dat, hè. Dan ga je even buurten.
4: Ja.
0: En dan kwamen allemaal kinderen bij haar. Allemaal om snoepbietsen. Snoepbietsen met tante Lies.
5: Dat is dus, daarom bedoel ik, dat is dus deel van de experience die jullie nu missen.
0: Ja, dat is wel helemaal waar. Hey, wij gaan jullie zo zoeken en dan gaan we ook met jullie kletsen. Want ik weet nog geen eens jullie eerste gedachten van de dag.
4: Nee.
0: Dat komt allemaal later. Behalve dat jullie natuurlijk er zijn, gaan we nog veel meer doen.
3: Ja, we gaan nog veel meer doen. De gouden munten zijn alweer verstopt. Dus als je denkt, dat zoeken, dat vind ik ook wel leuk. Ja, daar kun je zelf aan meedoen als je op New Wine bent. Ik heb al weer de hints klaar liggen. De eerste is, iemand heeft geprobeerd om een brood met me te kopen. En heeft me daar toen laten liggen. Daar is een gouden munt verstopt.
0: En de tweede hint is, waar munt 2 ligt. Ik ben verstopt op de plek waar mensen die duurzaam naar New Wine kwamen mochten parkeren.
3: Duurzaam naar New Wine, daar mocht je parkeren. Nou ja, de hints staan ook op het klapbord bij de stand van Groot Nieuws. Ben je duurzaam gekomen? Nou, dan moet je goed zoeken. Dan kan het zijn dat
4: op
3: je daar
4: fiets, uit Houten.
3: Gouden munt vindt.
0: Ja, dan kan daar zomaar de gouden munt kan daar zomaar zijn.
3: Nou, er schuift hele mooie gasten aan. Allemaal programma-onderdelen. Ook daar gaan we kennis mee maken. Dus er gebeurt van alles. Blijf lekker luisteren. Dan geniet je er thuis ook heerlijk van mee.
0: En het volgende nummer is speciaal voor jullie heb ik deze uitgekozen. Voor Liesbeth en Annemieke is dit Houtvol. MUZIEK

0: Music Worship houdt vol. Ja, en als het goed is, dan is Lisbeth inmiddels verstopt. Dus even kijken, Lisbeth, ben jij inderdaad op je verstopplek aangekomen?
1: Zeker.
0: Jij bent verstopt. Maak eens een geluidje.
1: Ik ben verstopt. Boe.
0: Boe, oké. Okay. Jorieke, het is tijd om op pad te gaan.
2: Ja, Annemieke, wij gaan Lisbeth zoeken. Ik vind het zelf een beetje, denk ik, dit is een soort challenge. Maar krijg ik ook een prijs als we er vinden? Krijgen wij een prijs?
3: Dan hebben we Lisbeth.
0: Het is volgens mij
3: als
0: zo...
3: we Lisbeth hebben, dat is...
2: Moet Lisbeth ons dan koffie geven?
3: Nee, dan knuffelen we haar gewoon. Lisbeth is gewoon de nieuwe Eindhovenprijs.
0: Okay. Er staat wel wat op het spel. Als je er binnen 5 minuten vindt, dan mag jij gewoon vannacht in je hotel slapen. Als je langer erover doet, dan gaat Lisbeth
1: dat
0: in dat hotel slapen.
1: Oh. Dat is echt een goeie.
2: Als we niet op tijd vinden, moet ik in de tent gaan slapen. Kom. Jij ging wel stiekem, Annemiek zit wel te loeren. Tijd loopt, mogen we?
0: Ja, we gaan maar. Tijd loopt.
2: Waar gaan we? Oké, we lopen richting de Zoa-tent. Zou ze daar zijn bij de goede doelen?
3: Ergens bij de kinderen.
2: Denk je bij de kinderen?
3: Ja, dan zit je wel goed verstopt. Dat verwachten we niet.
2: Oké. Heeft iemand Lisbeth van Lef gezien? Anders moet ik in een tent slapen. Jongetje, heb jij Lisbeth van Lef gezien? Nee, ook niet. Oh jongens, ze zit wel weer heel goed verstopt. We gaan helemaal naar een uithoek. Allemaal buggy's zie ik daar.
0: Dus al een halve minuut voorbij.
2: Oh, nu al? Wacht, ik kijk in deze tent, Annemieke. Geen idee waar ik ben. Mag Lisbeth ook een geluidje maken?
0: Oh. Ja, of je nog een geluidje wil maken, Lisbeth?
2: Lisbeth...
1: Boe!
2: Lisbeth zegt nu boe! Oh, niet!
1: Ik ben het nu gevonden!
0: Wat is dit? Nee! Wat is dit voor slechte verstopplek?
3: Yes!
0: Wat is dit nou weer?
2: Oké, even jong voor de mensen thuis. Annemieke, wat gebeurde er zojuist?
3: Ja, ik weet niet. Ik zag een stapel buggies. En toen dacht ik, Lisbeth gaat die kant op. Ik weet ook niet waarom. Nou ja, ik heb er. Yes!
0: Jongen.
2: Niet, want ze zat tussen de buggies. Waarom?
3: Mag ik naar kant zien? Nee, ik stond eerst binnen, maar ik
0: wat is dit nou, zeg?
2: Zit er bij de babytent? Ja, en dat wisten we natuurlijk. We dachten, ja, Annemieke wist het, Lisbeth, baby's. Dan ga je gewoon naar de babytent. Achter een restafvalbak zat ze.
0: Ja, dit was natuurlijk het idee dat jij door Nieuwijn wat beter leerde kennen. Ik weet niet of dat helemaal uit de verf is gekomen. Dus ik stel voor dat jullie snel weer met z'n allen deze kant op komen. En dat we dan kijken of we pratend misschien een beetje uit kunnen komen.
2: Oké, we komen weer terug. Och, nou, jongens, wat geweldig dit.
0: Van hotel voor jou vannacht, hoor.
2: Ja. Yes, ik mag hotel slapen. Dankjewel, Annemieke.

0: Cici Winant, Blessed Assurance. En er wordt hier van alles... Ja, wordt hier wel een beetje gekibbeld. En het thema natuurlijk van New Wine is...
1: Vrede.
0: Vrede.
2: Ja.
0: Voor de goede vrede.
2: Oh, daar zeg je wat. Dus we moeten nu heel vredig zijn.
0: Jullie mogen het even met elkaar een beetje... Ja.
3: Nee, ik zal even, want de luisteraar heeft dit natuurlijk niet meegekregen. Maar er is vals gespeeld.
1: Nou, wat is er hartstikke gebeurd?
2: Vals voor de goede vrede, ik begrijp je gevoel hierbij.
3: Nee, hier hou ik niet van. Jij hebt vals gespeeld, jij keek.
2: En ze ik keek een heel klein beetje welke kant je opliep.
3: Ja, dat is vals.
2: En toen zei Jurieke...
0: Ik zei tegen jou, oh, je mag niet, je zit te kijken. Ik heb echt gezegd, ik zei, Annemiek, je bent aan het kijken, dat mag niet.
2: Nee, dan heb ik me heel braaf omgedraaid. Dus ik had alleen een kleine richting. Anders was ik de andere kant op gelopen. Waren wel 4 minuten verder geweest. Ik heb eigenlijk gezorgd dat er gewoon leuke, interessante, vlotte radio uitkwam.
0: Nee, dat, dat is wel waar. Dus zou je hand radio zijn?
3: Nee, ik ben het er niet mee eens. Okay, ik wil graag een herkansing.
0: Oké, morgen een herkansing.
3: Dank.
0: Morgen gaan we op z'n nieuw op zoek naar, naar Lisbeth van Lef. Zonder Annemiek Bewalda. Je bent gedisqualificeerd.
2: Oh.
0: Toen
2: het,
0: spelen. Ja, dan moeten we gewoon eerlijk over zijn. Nee,
2: voor de zondaar is ook ruimte op Rewind. Ja.
0: Hey, maar dames, superleuk dat jullie hier dat jullie even zijn aangeschoven. Traditiegetrouwde vraag. Wat was jullie eerste gedachte van de dag?
2: Het miezert. Terwijl de voorspelling was dat deze New Wine helemaal droog zou blijven. We hebben echt de beste weersvoorspelling ever. Ik zat de hele week van tevoren te wachten tot het alsnog stormen, regen of 40 graden zou worden. Ja. Maar we hebben echt fantastisch weer. Alleen vanochtend een heel klein miezertje. Maar dat konden we prima handelen.
0: Maar dat was wel even het eerste wat je dacht.
2: Ja,
0: je dacht,
2: ja, ik was
0: het
2: verbaasd.
0: Miezert. Ja. En jij was jouw eerste gedachte van de dag.
3: Ik was heel opgewekt. Ik dacht, yes, ik mag met Thijs en Jurieke.
1: Oh, mooi.
3: Zo ik heb er zo zin in.
0: En nu wil ik even eerlijk jou...
2: We staan tegenover elkaar. Hè? Volgens mij was er daarna iets over wie gaat achter die hond aan. Dus...
3: Ja, de hond ontsnapte.
1: Ja, ja. Maar, wordt er ook iemand naar buiten gestuurd om dan de was te redden... als het opeens toch blijkt te miezen, of valt dat mee?
2: Dat ging Lisbeth toen, heel vrolijk.
1: Voor het hele tentenkamp?
3: Nee.
2: Alleen de eigen?
3: Nee, ik heb een paar dingetjes naar binnen gehaald. Toen dacht ik, nou laat maar.
2: Ja.
3: Is verloren staan.
2: Maar de zon gaat gewoon weer schijnen vanmiddag. Dus wordt alles weer droog.
3: Toen belde Freek nog of alles wel goed ging met de tent en zo. Ik zeg, nou, weet ik niet.
0: Ik ben gewoon binnen.
3: Ja.
0: Je ziet het wel.
3: Ja.
0: Ja, dus ik heb het gevoel dat jij een beetje in een... Hoe verder deze week voordat het een beetje in een soort apathische modus
3: bent terechtgekomen. Ja, overlevingsmodus kom ik.
0: Ja, daar zit jij nu in.
3: Ja, daar zit ik nu in.
2: Maar Freek is druk, hè, voor de duidelijkheid. Want die zingt en zo, dus hij is de working man. En jij hosselt het allemaal met de tieners bij de tent. Dus dat is heel goed van jou.
0: Ja, kijk, ik hoor...
3: Ze zit even goed te maken, hoor.
1: Ja, klopt,
0: ja. Nou, voor mij geeft ze zichzelf een verkapt compliment. Ja. Omdat ze voor mij dat ook vaak haar taak is.
2: Nee, al jaren niet meer. Martijn heeft vroeger gezongen op de conferentie. Hè? Maar nu al jaren doen we het rustig samen met onze tieners bij de tent.
0: Ja. Precies,
1: dus daarover gesproken. Ja, we waren natuurlijk even gisteren te gast bij jou, Lisbeth, bij het medewerkerskampeerveld.
3: En?
1: Ja, dat zag er goed uit. Ik begreep dat het de enige plek waar stroom is, toch?
3: Ja.
1: En als je daar dus wil staan, dan moet je dus ook een taak hebben, dacht ik.
0: Ja, echt wel een goede taak moet je hebben, toch?
1: Echt wel iets bijdragen aan het geheel.
3: Nou, het kan van alles zijn.
1: Ik hoorde daar een klein moppetje over.
3: Oh,
1: dat er ook mensen zijn die daar wel eens gebruik van maken... die daar misschien niet in jouw ogen helemaal recht op hebben.
3: Oh, maar als je een uur een workshop doet, mag je er ook staan.
1: Oh, dat mag ook.
0: En die dan 3 tenten hebben staan?
3: Ja, heel halve laan in beslag nemen.
2: Zometeen ga ik naar de ministry, hoor.
0: Annemieke, maar jullie willen natuurlijk ook gewoon bij elkaar staan.
3: Daarom.
2: Onze kinderen gaan al jaren samen, hè? Dus het is ook een dingetje.
0: Ja, Oké. Hey, even.
3: Maar jullie mogen er staan.
0: Ja, wij mogen. Ja.
3: Jullie taak is groot genoeg om bijvoorbeeld vannacht.
0: Of, nee, mag Thijs. Want ik heb net gewonnen voor het hotel met ondanks vals spelen van Annemieke. Hey, even nog over de conferentie. Jullie komen hier natuurlijk al hartstikke lang. Ik weet van jou, Annemieke, jij volgt ook echt echt de diensten, de preken. Het thema, denk ik. We hebben jou natuurlijk ook eerder gesproken over. Over hoe je de daklozen helpt in Apeldoorn. Het thema is de goede vrede. Wat brengt dit thema jou deze week?
2: Ik vind Danielle Strickland heel fijn om naar te luisteren. En mooi over gewoon dat we geneigd zijn om allemaal hard te werken. En zo. Ze benadrukt heel erg het ook ontvangen. Dat God een gevende God is. En in de brede zin, de shalom, de goede vrede. Vind ik echt heel mooi. Lisbeth knikt.
0: Ik denk, je bent
3: gewoon,
0: ja, precies, je bent het helemaal mee eens. En is dat toch iets, want jij bent ook volgens mij wel een beetje een doener, een gever. Is dat daarom dat het je ook aanspreekt?
2: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Nou, het is altijd fijn dat het je even stilzet. Dat je gewoon hier in een ritme zit. En dan kinderen gaan allemaal naar hun programma's. En dan is er gewoon, we hebben zo'n routine, koffie halen en dan zitten, weet je wel. En dan kun je gewoon zitten en ontvangen zelf ook. Dat vind ik mooi aan New Wine. Gewoon elke ochtend een soort ritmetje. En dan zit er altijd wel iets tussen waar je iets aan hebt, vind ik.
0: Onder andere dus door de preken die je hoort.
1: Ja, en zat er al iets bij waarvan je denkt, hey, dat neem ik nu al mee? Want ja, vandaag moet je hem eens even missen, omdat je bij ons verstoppertje moet doen. Ook erg belangrijk.
0: Sorry.
1: Maar heb je al iets gehoord waarvan je denkt, dat neem ik voor mezelf mee?
2: Ja, wat ik net zei eigenlijk. Ik vind gewoon het de valko voor de hele maatschappij, denk ik. Maar ook in de kerk, dat we het hele tellen van je moet dingen doen. Dat je aan het eind kijkt van wat hebben we bereikt door soort prestaties. En dat koninkrijksdenken anders denken is. Dat je mag gewoon met Jezus wandelen. En dan, ja, misschien mag je wel tellen wat je ontvangen hebt. In plaats van, we hebben die cursus georganiseerd. Of zoveel mensen zijn er gekomen, weet je wel. Het is echt een andere mindset. Dat vond ik mooi.
0: Ja, gewoon een ander perspectief hoe je er in het leven kan staan. Dat klinkt als een mooi perspectief. Hoe ziet jullie dag verder vandaag uit, dames?
3: Jij bent ik weet het nog niet. Ik leef met het moment. Dus ja? Ik moet zo eerst echt even opruimen en afwassen. Want het is echt de ontplofte. Ja, jullie hebben het gezien gisteren.
0: Toen was het netjes hoor.
3: Viel het mee toen?
1: Ja, het zag heel netjes uit. Ja.
3: Ja, nee, nu niet meer. Ik moet echt even opruimen eerst en afwassen.
1: Nieuw snoep kopen, denk ik.
3: Ja,
1: dat zal op zijn inmiddels.
3: Ja, snoep en chocola even kopen.
0: Ja.
3: Nou, dan...
2: De kinderen en de tieners hebben 's ochtends ook altijd hun eigen programma. Dus dan komt iedereen een beetje teruggedruppeld. Dan wordt er zo gemopperd van, hebben we nog wat lekkers bij de lunch?
0: Ja. Ja, veel eten moet je verzorgen, denk ik, voor tieners, of
3: veel
0: niet?
3: Eten
0: gewoon eten.
2: Ja, maar het is nu ook wel, mag ik de pimpas mee? Dan gaan we zelf ook croissantjes halen. Dat die leeftijd bereiken we ook een beetje.
3: Ja. En dan hebben zij vanmiddag denk ik weer een dienst. En dan...
2: Ja. Of een spel.
3: Nee, we weten het nog. Ik weet het nog niet.
0: Nee. We horen het morgen wel weer hoe deze dag vergaan is. En hoe het is wel met jou gaat. En dan kan Annemieke weer een dienst volgen. Dat is ook belangrijk voor het geestelijk voedsel. Ja, sorry. Ja, we ontnemen Liesbeth wel veel deze week.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar dat waarderen we enorm. Dus daarom bij deze ook onze dank daarvoor.
3: Heel graag gedaan.
1: En misschien dat Annemiek dan even een soort appje kan sturen met de samenvatting van de preek. Zodat we ook elke keer daar iets van meekrijgen. Want ja, daar kunnen wij zelf ook niet naar luisteren.
3: Oh ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
3: Maar jullie kunnen s'avonds, hè?
0: Dat zou kunnen inderdaad. Maar dan missen we even ochtenddienst. Dus morgen voor jou, Annemieke, jouw taak. Even,
2: maar dan zijn jullie beginnen al om 10:00. Dan is de preek nog bezig.
0: Ja, nee, maar we zitten tot 12:00. Dan kan jij onze samenvatting geven van de dag. Nou, we hebben het allemaal weer geregeld voor morgen, lieve mensen. Wij gaan luisteren naar de opwekkingsband. De Heer is mijn bevrijder.

0: De Heer is mijn bevrijder. En na al deze gekkigheid op Nieuwwijn gaan we natuurlijk ook even gewoon de serieuze kant op.
1: Ja, ik ben wel blij dat we dat hebben. Er komt er nog een keer wat bij, maar nu even de inhoud in. Ja, en daar is ook meer dan genoeg voor aanwezig.
0: Want in een samenleving waarin persoonlijke groei, zelfontplooiing en je eigen geluk vaak centraal staan, pleit Tim Thijs Kenting voor een andere beweging, de reis naar minder ik. Niet door jezelf weg te cijferen, maar juist door te ontdekken wie je bent. Nou, Tim Thijs geeft er tussen 12:30 en 12:30 een workshop over bij Tearfund en is nu aangeschoven in de studio. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Heel erg leuk dat je even aankomt schuiven bij ons. Jouw seminar heeft de titel De Reis naar Minder Ik. Wat denk je dat bezoekers verwachten dat ze gaan horen?
2: Ja, waarschijnlijk dat ze dus weer een hele hoop moeten gaan doen om minder voor zichzelf te gaan leven. Ja, hè? Jij knikt al heel hard.
0: En
2: Thijs ook.
1: Ja, denk je dat mensen gekt, Tim Thijs?
2: Nee, maar dat maakt me helemaal niks uit. Want ik heb natuurlijk die reis naar minder ik al lang afgelegd. Dus dan maakt dat allemaal niks meer uit.
1: Dat is mooi, hè?
2: Nee, maar voor de mensen die het boek hebben gelezen en die me misschien ook al op andere plekken hebben gehoord. Ik heb met Eunice ook een keer uitgebreid hierover gesproken. Die weten wel dat de toon van mijn verhaal niet belerend is. Of veel eisend. Het is juist een proces van jezelf leren kennen. Weten waar je op van aangaat en waar niet van. Het is ergens ook het proces van minder ik is juist ook gezond ik worden. En als je jezelf dus beter hebt leren kennen, weet wie je bent als mens, maar ook wie je bent in God, dat je dan dus vanuit ontspanning minder voor jezelf kunt gaan leven. En dat kan dus.
0: En minder voor jezelf leven moet je eerst jezelf leren kennen.
2: Zeker.
0: Waarom is dat een voorwaarde eigenlijk?
2: Nou, omdat je dus anders dat krijgt van zelfverloochening. Een principe wat natuurlijk vaak in de Bijbel voorkomt, wat ook helemaal goed is. Maar Jezus trok tegelijkertijd ook heel intiem met mensen op. Hij was de koning van mensen bevestigen juist in hun identiteit. Hè, wie ze waren. Hij gaf mensen nieuwe namen. In het Oude Testament gebeurt dat ook volop. En daarna zegt hij, maar als je als mens alleen maar voor jezelf blijft leven, op het moment dat jij het middelpunt wordt van je leven, dan ga je A, niet gelukkig worden, want daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. En B, dat is ook niet hoe God je heeft bedoeld. Want je bent gemaakt om in verbinding te staan met God en mensen. En in onze cultuur, waar het ik centraal staat, waar wij zelf in het middelpunt staan van ons leven, maar ook in de samenleving, is dat iets wat we zijn kwijtgeraakt. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: En wanneer heb je dat voor jezelf ontdekt?
2: Nou, indirect al heel vroeg in mijn leven. Ik heb veel gereisd, ben met mijn ouders veel op het zendingsveld geweest en later bijbelschool gedaan en met Move Community opnieuw ook weer veel in het mondiale zuiden geweest. En daar heb ik het al gezien. Alleen ja, ik had het wel nodig om een paar jaar geleden even stilgezet te worden en te ontdekken wat er dan in mijn ik allemaal niet zo gezond was. Want ik was bijvoorbeeld gaan geloven dat ik echt een wereldverbeteraar moest zijn. Want dat had ik mijn ouders altijd zien doen. Ja. En daar heb ik dus juist ook dingen van af moeten leggen. Ja, en dus dan merk je al, eigenlijk is het verhaal wat ik kon vertellen waarschijnlijk het tegenovergestelde dan wat mensen verwachten. Maar ja, ergens is dat ook altijd wel leuk. Ik vertel hierover op zowel seculiere plekken als christelijke plekken. En op seculiere plekken verwachten ze juist een verhaal van, oh nee, maar dan je mag juist leren wie je zelf bent. En van, dat verwachten ze eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus voor hun is minder ik en minder ego heel normaal. En in de christelijke wereld krijg ik altijd de reactie, minder ik? Ik zou wel eens een keer wat meer ik willen.
0: Ja.
2: Dat is echt interessant. En beide vind ik dus heel erg leuk. Want ik geloof dat de boodschap voor dat die universeel is. Dat die voor die beide groepen is.
1: Want kan je zeggen dat jij eigenlijk alles had wat je hart begeerde en toen dus merkte, ja, maar dit geeft niet de voldoening waar ik naar op zoek was?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen dat ik gewoon heel vaak heel moe was. Tuurlijk, ik had in die het was niet dat ik depressief was of zo. Ik was vaak moe. En ik deed ook vaak dingen met tegenzin. En ik begreep dat niet zo goed, want ik deed heel veel goede dingen. En ik had altijd zoiets, hoe komt het dat ik hier geen volledige voldoening uithaal? En waarom heb ik ook vaak dat stemmetje van, Tim Thijs, is dit nou wel hetgeen wat jij moet doen? En daarvoor moest ik even stilgezet worden. Daar ga ik zo bij seminar ga ik daar uitgebreid op in. Hoe dat kwam en wat ik daar dan heb ontdekt. Om te ontdekken dat er zeker dingen in mijn leven zaten die heel goed waren en heel goed bij me pasten. Maar dat er ook genoeg dingen waren die op zich heel erg goed zijn, maar voor mij niet zo goed waren. En dat heeft ruimte gemaakt voor hele nieuwe projecten. En dat heeft mij absoluut... Sindsdien zit ik beter in mijn vel.
0: En als je dus... Dat klinkt inderdaad een beetje als een tegenovergestelde...
2: Paradox, ja.
0: Als een paradox, inderdaad. Ja. Ja. Kan je nog uitleggen hoe dat dus... Hoe werkt het dat het andersom juist werkt? Want je denkt juist van, je bent met heel veel goede dingen dus bezig.
2: Ja. Ja.
0: Alleen, je bent dan juist met jezelf bezig.
2: Ja, omdat... waarom doe je het? Hè? Doe je het omdat je het moet doen? Omdat de Bijbel het leert? Omdat je het hebt geleerd gekregen vanuit de kerk van je ouders? Of doe je het omdat het vanuit je binnenste opborrelt als iets wat God aan jou als mens heeft gegeven? En ik heb een niet-christelijke therapeut gehad toen ik dus vastliep. En een van de eerste vragen die ze stelde was... Maar Tim Thijs, waar word jij blij van? En toen had ik zoiets van, wat een onbenullige vraag. Dat boeit toch niet zo, waar je blij van wordt?
1: Voelt heel oppervlakkig ook wel.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar toch was het een vraag waarvan ik nu achteraf geloof... Ja, maar God was ergens daar ook in. Het was goed dat zij die vraag aan mij op dat moment stelde. Want ik ben dat vaker ook gaan stellen. Van, hey Tim Thijs, maar de dingen waar jij blij van wordt... en zeker de dingen die dus ook goed zijn... Hè? Want ja, je kan ook blij worden van zondige dingen... maar we hebben het over dingen die goed zijn. Zijn dat niet de dingen waar je je meer op mag gaan focussen? Dat hetgene is wat God in mij heeft gelegd om eruit te laten komen... wat ik dus mag toe-eigenen. Hè? Dat is een begrip wat... vaak ook in de christelijke psychologie wordt toegepast. Je mag datgene wat God in je heeft gelegd, mag je gaan toe-eigenen. En als mensen eigenen we allerlei dingen toe. En zeker als we in de kerk zien, oh, maar dat is goed, dat wil ik ook. Of daar krijg ik bevestiging van. Het podium bijvoorbeeld is zoiets. Oeh, daar moet ik komen. Maar het is prima om daar te komen. Want als jij daar bijvoorbeeld gaat worshipen, nou, let's go, want het is goed om te worshipen. Maar is het voor jou ook hetgene wat je moet doen? Of heeft God iets in jou gelegd waar je misschien veel minder bevestiging uit gaat halen? Waar je veel minder erkenning uit gaat halen? Maar misschien wel een veel vervulder mens van gaat zijn?
0: Maar dat is dus eigenlijk wat je zegt. Veel dingen doen we dus voor die erkenning. Dat we ons geliefd voelen, veilig voelen. Dat we eigenlijk onze identiteit eruit halen.
2: Ja, dat is dus de ene kant. En de andere kant is dat we veel dingen doen omdat we denken dat we ze moeten doen. En dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke bronnen waarvan we als mensen, en zeker dus ook als christenen, die tweede dan, dat moeten doen, leven. En in het proces van minder ik, is het dus goed om daar je bewust van te worden, weer eigenlijk terug te gaan naar de tekentafel. En wat zijn dan die dingen die ik eigenlijk ten diepste doe? A, of om gezien te worden, of B, omdat ik heb geleerd dat ik ze moet doen. En wat zijn dan de dingen waarvan waar je nu misschien geen ruimte voor maakt, maar wat God echt in je heeft gelegd. En dan kan het dus helpen als je die vraag stelt, waar word ik blij van?
1: Zijn er dan nu ook dingen die aan jou gevraagd worden, waar je dan nee tegen zegt, dat je het dan van binnen voelt van echt zit dat oude, die oude jongen er nog in die denkt, ik moet het eigenlijk doen, want dat is het juiste. Maar ik zeg er nu nee tegen, want het is ten diepste niet wat bij mij past.
2: Zeker.
1: Wat voor dingen zijn dat?
2: Nou, dus bijvoorbeeld dat ik werd gevraagd om... een heel groot concert, ik kan dat niet noemen, maar een groot concert te gaan presenteren met bekende artiesten. En dat er dus iets in mij was van, hey, interessant, hey, podium. En dat ik, maar dat ik toch ook een onderlaag had van, ik weet niet, een onderbuikgevoel van stress. Ik kan niet zo goed plaatsen en ik had het daar met mijn vrouw over. En die zei, Tim Thijs, kun je niet beter gewoon gaan doen wat je leert?
0: Ja.
2: En toen heb ik s'avonds een memo ingesproken naar de persoon die me had gevraagd. En heb ik dus gezegd dat ik het niet ga doen. Ja.
0: En dat is dus echt een beetje het minder ik. En dat zit hem dus niet alleen, hè, een podium, dat zien we allemaal heel erg voor ons. Dat is natuurlijk heel concreet. Maar je kan dus in heel veel dingen zitten. Waar je dus eigenlijk iets uithaalt. Waardoor je het eigenlijk iets aan jezelf aan het geven bent.
2: Ja.
0: Kan het heel nobel zijn.
2: Ja.
0: Heb je nog een concrete suggestie om minder vanuit ik en meer vanuit wij te leven?
2: Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Heel veel. Sorry, ik word afgeleid.
0: Ja, net zo.
2: De kerkdienst is afgelopen. Nee, kom uit je isolement. Dus ga met mensen praten. Want ook dus in die reis naar minder ik is het dus enerzijds goed om aan de tekentafel te gaan. Maar sommige mensen blijven ook iets te lang aan de tekentafel. Journalen en bezig blijven en nog meer van jezelf leren. Schaduwwerk is natuurlijk uit de New Age helemaal een ding. En dan zou ik zeggen, na verloop van tijd, bel aan bij je buren.
0: En dan ben je toch ook weer alleen met het
2: ik. Ja, daarom, bezig. Daarom. Ja. Dus bel aan bij je buren. En vraag, wanneer kom je eten? Want als je dat gaat doen, dan merk je dus ook van, oh wow, de wereld is veel groter dan ik. En daar wordt het echt wel leuk.
0: En dan gaat het ook inderdaad. En dan ga je dus doen waar je blij van wordt. Heb je veel te geven, ja, zonder dat je dus ook uitgeblust van raakt.
2: En ook weer in dat contact met die buren. Want dan denken mensen, ja, zie je nou, dan moet ik toch weer wat doen. Moet ik zeker gaan koken voor mijn buren. Misschien, waar word jij blij van? Vind jij het leuk om spelletjes te spelen? Bel aan met je buren en vraag of ze een bordspel komen spelen. Vind jij het leuk om te voetballen? Ga voetballen met je buurman.
1: Jurik, ik ben geïnspireerd. Ik denk dat ik heel blij word om 11:30 aan te sluiten bij het seminar. Dus als jij hier de toko een beetje wil beheren, dan zorg ik dat ik bij de Teerfontein ben.
0: Ik snap het wel.
1: En ga je ook mee?
0: Dan is hier niemand. Het mag van mij.
1: Oh, dankjewel.
0: Je mag van mij prima naar Tim Thijs.
2: Let's go, Thijs.
0: Het is wel een superboeiend seminar. Dus mocht je hier op Nirwijn zijn, ik zou zeggen, ga naar de seminar van Tim Thijs Ketting. Heel erg bedankt.
1: En er is ook een boek van, als je dus thuis meeluistert. Je denkt, ja, ik wil daar ook al meer van weten. Tim Thijs heeft ook een boek geschreven met dit thema. Dus zoek dat even op als je denkt, ik wil daar meer van weten.
0: Heel veel succes zo meteen.
2: Dankjewel.

0: Ja, dat was Megan Woods met The Truth. En ondertussen heb ik Jorieke weer de wandelzender meegegeven. Eens even kijken. Jorieke?
1: Ja. Ja. Ik heb er helemaal geen zin in.
0: Dit is een van je favoriete momenten, geloof ik, hè?
1: Nee, ik vind echt... iedereen zit me uit te lachen. Je hoort mij hier helemaal af. Vreselijk. Nee, Thijs, ik wil dit niet. Nee, ik vind het vreselijk.
0: We hebben hier een duidelijke afspraak over gemaakt. Gisteren was ik aan de beurt. Wat had ik ook alweer gedaan?
1: Toen heb jij... Wat heb je toen gedaan?
0: Ja, dat weet je niet meer. Nee. Dat is,
1: wat heb je gedaan toen?
0: Dat weet ik ook niet meer. Dit is even de payback time. Ik heb een leuke challenge voor je. Echt iets wat bij je past. We zitten hier tussen de voedselkraampjes. De geuren komen alweer mijn kant op. En ik dacht, het is tijd om eens even te kijken hoe menslievend de mensen bij de voedselkraampjes zijn. Jij mag even gaan bietsen.
1: Moet gaan bietsen.
0: Ja, dan zet je puppyoogjes op.
1: Ja, maar dat dienst is net voorbij. Ik dacht, ga koffie aan. Maar er staat echt een rij van hier te Tokio. Ik ga niet voordringen natuurlijk.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen.
1: Dus overal staan hele grote rijen. Wat zeg je, Lisbeth?
2: De bakker is echt heel lekker.
1: Ja, maar mag ik daar bietsen, denk je? Bij het stoepje?
0: Ja, het moet wel echt bij een voedselkraampje zijn. Dat is niet dat iemand zijn krentenbol...
1: Mag niet bij mensen gewoon? Want...
0: Nee, dat vind ik te makkelijk. Niet iemand
1: nee, maar daar staat ook een hele lange rij. Overal staat echt een mega lange rij. Ja, dat is heel gênant.
0: Dat is het idee van een challenge, hè, dat het niet te makkelijk is.
1: Heb ik het zo gênant? Maar weet je, je weet het, met dit soort dingen schuif ik altijd anderen naar voren.
0: Ja, daarom dacht ik blijf even hier staan. Ik help jou weer over een drempel heen.
1: Ja, ik durf gewoon eigenlijk nergens... Kijk, al die koffiekramen, dat gaat me niet lukken, 4 minuten. Die zijn echt nokkie druk. Ja, moet ik dan naar de kibbeling toe?
0: Kibbeling? Je houdt helemaal niet van kibbeling.
1: Ik krijg helemaal een vries, krijg ik.
0: Maar je hebt een zendertje mee, je hebt een microfoon mee. Dat betekent dat je overal gewoon langs kunt lopen, hè?
1: Ja, dat zeker. Oh, ja, denk je ook bij de koffie?
0: Je bent aan het werk, dan is het geen voordringen, denk ik.
1: Oké, dan ga ik gewoon toch voor de koffie. Ja, ik schaam me helemaal. Ja, nu gaan mensen denken, wat zitten ze mij te overdrijven? Maar dit is echt mijn worst nightmare.

0: stiekem betalen.
1: Nee, nee, nee. Dat is niet het idee.
0: Oh, wat is het vreselijk. Oké, ja, sorry, ja, ik ga niet voordringen als ze echt nog bezig zijn, hoor. Dat vind ik echt een beetje heel erg gênant. Ik ben ook dus heel erg bang dat mensen dus boos op me worden.
1: Je hebt in principe nog 1 minuut de tijd, hè? Dus,
0: ja, 1 minuut. Ja, maar ze zijn heel druk bezig. Dat is echt enorm. Mag ik heel even voordringen? Ja, het is vreselijk dat ik het zeg. Het is ja, ik schaam me helemaal. Ja, hoi, we zijn live op de radio. En ik heb een challenge gekregen. Ik moet voor Thijs een gratis koffie zien te scoren. En dan geeft hij een hele goede review, zodat er nog meer mensen hier naartoe komen.
2: Mogen we voor Thijs een gratis koffie geven?
0: Ik moet een challenge voor Thijs. Ja, heel gênant. Hij wil een gratis koffie. En dan geeft hij een review. Ja, we krijgen het. Ja, oh, ik vind het zo gênant. Oh, wat voor koffie wil je, Thijs?
1: Gewoon zwarte koffie,
0: Een zwarte koffie.
1: Espressootje ook prima,
0: ijskoffie. Nou, ik kijk even naar Alida. Dat is wel echt... Alida, dat is super lief van je.
3: Ja hoor, dat zo zijn we.
0: Wel een beetje gênant, toch?
3: Ja, voor jou wel. Ja. Had Thijs mezelf gekomen,
0: hè? Vind ik dus ook. Had Thijs het maar zelf gedaan, inderdaad, ja.
1: Misschien een lekkere donut erbij nog, Jurien?
0: Nee, ja, hou eens op, joh. Hou eens op. Schijt toch uit. Je krijgt je zwarte koffie. Ik ga in de rij staan om het op te halen. Sorry voor het voordringen. Sorry allemaal, lieve mensen. Het is zo druk hier ook, Thijs.
1: Heel veel mensen staan, hè?
0: Nou, ik denk wel een stuk of 100.
1: Nou, doe ze allemaal even de groetjes naar mij.
0: Allemaal de groeten van Thijs met zijn gratis koffie.
1: Oh, lekker, hoor. Maar die kom je zo brengen. Dan
0: ik kom brengen. Ga jij lekker...
1: 11 uur, dan hoor je van mij de review.
0: Ja, dat ik toe,
1: ja? Asociaal ben je, hoor.
4: Jouw verhaal doet me veel. Want ik hoor al je leed en pijn. Ik weet niet hoe dat gevoel voor jou moet zijn. Kon ik iets voor je doen?

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zometeen
19: meer Thijs en Jorieke. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Thijs en Jorieke, live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Brian Dukes en I Lift My Eyes Up. En deze dag, veel meer muziek van Brian Dukes gaan draaien, omdat hij is overleden. Het bericht raakte mij wel echt.
1: Er was natuurlijk een paar dagen geleden al wat het naar buiten kwam door zijn familie, dat het slecht met hem ging. Maar het is inderdaad toch echt heel snel gegaan. En dan sta je er ook even bij stil wat hij betekend heeft. Ik vond het ook mooi dat ze hier op Nieuwwijn ook de ochtenddienst daarmee begonnen. Met een nummer van hem, ja. Om daar ook even bij stil te staan.
0: En ook wel een soort stil te staan, ook een soort natuurlijk een eerbetoon. Want hij heeft zoveel betekend natuurlijk met zijn muziek voor zoveel mensen. Ik weet zelf nog een keer, dat is heel lang geleden, een middagconcert wat hij gaf op opwekking. Dat was zo'n bijzondere middag. Ik heb natuurlijk veel van die middagen meegemaakt in al die jaren. Maar deze vergeet ik nooit met hem. Dat was op een even manier heel indrukwekkend.
1: En als je dan ook even naar die lijst met nummers gaat, en dan denk je inderdaad, God van Trouw, De Rivier, Hoop van de Volken, Maak mij rijm voor u. Ja, het is allemaal van die klassiekers. En je denkt, wat komt allemaal bij hem vandaan? Dus het is mooi om daar ook even bij stil te staan vandaag.
2: Groot Nieuws Radio, live.
3: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goedemorgen.
1: Ja, wat leuk dat je erbij bent.
0: We zijn weer heerlijk vanaf Nieuwwijn Radio aan het maken. Zojuist heb ik natuurlijk echt iets gênants gedaan. Iets waarvan Thijs weet. Hoe kan ik Jurieke haar dag een beetje vervelend maken? Dat is om mij op pad te sturen in de mensenmassa. En dan voor die mensenmassa om gratis dingen bieden.
1: Ja, ik zag het dus meer als, dan kan ik Jurieke nog verder laten groeien als mens.
0: Ja?
1: Zo heb ik het gezien. Dus dacht, dan moet je een beetje door die schaamtegrens heen.
0: Had je wel gehoord dat ik een soort tactiek had?
1: Ja, je dacht, ik ga gewoon net doen alsof het niet voor mezelf is.
0: Klopt, ik ging me toch achter jou verschuilen. Ik kon niet anders. Dus ik vond het een goede tactiek. Maar je zit nu wel heerlijke slokjes te nemen van jouw koffie. En even serieus. Hoe goed is deze koffie?
1: Nou, kijk, als je op zo'n conferentie bent, dan verwacht je toch een beetje van die slappe bakjes. Dingen die gewoon, je denkt, dat hoort er allemaal een beetje bij, maar wat een kwaliteit is dit. Ik zal nog even.
0: En noem de naam ook even, hè?
1: Och, jongens, dit, de Moving Coffee. Echt Italiaanse koffie op elke locatie. Nou, dat blijkt wel. Het is fantastisch.
0: Het is echt lekker.
1: Ik ben
0: echt
1: erg blij
0: koffie.
1: Met deze challenge. Ja, het is jammer voor jezelf dat je maar één bakje hebt durven te regelen.
0: Ja, ik dacht wel, toen ze die koffie gemaakt, dacht ik, ik had ook natuurlijk gewoon kunnen zeggen dat jij gewoon een heerlijke haverkappie wilde. Dan had ik hem gewoon.
1: Maar
0: zelf
1: dat zei
0: gehouden.
1: Je niet. Ja, dat hadden ze misschien ook niet geloofd, hoor. Ja.
0: Nee, Thijs wil echt een haverkappie.
1: Ben ik morgen weer aan de beurt voor een challenge?
0: Ja, ik denk dat jij misschien lekker
1: broed er maar even op. Lekker ontbijtje.
0: Lekker lunch gaat regelen voor mij. Nee hoor, ik ga weer een andere challenge voor jou bedenken. Hey, we zijn vanaf nieuw. De lunch komt hier vandaan. De dag van vandaag komt hier vandaan. En Thijs, Jurieke, wij komen hier dus ook vandaan. En er zijn hier zo ontzettend veel leuke mensen.
1: En zoveel mooie stands en zoveel mooie organisaties. En toen kwamen we ook even bij het NBG terecht. Dat is een grote partner van Nieuwwijn. En die hebben toch echt wel een hele bijzondere actie. Daar gaan we even over praten met Renske Huisman, hoofdcommunicatie van het NBG. Want er worden maar liefst 1000 beginnerbijbels uitgedeeld. Ik ken het nog niet. Was jij ook bekend met het concept?
0: Ik was niet bekend met het concept. Was jij bekend met het concept, Renske? Ja,
4: Natuurlijk ben ik bekend met het concept.
1: Toen ik hoorde dat er worden 1000 beginnersbijbels uitgereikt, toen had ik gewoon meteen een plaatje in mijn hoofd, maar dat klopt totaal niet. Dat wil ik je toch even meenemen.
0: Wat plaatje had je in je hoofd?
1: Ik had een beetje zo'n zakbijbelformaat, wat je echt in één hand kan pakken. Ik dacht, er zal een Nieuwe Testament in zitten. Misschien het Johannes Evangelie. Nou, heel beperkt, dacht ik.
0: Ja, een beetje zo'n evangelisatiebijbel bedoel je dan, hè? Ja. Waar je dan gewoon een paar bijbelboekje. Ja.
1: He, want gratis, en dat kom je al vaker tegen. Maar wat heb jij in je hand?
0: Ja, het is een enorm dik boek. Heel mooi vormgegeven. Een beetje rood en zalmroze, kan ik het zo zeggen. Ik het goed, Renske?
4: Ja, ik noem het oranje, maar je mag het zalmroze noemen, hoor.
0: Oranje, zalmroze. Met heel mooi Bijbel voor beginners. Het Nieuwe Testament met een gids voor jouw geloofsreis. Ja, dat is totaal anders dan jij in je hoofd had.
1: Helemaal anders dan ik in mijn hoofd had. En daarom mooi dat we Renske hebben, want die kan ons daar alles over vertellen. Laten we maar eens even bij het begin beginnen. Wat is de beginnersbijbel?
4: Nou, de Beginnersbijbel is eigenlijk een speciale editie die we ontwikkeld hebben voor mensen die niet bekend zijn met bijbellezen, maar daar wel in geïnteresseerd zijn. En dat is een steeds groter groeiende groep. Jongeren, maar ook volwassenen en ouderen. En deze Bijbel bevat inderdaad het Nieuwe Testament, aangevuld met een aantal kernverhalen uit het Oude Testament, zodat je echt geholpen wordt om dat grote verhaal van de Bijbel beter te begrijpen. En naast de Bijbeltekst vind je routes die je helpen om nou ja, door die boeken heen te lezen. Je vindt er achtergrondinformatie en uitleg bij veelgestelde vragen die beginnende gelovigen hebben bij het lezen van de Bijbel.
1: Dan kom ik nog wel eens in christelijke boekhandels. Die vertellen inderdaad dat er best veel jongeren zijn die op zoek zijn naar een Bijbel. En dat ze dan een beetje meezoeken van wat past er nou bij. Er is een enorm aanbod aan Bijbels. Hè. Laten we wel wezen, het aantal vertalingen is enorm. Wat maakt dat jullie dachten voor deze doelgroep moet er dan toch nog iets nieuws komen?
4: Omdat we vaak horen dat mensen het lastig vinden om hun weg te vinden in die Bijbel. Het zijn natuurlijk heel veel verschillende boeken. Als je begint bij Genesis, dan zijn er heel veel mensen die struikelen en stranden in Numeri of Leviticus.
0: Ja.
4: Wij willen mensen echt helpen om die Bijbel te openen en dat grote verhaal te ontdekken en de relevantie ervan. Dit concept was bekend binnen onze fellowship van Bijbelgenootschappen. Dus daarin hadden we al uitwisseling. En toen zeiden we, dat willen we ook voor Nederland ontwikkelen.
0: Ja, dus dat die beginners niet denken van, oh, je hebt misschien een ervaring met God. En dan ga je de Bijbel lezen inderdaad aan het begin. Dan snap je natuurlijk helemaal niks van. Je moet door best wel heftige stukken moet je dan natuurlijk heen. En dan raak je het eigenlijk al dus een beetje kwijt.
4: Klopt.
0: En dit helpt je dus om het grote verhaal, de rode draad eigenlijk van de Bijbel. Als ik het zo hoor, die komt hier meer tot leven?
4: Ja, je begint bij... Nou ja, je hebt dus eerst een aantal kernverhalen uit het Oude Testament. Hè? Het verhaal van de schepping, van Abraham, van Mozes, de uittocht. Zodat je eigenlijk snapt van, hey, waar komt die geschiedenis en dat verlangen naar die Messias vandaan? Maar dan in een notendop. En daarna duik je die evangeliën in en word je meegezogen in dat verhaal van Jezus en het begin van de kerk en de brieven. En ja, dan zit je er helemaal in.
0: Mooi, jij gaat er zelf helemaal bij straat.
4: Ja, ik word er echt heel blij van.
1: Ja, dus een selectie van de tekst uit het Oude Testament en dan het hele Nieuwe Testament. Hè?
4: Ja, klopt.
1: Dat lijkt me dus best wel een verantwoordelijkheid. Want ik snap die keuze. Maar dan ga je dus wel zitten knippen in mijn Bijbelboeken, waarvan we natuurlijk ook allemaal zeggen, het hoort er allemaal bij. Het is allemaal een geïnspireerd woord. Voelt dat als een verantwoordelijkheid voor het MBG?
4: Zeker is dat een verantwoordelijkheid. Maar daarom hebben we ook een afdeling met gekwalificeerde medewerkers die ons Bijbelgebruik vormgeven. En in allerlei programma's en producten maak je natuurlijk keuzes. In elke kinderbijbel worden ook keuzes gemaakt. In preekschetsen worden ook keuzes gemaakt. Dus dat is aan de orde van de dag. En juist met die kennis die je hebt en met gesprekken die je voert met mensen die weten van welke vragen hebben mensen die Alpha hebben gedaan of die nieuw zijn in de kerk, hebben we deze Bijbel samengesteld.
0: Ja, en het is echt, het staat natuurlijk ook op, hè, een Bijbel voor beginners. En als je hier dan doorheen komt, dan pak je vast wellicht de volgende Bijbel die dan bij jou natuurlijk past. Maar jullie geven hier 1000 van weg?
4: We stellen er 1000 beschikbaar. Er staan in onze stand 1000 Bijbels klaar om weg te geven. En het enige wat mensen daarvoor hoeven te doen is na te denken aan wie kan ik zo'n Bijbel geven. En dan vul je het online formulier in. Dan krijg je een nummer. Loop je met het nummer naar de stand. En dan ligt er een Bijbel voor jou klaar.
1: Dat is echt een fantastisch cadeau. Kun je een mooier cadeau geven dan dat?
4: Ja.
1: Er zijn er nog genoeg, geloof ik, hè?
4: Zeker, zeker. Je ziet hier op New Wine dat er ontzettend veel te doen is. En het programma zit bommetje vol. En wij zijn een van de dingen die je kunt doen. En natuurlijk zou ik tegen iedereen het liefst willen zeggen, kom, doe het. Want het is er. En laat deze kans niet lopen.
0: En er is dus zoveel vragen. Er zijn natuurlijk zoveel beginnende gelovigen. Die hier zoveel aan kunnen hebben. Dat ze dus ook echt van de Bijbel gaan houden.
4: Ja.
0: En dat is natuurlijk waarom jullie ze ook weggeven. Heel, heel bijzonder.
1: Er zijn er dus nog genoeg. Dus bij deze ook de oproep. Ben je op New Wine? Kom dan even bij de MBG-stand langs. Als je dus luistert van afstand. Hier komt hij niet langs. Dan moet je iemand zoeken die hier ook fysiek is. Want hij moet echt opgehaald worden, hè, deze dagen.
4: Ja, dat klopt.
1: Nou, volgens mij is dat een mooie uitnodiging. Ik was trouwens even aan het kijken in die selectie uit het Oude Testament. Psalm 34 heeft het gehaald. Mijn lievelingspsalm, dus daar was ik erg blij mee. En ik denk dat ook voor heel veel mensen die al wel wat verder gaan in het geloof, dat het ook heel waardevol is.
0: Ja, absoluut. Het is een hele waardevolle Bijbel. Dankjewel, Renske, voor dit moment. Ik zit heel even te denken, Thijs. Ja, zijn de gouden munt al gevonden?
1: De gouden munt. Zijn die al? Nou, ik zie daar iemand zitten. Ik zie twee vingers omhoog gaan. Er wordt gewezen naar een jongetje in een blauw shirt. Wil je even naar die microfoon aan die kant lopen? Het zou open niet vallen.
0: Oh, oh.
1: Ja, want we hebben twee gouden munten. Goedemorgen, hoe heet jij?
5: Joe en Lucas.
0: Hebben jullie gouden munten gevonden?
5: Ja.
1: Wat goed!
6: Niet!
1: Waar lag die?
5: Bij het stoepje.
1: Bij het stoepje. Wat goed, jongens. En jullie hebben al de prijs binnen, zie ik. Ben je er een beetje blij mee?
5: Ja.
1: Oh, mooi zo. Wat goed, er ligt er nog eentje op het terrein. Hè? Die kun je nog zoeken.
0: En welke hint?
1: Welke hint was het ook alweer? Dat was de plek waar je duurzaam kan parkeren. Daar is nog een gouden munt te vinden. En ik heb ook een foto, die zet ik op onze Instagram.
0: Hebben we goed gevonden, jongens.
5: Ja.
0: En heel veel plezier met jullie opblijfavonden.
5: Ja.
0: Ah, leuk, man. De eerste munt. Ik dacht opeens dat die munt had gevonden. Ze staan hier gewoon.
1: Hoor.
0: Ze staan hier gewoon. Ontzettend leuk. Maar de tweede munt kan nog gevonden worden.

0: Prachtig nummer van Zela. Ook een live versie. Ik wil komen en knielen. Ja, en er gebeurt zo ontzettend veel dat we van het ene onderdeel meteen weer naar het andere gingen. Er werden hier nog even foto's gemaakt. Er werden hier nog even boeken gesigneerd. En ja, ik heb Jurieke net weg zien rennen. Beetje, denk aan je ademhaling ook, hè?
1: Nee, dat is hartstikke goed voor conditie. Maar ik weet niet of je op de goede plek bent. Dus je mag nog even...
0: Nog even doorpraten.
1: Ja, je mag nog even wat anders doen.
0: Nou, het leuke is natuurlijk dat we hier gewoon een heel veld vol hebben. Met, ja, je ziet, alle verhalen liggen natuurlijk voor het oprapen. Zoveel mensen die hier lekker bij zijn. Je ziet ook echt dat het drukker is dan gisteren. Gisteren was natuurlijk een beetje de rustdag. Hè. Ze zijn tweede dags adventisten hier bij Nieuwijn. Dus de dinsdag is een beetje een vrije dag. En je ziet dat er vandaag echt veel meer volk op het terrein rondloopt. En de bedoeling was dat jij richting de kerkvernieuwing zou lopen. Want dat is ook een nieuwe tent. Wij zijn nieuw. En dan lijkt het alsof alles wat je ziet staan er al altijd gestaan heeft. Dat is natuurlijk niet per se zo. Want dit is ook een nieuwe plek. Wat denk je, ben je al een beetje in de buurt of moeten we eerst nog even een muziekje laten horen?
1: Ik heb eentje al naast me. Ik ben echt hard aan het werk, jongen.
0: Jongen, wat goed bezig.
1: Is Sabine ook in de buurt, Klaas? Ja, dat is allemaal even onder spot.
2: Sabine, we beginnen ongeveer.
1: Ja, we zijn nu live op de radio, Klaas. Ja, maar kan ik ook nog wat aan Sabine vragen? Oké, dan gaan we heel snel. We gaan over 5 minuten beginnen.
0: Ja, even een paar minuutjes.
1: Ja, maar een paar minuten maar, Klaas. Ik ben namelijk, dat is inderdaad op de werkplaats kerkvernieuwing. Zometeen begint hier de workshop Hoi Sabine, samen jong kerk zijn met alle generaties. Hoi Sabine, jij gaat zo hier een workshop beginnen. Heel kort hoor, even live op de radio. Die samen jong kerk zijn met alle generaties, gaat dat hier op Nieuwijn een beetje goed?
3: Ja, dat gaat heel goed, want de helft van de bezoekers is hier onder de 25. En wij zien dat zij enthousiast zijn voor Jezus en wij willen heel graag dat ze in hun kerken dat enthousiasme kunnen vasthouden. En dat eigenlijk de hele kerk gericht is op hoe kunnen we die jongeren meenemen en verantwoordelijkheid geven en helpen te leven met Jezus. En wat moeten wij daarvoor voor doen? Zodat alle volwassenen jongeren dingen gaan gunnen, waardoor ze net zo enthousiast worden over Jezus als ze hier zijn op Nieuwijn.
1: Straks heb je een workshop, echt over enkele minuten. Hè? Wat is de kernboodschap daarvan?
3: Dat de mensen zelf met elkaar gaan nadenken over wanneer krijgen jongeren verantwoordelijkheid in onze kerk? En hoe zou onze kerk eruit zien als alle jongeren verantwoordelijkheid zouden krijgen? En vanmiddag gaan we dan nog kijken naar hoe kunnen jonge en oudere mensen met elkaar in gesprek gaan over geloof, zodat ze van elkaar kunnen leren. En hoe kunnen we zorgen dat we niet 2 keer per jaar een jeugddienst hebben, maar elke week jongeren met enthousiasme in de kerk zitten?
1: Dat klinkt wel echt als een ontzettend boeiende workshop waar we denk ik heel veel kerk wat aan hebben. Ik zou jou niet langer ophouden. Jij gaat bijna beginnen. Dankjewel Sabine. Heel veel succes zo meteen. Ja, en Klaas, jij bent hier enorm enthousiast over.
2: Ik vind het helemaal geweldig. Hè? Dit is een werkplaats kerkvernieuwing. Het is iets nieuws. Het is een samenwerking tussen Nieuwijn en de Theologische Universiteit in Utrecht. En die hebben samen bedacht, er moet iets komen dat je niet alleen die ene week feest hebt, maar dat je het mee kan nemen die andere 51 weken. En dit is dus een oefenplek. Hè? Ze oefenen om te oefenen met de 3 versnellers, de 3 aanjagers van kerkvernieuwing. En dat is missie, en dat is diversiteit, en dat is generaties. Nou, vanochtend hebben we de Nederlands Trekleed gehoord hoe belangrijk het is om divers te worden en hoe belangrijk het is om vanuit diversiteit aan missie te doen. Nou, dat doen we hier. Dat oefenen we hier.
1: Waarom is die diversiteit zo belangrijk?
2: Die diversiteit is belangrijk omdat er een kracht zit in het verschil. He, als je homogeen alleen maar hetzelfde denkt, dan ga je maar 1 kant op. Terwijl als je het leven achter Jezus aan vanuit verschillende perspectieven bekijkt, dan wordt het veel kleurrijker en kan je het ook makkelijker volhouden.
1: Het klinkt al wel een beetje, vind ik, een beetje paradijselijk bijna. Want we hebben natuurlijk wel, we zien natuurlijk wel altijd dat niet zo goed gaat. We willen het liefst heel inderdaad homogeen zijn. We willen met gelijkgestemden zijn.
2: Precies, maar weet je wat nou mooi is? De kerk, geloof ik in, is een oefenplek, maar is ook een voorproefje van Gods Koninkrijk. Dus het kan wel in de kerk. Maar daar moet je wel goed over nadenken. En je moet als leider doorhebben dat het enige wat je moet doen is kijken of je kudde, als je het ziet als herder, hè, of de kudde achter Jezus aan gaat. En dan heb je maar 2 dingen te doen als herder. Je moet ze voeden en je moet ze beschermen. En als je daar je focus op zet, dan kan je voor de rest op je handen zitten. Want alle gaven die van de geest die aan de gemeente gegeven zijn, komen dan als vanzelf bij elkaar. Dat geloof je niet, maar als je dat in een slow-traject volgt, wat we hier aanbieden, dan heb ik voorbeelden dat het echt gebeurt.
1: Dat is wel, je zegt dat het een slow-traject is. Ik bedoel, vernieuwen is ook altijd natuurlijk een beetje moeilijk, een beetje schuren, een beetje pijnlijk. Maar is dat vernieuwen echt nodig voor de kerk?
2: Nou, dat is net hoe je het zet. Hè? Vernieuwen is niet heel erg hip. Vernieuwen is alleen maar dat je kijkt of je achter Jezus aangaat, dat is één. En twee, dat je dan wacht op God, hoe God de vernieuwing brengt. En dat is per definitie slow, want dat gebeurt bottom-up. Het is niet zo dat een kerkraad bepaalt waar we heen gaan. Nee, je kijkt hoe de gaven van de geest en de mensen werken. En omdat het bottom-up is, is het per definitie slow. En het minst belangrijke is dat je daarin wacht op God. En dat wachten op God betekent niet, niet niks doen, maar het is verwachten dat God het doet. En als je dat goed blijft volgen, daarop blijft reflecteren, nou, er gebeuren echt wonderen. Dat kan ik je vertellen.
1: Je bent echt super enthousiast over. Wat is een zo'n wonder?
2: Een zo'n wonder is dat bijvoorbeeld. Mensen komen nu al binnen, hè? Ja, maar dat is alleen maar goed. Die doet het, hè? Ja. Ik ben live op de radio. Ja, we staan hier, beste mensen, 2 minuten voordat de workshop gaat beginnen over alle generaties.
1: Maar één wonder.
2: Één wonder. Wat een wonder is, is dat. Moet ik even vinden. Oh ja, wat een geweldig wonder is, hè, is dat mensen cognitief binnenkomen. En dan vaak in kerkraden heb je mensen die hoogopgeleid zijn.
1: Ik kan denken zijn.
2: Ja, en dan kijken ze met alle respect een beetje neer op de praktische opgeleide. En doordat ze dit slow traject ingegaan zijn en gewezen hebben, kijk naar de gaven die gegeven zijn, ontdekken ze dat mensen die laag opgeleid zijn, dat die heel veel gaven en kwaliteit hebben. Op een hele andere manier kerk zijn. Dus die kiezen er nu bewust voor om die mensen ook in het leiderschapsteam te zetten. Nou, dat had daarvoor nooit gebeurd. Dat vind ik een klein wonder misschien, maar het is wel een wonder.
1: Dat zegt ook echt iets over dus die diversiteit, dat ook daarin belangrijk is. Niet alleen over het denken, je perspectieven, maar dus ook qua wie iedereen zijn en wat voor gaven en talenten je hebt.
2: En weet je wat leuk is? Vandaag hebben we dus de generatiedag, maar we hebben al een diversiteitsdag gehad en een missiedag. En morgen komen Hans Schaefer, dat is hoogleraar praktische theologie, en Karen Zwijze. En die komen al die drie thema's aan elkaar knopen. En dan krijg je echt zicht hoe kerkvernieuwing echt real life werkt. Dus mensen zijn van harte uitgenodigd. Als ze nog niet geen ticket hebben, kom morgen allemaal naar New Wine. En naar de werkplaats kerkvernieuwing. Wordt geweldig.
1: Je hoort het aan enthousiasme, geen gebrek. Nou. Het gaat hier elk moment dus beginnen met Sabine. En ik bedankt voor je enthousiasme.
2: Ja, bedankt.
0: Nou, wat mooi om te horen, dat hart voor kerkvernieuwing. Hoe Gods geest aan het werk is, hoe die zijn kerk aan het bouwen is. Hoe wij daaraan bij mogen dragen. Ik vond het ook mooi dat hij zei, wacht op God, hoe hij gaat vernieuwen. Stel je daarvoor open. Ja, mooi, Rieke, mooi dat we dit toch even mee konden nemen. Je was zo lekker met die challenges bezig.
1: Het is nu even klaar, jongen.
0: Het is niet met eten tegenwoordig. Ik dacht, misschien kan je even een willekeurige bezoeker meenemen.
1: Oh, gewoon.
0: Dat
1: gewoon
0: is te doen, toch?
1: Doe
0: maar iemand die er een beetje vriendelijk uitziet.
1: Heb je nog een voorkeur voor die willekeurige?
0: Gewoon een willekeurige iemand waarvan je denkt, deze persoon is misschien wat moeilijk te plaatsen. Ja, als je dat wil doen.
1: Oké, challenge accepted.
0: Heel goed. Dan gaan we ondertussen genieten van Michael W. Smith. Hij is natuurlijk ook lekker meegekomen naar New Wine. Dit is More Love, More Power.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Martijn Buwalda en Bijna Zeker. Ik heb iemand gevonden, Thijs.
2: Je hebt iemand meegenomen.
1: De challenge heb ik nu gevonden. Iets weer?
2: Ja, dit was makkelijk. Nee.
1: Ik moest een willekeurig iemand meenemen die vriendelijk is. Hanneke, je mag achter de microfoon plaatsnemen. Hanneke, goedemorgen. Ja, ik vond jou erg een vriendelijke ogen.
3: Dank je.
2: Krijg je dat vaker terug?
3: Van mijn man.
2: Van je man. Ja. Oké, heel goed. Hey, we doen ook quizjes. We hebben net heel veel inhoudelijke dingen gedaan. Nu een stukje luchtigheid.
4: Thijs Thema Quiz.
2: Dat is inderdaad de Thema Quiz. En dit keer is die voor mij. Jij mocht hem meenemen. Jouw taak is daarmee volbracht. Ik zou het wel fijn vinden als je ook een beetje meedenkt, Jorieke. Want het is niet zo makkelijk. Want ik
1: ga echt zo niet met je meedenken.
2: Oh niet. Nou, dan.
1: Hallo, wat denk jij nou?
2: Nou, dan de luisteraar. Lieve luisteraar, help me even. Want ik heb een quizje voor mezelf. Ja, zo kan het ook. Ik heb 7 vragen.
1: Zal ik het even gewoon zeggen?
2: Nou, dat kan ook.
1: Thijs, ja. De quiz gaat als volgt. Ik heb dus een heel, heel aardig oogend...
2: Heb je goed gedaan.
1: Mijn vrouw meegenomen. Mijn vrouw klinkt heel jonge dame.
3: Jong, ja.
1: Jonge dame Hanneke heb ik meegenomen. En jij moet raden in 7 vragen mag je stellen. En dan wil ik exact horen uit welke kerk zij komt van jou.
2: Nou, wat een leuke quiz. Ik had hem zelf kunnen bedenken. Inderdaad, 7 vragen. Denk dus met mij mee, lieve luisteraar. Want ik moet erachter zien te komen uit welke kerk komt Hanneke. 7 vragen, maar is niet veel. Ik dacht, laten we hier even mee beginnen. Hanneke, welke muziekinstrumenten horen we bij jou in de kerkdienst?
3: Een drum, gitaar, piano, saxofoon. Hele goeie overigens. Dwarsfluit.
2: Saxofoon,
3: nee,
2: hele goede.
3: Zo'n blokfluit. Zo'n hele lange met hele lage tonen.
1: Oh, mooi.
2: En ook, er wordt ook gezongen, dus er zijn ook.
1: Dat is vraag 2.
2: Nee.
1: Absoluut.
2: Nee,
1: Thijs, ik ben hier in scheids. Dit was vraag 2. Er wordt ook gezongen.
2: Er is een kinderlied en dat zegt dat ook je stem een instrument is.
1: Nee.
2: De derde vraag. Wordt er bij jou in de kerk wel eens uit de catechismus gepreekt?
3: Nee.
2: Niet uit de catechismus.
1: Vraag 4.
2: Nee.
1: Ja, absoluut.
2: Hou nou eens op.
1: Nee, de mensen zijn het thuis met me eens. Vraag 4.
2: Deze is misschien wel aardige. Hebben jullie oudsten of ouderlingen in de kerk?
3: Wij hebben oudsten.
2: Oudsten. Okay. Even kijken. Ja, ik tik even mee. Dan kan de luisteraar ook nadenken.
1: Nog 2.
2: Ik word helemaal zenuwachtig van je.
1: Ja, terecht. Nog 2 vragen te gaan.
2: Even kijken hoor. Is jullie kerk aangesloten bij een groot landelijk kerkverband?
3: Nee.
2: Niet? Oh, jongens.
1: Nog laatste vraag.
2: Oh, nee, het is veel te... Ja, je bent veel te streng. Ik vind dat ik nog 1 vraagje extra mag.
1: Ja, dat heb je zelf gedaan.
2: Eens even kijken, hoor. Als ik nou 5 jongeren hier van de conferentie mee zou nemen naar jouw kerk... hoe verwacht je dan dat ze na de dienst vertellen dat het geweest is?
3: Ik denk dat ze gaan zeggen dat het inspirerend was en gastvrij... ligt een beetje aan de leeftijd of ze in de dienst zaten of een eigen chill-out hadden. Maar ik verwacht dat ze een keertje terugkomen.
2: Oké.
1: Oh, chill-out.
2: Dat brengt ons bij de laatste vraag.
1: Ja, nou. Je mag 1 bonusvraag.
2: Oh, dit is wel moeilijk hoor. Oh, iemand zegt, is dit Hanneke de Beer? Oh, dit is Hanneke de Beer. Help me dan even, Wim.
1: Wim, mag niet helpen.
2: Je mag niet helpen?
1: Die kent dus Hanneke.
2: Oké, dus niet een landelijk kerkverband. Jullie hebben oudsten. De laatste vraag. Ik zit er wel in het juiste hoekje, denk ik. Maar daar heb je natuurlijk ook nog wat stationnetjes waar je uit kan kiezen. Als ik zeg... ik zit te denken, hoe kan ik dit nou op een manier vragen?
1: Ik geef je nog 1 vraag. Schiet eens op.
2: Ja. Dit is moeilijk.
1: Nou,
2: weet je wat we doen?
1: Hoe
2: lang duurt gemiddeld de preek bij jullie?
3: Half uur.
2: Half uur. Oké, ik denk dat ik toch wel... In het hoekje terecht ben gekomen. Het is aan de evangelische kant van het spectrum. Hanneke knikt, dus ik ben goed bezig. Daar heb je natuurlijk een paar dingen. Ik onderscheid een beetje de afdelingen evangelisch, baptist, pinkster. Baptist, die hebben wel veel landelijke verbanden. Je zei dat niet zo was. Dat is meestal wel zo. Dus ik twijfel tussen evangelisch en pinkster. Ik ga even kijken of
1: Ik ga een hint geven.
2: Oh, jij weet het ook gewoon.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb het gewoon gevraagd.
2: Oh.
1: Ja, ik moest het regelen.
2: Jij gaat een hint geven.
1: Zo'n soort gemeente is ook in de plaats waar jij vandaan komt.
2: Oh.
1: Dat is een hele makkelijke hint. Maar goed, ik doe het allemaal zo lang.
3: Nou komt het.
2: Dus het is toch de
1: kans. Vind je het leuk? Vind je het een leuke kerk?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Oh, je gaat gewoon nog een bonus.
1: Speel je zelf ook een instrument dan eigenlijk? Of ben je zelf van die lange blokfluit?
2: Nee, de saxofoon.
3: Nee,
2: dacht
3: nee, ik ben niet van de. Ik heb wel panfluit gespeeld. Oh, maar nee, in de kerk hou ik mijn kinderen in bedwang. Oh. Dat is mijn rol.
2: Dat is een hele uitdaging.
1: Alle kinderen of je eigen
3: mijn
1: kinderen?
3: Mijn kinderen, daar heb ik al handen aan vol. Oh.
2: De kinderen die zijn opgedragen, neem ik aan, hè?
3: Die zijn opgedragen.
2: Ja, precies.
3: Dat was vraag 7.
1: Maar is er geen kindernevendienst, is het dus maar een chill-out was er.
2: Een chill-out
3: voor de tieners. En de kinderen gaan na het kinderlied naar hun eigen dienst.
1: Hoe heet die dienst bij jullie? Leuk, ik ga zelf gewoon allemaal vragen.
2: Ja.
1: Maar het wordt helemaal niks, joh. Hoe heet het bij jullie?
3: Kinderdienst.
1: Van de kinderdienst.
2: De kinderdienst.
1: Nou, huppatee, raad het Thijs.
2: Ik denk dat het evangelische gemeente is.
3: Ja, dat klopt.
2: Oh nee,
3: ik krijg hier een nee.
2: Wel. Hanneke zegt wel.
1: Ja, maar ze zei net zelf tegen mij van dat het, ze moest helemaal zoeken wat het was.
2: Ja.
3: Oké, ik zal het uitleggen. Ik zit in de christengemeente in Hardingsveld. En het is een onafhankelijke evangelische kerk, niet aangesloten bij kerkverbanden.
2: Ja, dus een evangelische gemeente.
3: Dat is de
2: christengemeente.
1: Maar de christengemeente, daar heb je er ook dus een van in.
2: Ja, dat weet ik, ja. Nee, maar ik vind dat dit wel... Hanneke vond dat het geslaagd is.
1: Nee, Hanneke, even serieus. Hij heeft er echt... En we zijn 10 minuten kostbare zendtijd is weg, ongeveer. Ik vind zelf... Ja, wat vind jij?
3: Nou, in goede vrede hebben jullie allebei gelijk.
2: Ach, dat is alweer... voel je een beetje verbonden met alle christenen die je hier tegenkomt?
3: Ja, zeker.
2: Mooi,
3: dat
2: hè?
3: Is het mooiste aan zo'n conferentie, toch?
2: Ja, toch.
1: Dat je verbonden bent met iedereen vanuit welke kerkgenootschap ook. Maar toch hebben wij even het licht weer laten schijnen op dat we overal ergens
3: maar
1: bij zitten.
3: Maar wij al die muurtjes laten vallen, bouwen jullie hem heel eventjes op.
2: Ja, zij vooral, hè.
1: Het is wel waar, Thijs. We hebben het opgebouwd.
2: We hebben nog veel te leren.
1: We gaan nu de muurtjes weer af, gewoon weer afbrokkelen. Hanneke, dank je wel dat je even deze het voorwerp wilde zijn eigenlijk.
3: Graag gedaan.
1: Bedankt.

0: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. New Wine Zomerconferentie.
1: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.
2: We

0: Stella en You Raise Me Up. Ik vind het gewoon eigenlijk gewoon jammer dat ik het stokje moet gaan doorgeven. Maar ik doe het met liefde hoor.
1: Ga ik lekker het eraf? Dat
2: doe ik niet hoor.
0: Nee, ik moet ook even bijkomen.
1: Ja, natuurlijk. Het was hard werken.
0: Het was...
1: Hey, man.
0: Ja? Nou, hallo. Daar gaat een dilemma over.
3: Dilemma voor Daan.
0: Stel, jij zou een challenge krijgen dat je gratis iets drinken of eten moet bieden. Zou je dat doen of niet doen?
1: Ligt aan die challenge, hè?
0: Ja, dit is de challenge. Ik heb dus vanochtend de challenge gehad dat ik gratis... Ja, wat zou jij doen?
1: Hierachter liggen een paar broodjes. Ik denk dat ik val niet in die...
0: Niet de challenge doen?
2: Jij krijgt alles mee, hoor, met je...
0: Met je guitige koppie.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Hey, je moet afronden, heb ik het idee.
0: Ja, maar zou je het nou doen of niet? Of zou je net als mij... zou je het ook nog
1: En dat moet dan in de komende 2 uur eigenlijk, hè? Om de druk nog een beetje...
2: Ja, het makkelijk, het is een dilemma. Je hoeft het niet daadwerkelijk
0: te doen.
1: Dus ooit dus.
2: Ja,
1: ooit.
2: In theorie.
1: Ooit dus
0: jij
1: in theorie.
0: Jij valt ook de chaîne,
1: ja, juist.
0: Ja, hè? Ik hoor het. Ja. Dus ik stel... Jij bent zo meteen toch nog bij Daan?
2: Doe maar 2 broodjes, Daan.
0: Ja, geef maar een leuke... Ik zeg, geef jou ook maar een leuke challenge aan Daan. Dat lijkt me leuk. Zometeen dus heerlijk Daan vanaf New Line. Dit is de Casting Crowns.
1: Ooit dus.
4: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar €2 tot €4 schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland. 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe jij 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechter rijstrook daar voorlopig dicht.
13: Van die vragen die we dagelijks ook in onze lunchroom horen, zeg eens even over dat geloof van jullie. Hebben jullie alleen antwoorden en geen vragen, zoals bijvoorbeeld wie is Jezus? Daarover wordt hier straks dit gezongen.
14: Dit is Jezus, dit is Jezus, Jezus is het woord.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One. Van Vodafone.
18: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Met Daan Hartgers.
23: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Grootnieuws Radio, live.
1: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: En met Marcel en Lydia Tsiemer, ik besef me net dat de tijd wel heel erg snel gaat. Afgelopen maandag hebben we de klep van onze mobiele lunchroom omhoog gegooid om hem morgenmiddag om 2 uur weer naar beneden te klappen. Dan zit het er alweer op. Maar goed, zover is het nog lang niet. We hebben nog alle tijd samen om het samen te hebben over dat wat hier allemaal plaatsvindt in Liemde. Vanaf de New Wine Zomerconferentie, waar diensten worden gehouden, waar seminars zijn bij te wonen. Er zijn allerlei excursies en workshops, natuurlijk ook heel veel muziek. En laat die muziek nu ons hoofdgerecht zijn. En dus gaan we daar vandaag ook weer volop naar luisteren en dat uitserveren. Zullen we eerst maar eens even kijken waar mijn topvakantiekracht Thijs uithangt. Ergens hier op het terrein. Ik heb geen idee waar die zit, maar dat zien we zo wel.

0: lied was dat over God die alles heeft gemaakt. Hè, de God van het hemelrijk. En die toch ook een persoonlijke God voor ons wil zijn. Dat blijft soms een ingewikkelde. Hè. Daar komen we althans met ons verstand niet bij. En dat aanvaarden gaat de een wat makkelijker af dan de ander. Maar ik wens je het in ieder geval van harte toe. Het is inmiddels 12:15.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag van ons rond dit tijdstip. Komt vandaag uit Efeziërs 6, vers 17, waar staat: draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Dus de dagtekst van vandaag komt uit Efeziërs 6, vers 17.
2: Grootnieuws Radio.
3: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: En we staan met onze mobiele lunchroom midden op dat dorpsplein hier op die conferentie, waar het afgelopen dagen volop zonnig was. Vandaag vallen er wat druppelen op ons neer. Tikkie somber lijkt het wel. Thijs, zie je dat ook in de ogen van de New Wine bezoekers? Een beetje somberheid? Of?
4: Nee, ik zie geen enkele somberheid bij de kinderen waar ik nu bij zit. Oh. Dus even een klein voorstelrondje. Met wie zijn we hier allemaal?
5: Suze.
4: Dat is Suze.
5: Nog een Suze.
4: Nog een Suze.
6: Emmy. Revi.
4: Ja, en jullie zitten hier voor de grote samenkomsttent met een paar klapstoeltjes, een koelbox waar wat proviant in zit en een tafeltje. En ja, daar gaat het allemaal om, want wat voor prachtige dingen hebben jullie hier allemaal liggen?
6: Nou, we hebben allemaal armbandjes die we gaan verkopen voor het goede doel in kinderen in Oeganda.
4: En wat is er met die kinderen in Oeganda?
6: Nou, ze hebben water nodig. Ze moeten wel 2 uur... lopen om überhaupt naar water te komen. En eigenlijk betekent dat voor hun water is leven.
4: Water is leven, waarom is dat zo belangrijk?
6: Zonder water dan krijg je... dan heb je heel veel droogte binnen en dan kan je niet zo meer goed leven. Dus dat is heel lastig voor hun.
4: Daar verkopen jullie dus armbandjes voor. Wat kosten ze, Suze?
7: We hebben er een paar van 1 euro en ook een paar van 2 euro.
4: Gaat het een beetje goed met de verkoop?
7: Ja, tot nu toe wel. Ja,
4: want ik zie, ze vliegen er wel uit. Ze zijn wel populair, geloof ik, hè?
7: Ja, ze zijn wel goed.
4: Maar ja, het gaat natuurlijk ook wel hard. Want hoeveel geld hebben we opgehaald? Weten we dat ongeveer?
6: We hebben ongeveer 280 euro opgehaald. Maar straks gaan we de 300 aantikken.
4: Ah, 300 aantikken. Het is ook nog een klein beetje een wedstrijd met andere kindergroepen, begreep ik?
6: Ja, met de boulders. Wij zijn de cornerstone. En ook nog de solid rock. Die winnen bijna nooit. Maar hun kunnen ook nog als ze heel veel ophalen, dan kunnen ze ook nog winnen. Maar dat is wel echt een hele kleine kans.
4: Dus wie gaat er winnen deze wedstrijd?
6: Wij.
4: Goed zo. En ik zie wel dat gaat zo hard. Wat nou als morgen alle voorraad van de armbandjes op is?
7: We hebben ook nog ijsjes die we morgen gaan verkopen.
4: En waarom kies je ervoor om die dan morgen pas te verkopen?
7: Omdat het nu nog koud weer is en morgen wordt het wat zonniger. Wat
4: een ontzettende slimme jongens en meisjes zijn jullie, zeg. Er wordt echt een beetje gekeken naar wat er past bij deze tijd. Ja, nou voelt het een beetje als een wedstrijd, maar uiteindelijk, Revi, hebben we 1 gezamenlijk doel, toch?
6: Ja, we proberen gewoon te winnen. Maar het is ook heel belangrijk dat iedereen heel veel geld op verzamelt en dat iedereen blij is.
4: Nou, nog even, ik heb een paar dochters thuis. Ik ga natuurlijk niet weg zonder dat ik een paar bandjes meeneem. Dit zijn ook vriendschapsbandjes, geloof ik. Welke zou jij adviseren dat ik meeneem?
6: Wilt u vriendschapsarmbandjes of normale?
4: Nou, doe maar van allebei wat. Dan kunnen ze thuis even een beetje uitvechten welke het dan moeten worden.
6: Nou, ik zou die 2 armbandjes doen, want die zijn wel heel leuk voor vriendschapsarmbandjes. En je kan ook nog deze 2, want dat zijn ook soort vriendschapsarmbandjes, maar ook nog normale.
4: En hoe lang zitten jullie hier nog als mensen nog even langs willen komen?
6: Nou, we zitten hier gewoon tot het al een beetje avondtijd wordt.
4: En dus morgen voor de ijsjes, Daan, je hoort het. Er wordt hier allemaal goede dingen die de kinderen steunen. Ik ga daar een kleine bijdrage aan doen voor het schone drinkwater in Oeganda.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. New Wine Zomerconferentie.
3: Een hoopvol geluid.
2: Grootnieuws Radio.

Ken je dat? Dat je aan de rand van het zwembad staat en dat je denkt, zal ik, hè? Het kon wel eens koud zijn, het kon wel eens diep zijn, het kon wel eens spannend zijn. Nou, deze Stephen Curtis Chapman moedigt ons in dit lied aan om de sprong te wagen, om in het diepe te duiken, hè? Dive deeper, om op God te vertrouwen en met hem op pad te gaan. Hij zegt, ja, doe het maar gewoon.

0: Elevation Worship, Do It Again, 12:30. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. De zon die laat zich nauwelijks zien, ook hier in Liemden niet. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuiden van het land. Morgen dan blijft het eerst bewolkt, met lokaal wat motregen. Maar 's middags dan breekt natuurlijk landinwaarts de zon weer vaker door. En dan wordt het 18 tot 23 graden.
1: De lunchkaart.
0: Zo, eens even kijken of ik hier de lunchkaart bij me heb voor vandaag. Ja, die ligt hier voor me, dat is een mooie kaart. Bij mij zit Mariska. Goedemiddag, Mariska.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Je bent hier de hele week al? Nou ja, weekje.
2: Ja, weekje.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe, Mariska?
2: Ik ben een zeer blij mens op dit moment.
0: Jij bent een blij mens, kom ietsje dichterbij.
2: Okay.
0: En waar zit die blijdschap in?
2: Vooral in mijn hart.
0: Oh.
2: Omdat... als je simpel dingen aan God vraagt, dat je aan zoveel rijkdom mag uitdelen, dat is alleen maar omdat je hart ervan opspringt.
0: Ja. Ben je altijd zo blij, Mariska?
2: Nee, ik moest gisteren heel erg huilen, want ik had een been en ik kon bijna niet meer lopen. Oh. Maar dan toch, in je pijn en in alles zeg je, Heer, maar u bent erbij. En dat neemt niet al het mooie wat u ook geeft weg.
0: Hmm. Ik zou bijna heel plat zeggen, je laat je niet gek maken, Mariska.
2: Nee, zeker niet.
0: Wat mooi. Nee. Ja. Je bent hier de hele week. Je hebt ook een taak, hè? Je hebt een flinke... Ja. Ja, wat is dat, zo'n ketting op?
2: Ja,
0: zo'n ding,
2: ik zit bij de Prophetic Ministry.
0: Wat is dat?
2: En ik heb dus de taak om mensen te bemoedigen. Om te vragen, Heer, wat ziet u in die persoon? Wat wilt u aan deze persoon geven? En dan ben ik stil en dan vraag ik, Vader, wat ziet u? En soms zegt hij, ik zie dat je een ruim hart hebt, maar ik wil je opnieuw vertroosting geven. Of allemaal bemoedigende dingen die heel kostbaar zijn voor mensen.
0: Ja. Je bent een goed mens, Mariska.
2: Dankjewel.
0: Nee, dat proef ik. Ja. Zeg, ik heb iets leuks voor jou. Ik bedoel, okay. jij deelt veel met anderen. Ik heb de muzikale lunchkaart hier bij me voor vandaag. Die heb je wel eens gehoord, je luistert nog wel eens naar ons. Ik heb twee menu's klaarstaan, het is heel simpel. En de keuze is aan jou zo dadelijk welke je helemaal wil horen. Is dat A of is dat B? Nu wordt er thuis de hele week ook wel volop meegestemd en onderweg. Maar jouw stem, Mariska, is het meest belangrijk. Ja, zo zijn we dan ook alweer. Daar gaan we, even goed luisteren.
2: Okay.
0: Menu A. Met daarin wat hij deed

0: Mariska, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik ergens in een restaurant zit of zo, dan kijk ik naar die kaart. Daar weet ik niet, moet ik even over nadenken. Denk er even rustig over na, kom ik zo bij je terug.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ja.
0: Ja? Even goed
1: Daan
0: nadenken.
1: Hartgers. Ja.
0: Oh, wordt al volop gestemd nu inmiddels. B, A, nog een B, en nog een B en nog een A. Haar doorslaggevend is dus de stem van Mariska. Ja, ja.
2: De Lunchroom.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hot doet iets nieuws, aansluitend Be Okay, Your Lord and Daigle. Er zit me er eentje hier te genieten, Mariska.
1: Zeker.
0: Vind je het mooi?
1: Absoluut.
0: De lunchkaart. En je hebt de koptelefoon op. En je, wat zei je net? Wat is dat? Wat klinkt het lekker?
1: Oh, het klinkt geweldig. Ik hou ontzettend van mooie kwaliteit van muzieklijsten.
0: Oh ja. Nou, blijf je gewoon lekker de hele dag zitten hier, Mariska. Maakt mij niet uit, hoor. Zeg, je had even de tijd om na te denken over of menu A of menu B. Ik kreeg wat adviezen van een paar mensen. Even opgelet.
1: Okay.
0: Gerda die zei, Mariska, stem maar op B. Dat zei ook Verona, Paula, Goof, Daniela, Dennis en heel veel anderen. Ik wil het niet te moeilijk maken, Mariska. Maar er ligt wel een beetje druk op, op je schouders, hè?
1: Kijk, mijn achternaam begint met een B.
0: Ja.
1: En de liederen spreken mij ook zeer aan.
0: Oh.
1: Dus het woord B.
0: Nou zeg, bij deze speciaal voor jou.
2: De lunchkaart.
0: Mooi. Met daarin hoop en redding. Lord, I need you and take it all back. Geniet ervan. Doeg.
1: Doen we.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
4: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: Dus lekker toch?
1: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Er staat nu 75 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat 6 kilometer daarvan. Tussen Culemborg en Everdingen. Je hebt een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. A12 naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. De rechterreis ook is dicht. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor het knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. A50 Zwolle-Apeldoorn. Ook een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechte rijstrook daar dicht.
7: Goedemiddag. Ik vraag je hier in onze lunchroom niet je vinger op te steken. Maar wie kent het bekendste gebed nu niet? Het Onze Vader. Nou, dat gaan we hier zo dadelijk niet uitspreken, maar uitzingen. En dat doen we zo. Vader.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: De Lunchroom
15: met Daan Hartgers.
14: Live vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie.

0: Grootnieuws Radio, live.
1: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: Goedemiddag, lunchroom vrienden en vriendinnen. Gezellige boel hier. Deze week niet vanuit onze vaste stek in Veenendaal, maar we hebben de klep van onze mobiele lunchroom uitgeklapt. We bevinden ons in het prachtige Brabantse landschap, omgeving Liemde, waar we bijzonder goede omzet draaien, kan ik wel zeggen. Op de New Wine Zomerconferentie, er zijn zo'n 7.000-8.000 mensen hier. Die komen natuurlijk voor de gezelligheid, ook voor de verdieping, zeker ook voor veel mooie en goede muziek. Elke dag schuift hier wel een muzikant aan in onze lunchroom. Straks weer één. Dat is eigenlijk ook een schrijver. Ja, ik kan wel zeggen, een bibliotheek vol. Er zijn heel veel schrijvers bij elkaar. Ook nog eens met een missie. Nou, je hoort het straks. Later.

0: Thea. Velen zullen haar vooral kennen van Hillsong United. Ze heeft ook haar eigen muzikale carrière. Thuis kennen ze haar vooral toch als moeder. Zo loopt ze daar rond. En dat laatste, dat kwam samen in dit lied. Ze schreef namelijk dit lied toen zij en haar man hun eerste kind kregen. Met ook wat zorgen toen. En toch kon ze dit zingen. Gonna be good. Het komt goed en het kwam ook goed. Je hoorde Thea.
1: De plaat die je raakt.
0: Elke dag rond dit tijdstip draaien we hier in onze lunchroom een plaat die iemands hart raakt. Vanwege een tekst, vanwege de muziek of vanwege beide. Het lied dat bepaalde herinneringen erboven haalt. Vandaag duiken we de muziek in met Bart Visser, directeur van New Wine Nederland. Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wat leuk dat jullie hier zijn.
0: Ja. Man, wat hebben we het goed hier.
2: Ja, het is echt heel gaaf.
0: Ik zag die bui van tevoren wel hangen natuurlijk. Dat komt wel goed hier.
2: Ja, kijk eens. Ja, ja. Ik dacht dat je de letterlijke bui bedoelde.
0: Nee,
2: toevallig
0: was een buitje van niks. Hè? Ja, ik zeg directeur. Want dat ben je. Muzikant ook eigenlijk, hè?
2: Ik ben, was vroeger muzikant, ben nu directeur.
0: Nou ja, maar conservatorium gehad.
2: Ja, klopt.
0: Theoloog. Heb je theologie
2: ook
0: gestudeerd?
2: Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam.
0: Vader, echtgenoot?
2: 4 pleegkinderen en één vrouw ook.
0: Ja, ja. Daar kon je niet voor leren, voor dat laatste vak, nee. Zeg maar. Waar voel je het meest, hoe zal ik het zeggen, ontspannen bij? Wanneer ben je het meest jezelf?
2: Nou, ik vind het altijd leuk om op een podium te staan. Dus dat vind ik altijd leuk. Of om op een podium te zitten muziek te maken. Dus daar voel ik me altijd wel heel comfortabel op zo'n plek.
0: Maar op het podium met een microfoon of achter je toetsenbord?
2: Oh ja, dat is een goede vraag, ja. Dan kies ik achter mijn toetsenbord, achter mijn piano. Ja.
0: Ja. Zo'n 22 jaar geleden, om en nabij, begon je hier als vrijwilliger op New Wine. Je werd muzikaal actief, hebt allerlei functies bekleed. Een paar jaar geleden werd je dus directeur. Daar stop je mee. Voel je dat al een beetje, dat je gestopt bent?
2: Nou, eigenlijk, dat vragen meer mensen natuurlijk deze week. Ik ga vertrekken met een blijmoedig hart. Want ik heb het ontzettend naar mijn zin bij New Wine. New Wine is een hele gave beweging door het jaar heen. Maar we doen natuurlijk ook deze zomerconferentie. Dat is echt super gaaf en dat vind ik heel mooi om te doen. Tegelijkertijd, ik word docent vieringen aan de CAE. En als je mij een beetje kent, weet je dat muziek, theologie en liturgie, als ik op dat snijvlak aan de slag kan, word ik ook heel blij. Dus ik ga van iets moois weg naar iets ook heel moois. Dus ik vertrek met een blijmoedig hart.
0: Dat is mooi. Dat is mooi vertrek, toch? Ja. Even terugkijkend, zou je iets nog weer eens over willen doen, omdat het zo mooi was?
2: Ah, nou, we hebben zoveel mooie zomerconferenties gehad. Een zomerconferentie die er voor mij echt uitspringt, dat was een zomerconferentie met iemand die heette Carl Martin. Dat was een spreker uit Edinburgh in Schotland. En die bracht ons echt mee rond het thema discipelschap. En ik weet nog, dat heeft voor mij toen in mijn eigen persoonlijke geloofsleven en persoonlijke geloofsreis heel veel betekend. Heel erg geholpen om dat thema veel meer
0: te doen. Zou je iets niet over willen doen?
2: dan zou je bijna zeggen, 2 jaar geleden hadden we een gigantisch modderbad hier op het terrein.
0: Ja, dat weet ik. Ik stond vast.
2: Oh ja, je stond vast. Ik weet het nog. Ik zag vandaag nog een foto van jou in mijn app die jij stuurde. Je moest door een trekker worden losgetrokken, toch?
0: Lekker op de trekker.
2: Ja, dat was niet de enige.
0: Een soort zwarte cross werd het hier.
2: Alle auto's moesten van het terrein worden gehaald met een trekker. Dat was echt een hele interessante ervaring.
0: Daar kon je niks aan doen, Bart.
2: Maar, nee, oh ja, sorry. Ja,
0: is er iets waar je wel iets aan kon doen?
2: Oh, waar ik wel iets aan kon doen, ja.
0: Waarvan je denkt achteraf, was niet zo handig.
2: Dat hadden we misschien niet moeten doen.
0: Dat kan, hè?
2: Dat heb je wel eens. Je hebt wel eens dat een spreker anders uitpakt dan je denkt. Of dat een programma anders uitpakt dan je denkt. Dat heb je altijd. Maar met elkaar maken we er altijd wat moois van.
0: Je bent tevreden. Ja, dat hoor ik, ja. Ik kan me in jouw geval eigenlijk niet voorstellen dat je hier al helemaal weg bent. Waar droom je toch nog over als het gaat over de toekomst voor wat betreft New Wine?
2: Nou, als het gaat over de toekomst van New Wine en zeker ook de zomerconferentie, dan we hebben nu al meer dan 50% van de mensen die komen zijn onder de 25. Hè? Dus heel veel jonge mensen. Ik hoop dat die verjonging zichtbaar blijft en dat ook een boost blijft geven aan de conferentie. Sterker nog, ik hoop dat het jongerenprogramma een soort van de vernieuwingsmotor is voor de hele conferentie. Dat daar wordt uitgedacht op die terreinen en in de programma's wordt gedaan. Dat we denken, wow, dat zijn echt gave dingen. Daar zien we God op een hele bijzondere manier aan het werk. Dat willen we op andere plekken ook. Ja. En ik kan wel wat voorbeelden van dingen die ik daar gezien heb, waarvan ik denk, als we daar nog iets meer van mogen krijgen, dat zou gaaf zijn.
0: Jiska schoof eergisteren bij mij aan hier van Next. Ja, die was zo razend enthousiast. Ja. Fantastisch om te zien. Goed, muziek nu. Want je bent een groot muziekliefhebber. Gisteren hoorden we ineens het bericht dat Brian Doerksen is overleden op 60-jarige leeftijd. Jij hebt veel liederen van hem gespeeld. Hè, bij opwekking. Kom, nu is de tijd. Maak mij rein voor u. De rivier. Ik kies vandaag. Ja, Bart, wat te zeggen?
2: Nou ja, ik schrok ook van het bericht. Dus ik wist niet dat hij ziek was. Dus dat was langs mij heen gegaan. Ja, dit is natuurlijk een groot man van God die op een geweldige manier met zijn muziek gebruikt is om heel veel mensen, heel veel harten te raken, heel veel geloof op te bouwen en vooral ook heel veel mensen te helpen om kennis te maken met die hele beweging van aanbidding die de laatste, laten we zeggen, 30 jaar is opgekomen. En daar heeft hij in de kerk in de breedte een hele belangrijke rol in gespeeld, maar zeker ook in mijn eigen leven. Hè. Dus De Rivier blijft een van mijn favoriete opwekkingsliederen.
0: Ja, en vanmorgen begon de dienst met een van zijn liederen.
2: Ja, met Kom nou is de, ja. Of Kom nu is de tijd, hadden we geloof ik.
0: Goed handen. Gedaan. Ja. En dat moest natuurlijk. Ja. Ik heb hier een lied voor je klaarstaan, ja. Waar jij iets mee hebt.
2: Ja.
0: Ja. Vertel.
2: Nou, ik heb met name iets met degene die dat lied zo meteen gaat brengen. Die heet Kirk Franklin.
0: Zo.
2: Ik ben een enorme Kirk Franklin fan. Afgelopen september was hij in Nederland. Toen heb ik echt, ben ik helemaal uit mijn plaats gegaan tijdens dat concert in Ahoy. Maar ik zeg wel eens, hij is een van de beste theologen die je kent. Hij kan dingen zo scherp verwoorden en zo goed tot de kern komen. En dan niet alleen maar de enthousiaste dingen, maar ook de pijn en de moeite in het leven. Dus ik vind hem naast muzikaal briljant ook theoloog, zou ik willen zeggen. Het is misschien wel een geweldige theoloog.
0: Brighter Day. Daar gaan we, Bart.
2: Yes.
0: Geniet ervan. En heb het goed hier, hè.
2: Dank je, ja, dat gaat lukken.
0: Dag Bart. Goedemiddag.

0: Chris Tomlin verwerkt graag bijbelteksten in zijn liederen. Liederen die daardoor makkelijk mee te zingen zijn, waardoor teksten makkelijk te onthouden zijn. Dit was daar een voorbeeld van. Zoek het eventueel maar eens op. Psalm 23, Goodness, Love and Mercy, Chris Tomlin. Daarvoor hoorde je New Wine-directeur nog eventjes. Bart Visser met de plaat die zijn hart raakt. Je hoorde Brighter Day. Van Kirk Franklin natuurlijk. Nou, het is 2:30. Eens even kijken naar het weer. Als ik hier naar buiten kijk. Pom, pom, pom. Ik weet niet wat er komt. Nou, ik zal het even voorlezen. Vanmiddag overwegend bewolkt. Plaatselijk wat lichte regen, dus het valt wel mee. De zon die laat zich nauwelijks zien. Het wordt 19 graden in het noorden, 22 in het zuiden. Morgen dan blijft het eerst bewolkt met lokaal wat motregen. Maar 's middags breekt de zon landinwaarts vaker door. Het komt allemaal goed dus. 18 tot 23 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Straks schuift hier een muzikant aan. Ja, ik zei het al, hij is ook schrijver. Nou, sterker nog, het is eigenlijk een hele bibliotheek vol met schrijvers. Met ook nog een belangrijke missie. Je hoort het zo.
2: De Lunchroom

0: Je hoorde Cela in onze lunchroom en aansluitend Brian Doerksen. En daar kom ik zo op terug.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Elke middag staat van 4 tot 5 in de Celebration Tent, muziek centraal. Vanmiddag met een aantal muzikanten die verder kijken dan hun eigen kringetje, zou ik maar zeggen. Die verder kijken dan alleen de kerk. Zij gaan voor gerechtigheid, daar schrijven ze over, daar zingen ze van. En een van de drijvende krachten is Roeland Smit. Goedemiddag, Roeland.
2: Goedemiddag, Daan.
0: Nog onderweg naar Liemde, hè?
2: Ja, we hebben vanochtend nog even gerepeteerd en we komen nu die kant op.
0: Ja, en neem het zonnetje mee, Roeland. Even.
2: Ja, we hebben hem in de koffer zitten. Ja.
0: Zo'n 15 jaar geleden gingen een aantal muzikanten van jullie naar India, raakten daar zo onder de indruk van het werk van moeder Teresa en de schrijnende armoede, dat ze zich afvroegen: waarom zingen we in de kerk zo weinig over gerechtigheid? Nou, dat kun je blijven afvragen. Je kunt ook gewoon aan de slag gaan. En dat deden jullie. Heb je in die vele jaren van allerlei momenten gehad dat je nog wel eens dacht van, ja, doet het er eigenlijk wel toe wat we aan het doen zijn? Doen we het niet voor niks?
2: Als je het nieuws leest, dan denk je wel, oi. Maar ik merk ook wel dat de liedjes mezelf nog steeds wel helpen om in het klein keuzes te maken. En af en toe krijgen we ook wel verhalen terug van mensen die zeggen, hey, we zongen dat lied in de kerk. En toen dachten we, maar doen we dit ook? Laten we eens actie ondernemen. Dus ja, we gaan er maar vanuit dat het goede wat ermee gebeurt groter is dan het slechte dat blijft komen.
0: Ja. Jullie zijn een schrijverscollectief, een grote club muzikanten met wellicht ook verschillende meningen, hè, inzichten, muzikale verschillen. Waarin zijn jullie goed juist als team?
2: Waar we goed in zijn? Ja. Nou, misschien wel de deuren openzetten voor samenwerken. En wat jij zegt is wel soms een oefening geweest. Want dan zeggen we eigenlijk, maak een liedje over vrede. Ja, de een vult dat heel anders in dan de ander. En dat is het mooie van een collectief. Zeg je ook, nou, jij doet het op deze manier en ik doe het op die manier. En die liederen zetten we samen in één boek. En dan kunnen mensen zelf ook kiezen, hey, welk lied helpt mij dan of welke past bij mij. Ja.
0: Over liederen schrijven gesproken. Muzikant Brian Doerksen was daar een meester in. Gisteren hoorden we dat hij op 60-jarige leeftijd overleden is. We draaiden hem zojuist weer. Hoe heb jij hem gekend? Als schrijver wellicht, als muzikant. Wat was zijn kracht voor jou?
2: Nou, het was mooi. Toen ik het hoorde, ben ik gewoon eens naar zijn liederen gaan kijken weer. En toen zag ik eigenlijk dat heel veel van zijn liederen hebben we vroeger ook heel veel op New Wine gezongen. Toen ik daar nog de aanbiddingen aan het leiden was. Jezus, hoop van de volken. Dat is eigenlijk ook een lied dat verder kijkt dan de muren van de kerk. Veel gespeeld. En toen we vorig jaar een Sing In hadden als een soort 25-jarig jubileumsmoment met de New Wine Band van toen, hebben we die ook gespeeld. Dus eigenlijk, hij is echt een schrijver van liederen die heel goed met z'n allen te zingen zijn en lang blijven. Dat vind ik heel knap en bijzonder, ja.
0: Jij bent zelf schrijver, ook docent, zanger, gitarist. Welke kwaliteit van jou komt bij Schrijvers voor Gerechtigheid als beste uit de verf?
2: Ik ben niet zelf heel erg van het schrijven. En ik ontdek ook wel dat ik als spelverdeler soms heel goed uit de verf kom. Dus mensen aan elkaar koppelen. We kregen bijvoorbeeld van Ria Borkent, een dichteres, een tekst. En dan denk ik, laten we Adriaan Roest vragen om daar een mooie melodie op te maken. En dan gaan zij dat verder doen, zeg maar. Dus ik merk dat ik daar echt van kan genieten om de juiste mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja. Nou, om 4 uur staan jullie hier met een hele grote, mooie groep aan muzikanten in die grote tent, die Celebration Tent. Wat heb je allemaal bij je, zeg maar?
2: we hebben Karin Bos op de bas en Jesha van Noord op piano. En Bernie zingt mee. Zij zingt ook bij Eline van Dijk veel mee. En Sarah zingt mee. En ik zing en speel. En Pearl komt ook nog een nummer meezingen. En we hebben 11 nieuwe liederen gemaakt. Ja, op verzoek van New Wine eigenlijk. Ja. Over vrede.
0: Met een boek, hè? Vredesliederen. Ja. Dat komt nu uit. Wij gaan er iets van draaien zo dadelijk. Ja, de zevende dag, die heb ik al van je gekregen.
2: Ja, die is van een oude album, ja. Maar wat hebben we gaan draaien, maar, ja.
0: Ja, in de zin van vredesliederen, hè, dat zijn de nieuwe. Ja. Wat heb je met dit lied, de zevende dag?
2: Het is zomertijd, het is vakantietijd. En gisteren was ik mijn mijn studiocamera aan het opruimen. En mijn zoon zei op een gegeven moment tegen me, wanneer ga jij eens even lekker zitten? Hij voelde zich ook een beetje opgejaagd in zijn vakantiemodus, denk ik. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel belangrijk om af en toe ook gewoon te gaan zitten en even te ontspannen. En dit lied gaat daarover, ja, hoe belangrijk het is om rust te nemen.
0: Ja, en hoe mooi het is om een spiegel van je kinderen voorgehouden te krijgen.
2: Ja, ja, dat kunnen ze goed, ja.
0: Dankjewel, Roeland Smit, Schrijvers voor Gerechtigheid. Succes straks en toch alvast een heerlijke vakantie toegewenst, hè?
2: Dankjewel, Daan. Jij ook straks. Hoi, hoi.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Groot Nieuws Radio.

0: Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
0: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Dat komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht.
8: Ja, vanuit Liempt ben je weer terug in onze eigen studio. En daar gaat de zomer door. Je kunt zo luisteren naar Backstage. En daar heerst ook een feeststemming. Want we hebben zomerklassiekers voor je deze weken. En we beginnen zo met Matt Redman.

0: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. Backstage.
9: Met Tom Herlaar.
8: Het christelijke radiostation.

0: Matt Redman was dat met Endless Hallelujah. Hij beschrijft de christelijke hoop dat er een dag komt waarop gelovigen voor Gods troon zullen staan zonder zonde, verdriet, pijn of schaamte en hem voor altijd zullen aanbidden.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country?
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Wayne.
5: Backstage met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemiddag, welkom bij Backstage, de woensdagaflevering en de zomeraflevering. Dat betekent straks weer de nodige klassiekers, maar ook nieuw materiaal uit Nederland. En we hebben een verdrietig bericht, want gisteravond ontvingen wij het bericht van het overlijden van worshipleider en songwriter Brian Doerksen. De afgelopen dagen werd duidelijk dat hij ernstig ziek was en helaas is hij ook vrij snel overleden. In Backstage vanmiddag besteden we uiteraard aandacht aan deze Brian Doerksen. Maar we gaan eerst naar muziek. Joke Buijs en G-Roots, hier zijn ze met In

0: Crowder was dat, of eigenlijk David Wallace Crowder. Tot 2012 was hij frontman van zijn eigen band, de David Crowder Band. Die werd in 2012 opgeheven en toen ging hij solo verder. En niet zonder succes. Zijn muziek combineert aanbiddingsmuziek met folk, bluegrass, rock, elektronische invloeden en zelfs een vleugje country.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Het is een van mijn meest favoriete bands, The Imperials. Ook zij behoren tot de meest invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de hedendaagse christelijke muziek. Ze werden in 1964 opgericht en begonnen als een Southern Gospel Quartet, maar groeiden in de jaren 70 uit tot een van de pioniers. Een bijzonder hoofdstuk uit hun geschiedenis is hun samenwerking met Elvis Presley. Van 1966 tot 1971 verzorgden de Imperials regelmatig de achtergrondzang tijdens zijn opnames en zijn concerten in Las Vegas. Maar hits scoren, daar wisten ze ook raad mee. Het podium is nu voor The Imperials en Trumpet of Jesus.

0: Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in, met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Dat was We the Kingdom. Ja, een bijzondere groep, omdat het grotendeels uit familieleden bestaat. De kern bestaat uit vader Ed Cash, een bekende producer en songwriter, zijn dochter Franny en zijn zonen Kane en Martin. En ook andere familieleden en goede vrienden treden regelmatig met ze op. Kortom, een hecht gezelschap. En je hoorde ze met God is on the throne.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, ik blijf het toch een moeilijk woord vinden. Throne. Maar goed, het is niet anders. Goed, nieuw uit Nederland. Eigen materiaal uit ons eigen landje. In dit geval brengt dat mij bij Rosanne Krijgsman. Zij is een relatief nieuwe naam binnen de Nederlandse christelijke muziek. Ze is singer-songwriter, worshipleider en moeder en dochter van het bekende christelijke duo Reni en Elisa Krijgsman. En dan begrijp je dat de muziek haar met de paplepel is ingegeven. In februari dit jaar bracht zij de single uit waar we nu naar gaan luisteren. Overigens verscheen in april haar debuutalbum Buiten Mezelf. Maar wij gaan naar iets anders luisteren. Hier is Rosanne Krijgsman met Adem In.
2: O

0: Dat was Rosanne Krijgsman en Adem In. Ja, gisteravond ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van worshipleider en songwriter Brian Doerksen. De afgelopen dagen werd duidelijk dat hij ernstig ziek was. Bij hem werd kanker in stadium 4 vastgesteld. En zijn familie deelde updates over zijn gezondheid en vroeg om gebed. Helaas ging zijn gezondheid heel snel achteruit en is hij gisteren overleden. De liederen die Brian Doerksen schreef hebben een grote impact gemaakt op het geloof van christenen wereldwijd, ook in Nederland. Hij kwam vaak naar ons land en andere Europese landen voor concerten, en daarover vertelde hij eerder in Backstage.
1: I've had a big heart for Europe since the early 1990s. I don't know, I love Europe, I love the people, I love the culture, I love the sense of history. And I had a strong sense that God was reopening the ancient wells of devotion, that in places where at one point there was this beautiful devotion to God, and that over time kind of got forgotten, that was being rekindled and reawakened. And so every time I'm in Europe, I see evidence of it, and I'm encouraged just by spending time with European people.
0: Ja, Brian vertelt hier hoe hij sinds de vroege jaren 90 een groot hart heeft ervaren voor Europa. Ik had echt het gevoel dat God de oude bronnen van toewijding aan hem opnieuw aan het openen was. Elke keer als ik terug ben in Europa, zie ik dat terug en raak ik erdoor bemoedigd. Ja, de afgelopen uren hebben we vele reacties gelezen en ook van luisteraars mogen ontvangen over hoe zijn liederen hebben bijgedragen aan hun relatie met God. Maar wat zijn volgens Brian de ingrediënten van een goed lied?
1: The ingredients of a good song. Wow, there are so many both concrete things you could talk about and the intangibles, the things that move us and aren't because, you know, a checklist was filled in and everything is perfect. No, it's more about a connection, deep calls to deep. So, I teach courses on songwriting that are like 26 sessions long, hour and a half each. So it takes a while to unpack all the elements. But I think the most important thing in a great song is simply you have that feeling when you hear it. Oh, that's what I wanted to say. That's what the song that I needed in this season of life.
0: Er valt veel te zeggen over wat een lied goed maakt. Maar het belangrijkste is dat het een gevoel oproept dat zegt, dit is wat ik vandaag wilde zingen. Dat is het lied dat ik nodig had in dit seizoen van mijn leven. Ja, we gaan luisteren naar een van die liederen die een grote impact heeft gehad. Eerder dit jaar werd het in deze nieuwe versie uitgebracht in samenwerking met het collectief House of Worship en Leland. Je hoort Come, Now is the Time to Worship.

0: Dat was hem. Come, now is the time to worship van Brian Dirksen en Leland. Straks in de tweede uur van Backstage nog meer aandacht voor deze Brian Dirksen.
1: De dagtekst.
0: Woensdag 22 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Efeziërs. Efeziërs 6, vers 17. En daar staat: draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Dus Efeziërs 6, vers 17. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt.

0: Wat was het echtpaar Brian en Jan Johnson? Ze zijn verbonden aan Bethel Music, een schrijverscollectief in Amerika. Daar vertelde ik de afgelopen dagen al iets meer over. Een soort Hillsong, maar dan net even iets anders. En natuurlijk in Amerika. Sterker, Brian Johnson is zelf een van de oprichters van het collectief. Je hoorde ze met You're Gonna Be Okay. En daarvoor hoorde je het Nederlands talent, Dien, die je ook zou kunnen kennen als Dinant Rommers. Je hoorde hem met Heel Mijn Hart Zingt. Hou dat vast, zou ik zeggen.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Het is weer tijd voor een klassieker, Rebecca St. James in dit geval. Geboren in Australië, maar sinds enige tijd woont zij in Amerika. Ze brak door in de jaren 90 en is nog steeds muzikaal actief. Nou ja, als je al 30 jaar muziek uitbrengt, dan zit daar zeker een klassieker bij. We gaan luisteren naar een nummer uit 1996. Toen bracht zij haar derde studioalbum uit met de titel God. En wij gaan luisteren naar de titelsong

In 2008 had deze Martijn Buwalda veel succes met zijn theatervoorstelling Hooggeëerd Publiek. En zoals bij al zijn voorstellingen voert muziek de boventoon. En daar brengt hij dan ook altijd een album van uit. En dit nummer vind je terug op het album met diezelfde titel als zijn voorstelling Hooggeëerd Publiek. Je hoorde hem met Til me nu dan maar op. Ja, in de verte zie ik de reclame en het nieuws aankomen, dus daar gaan we nu plaats voor maken. Straks na dat nieuws heb ik nog meer zomerklassiekers voor je. Graag tot straks.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht voor de Moerdijkbrug. Er staat 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Ook vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder. Dit komt door de wegwerkzaamheden op de A16. Ook hier een file. 4 kilometer met een half uur vertraging. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
16: Straks is er het tweede uur van Backstage. Met ook in dat uur een paar prachtige zomerklassiekers. Maar ook nieuw materiaal uit eigen land. En wij beginnen dat tweede uur met Cela.

0: schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. Backstage.
5: Met Tom Herlaar.
4: Het christelijke radiostation.

0: Sela was dat, met Thuis, een nummer gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon. Ja, je mag je eigen weg gaan. Je mag fouten maken. Maar er is altijd een weg terug naar de vader.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, opnieuw. Welkom terug bij Backstage, hier bij Groot Nieuws Radio. Zomer, de zomereditie van Backstage. En dat betekent straks weer een aantal klassiekers, maar ook nieuw materiaal uit Nederland. En we besteden weer aandacht voor Brian Doerksen. Gisteravond ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van deze worship-leider en songwriter. Straks meer, maar we gaan eerst nog naar muziek. We gaan naar Charity Gayle en I Believe.

0: Gerald Troost was dat, samen met zijn vrouw Nelinda. Je hoorde Goud in jou, over het zien van de waarde en de invloed van God in andere mensen. Ja, het is een bemoedigend lied voor mensen die misschien niet op de voorgrond staan, maar door hun trouw, liefde en inzet toch een groot verschil maken.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Het classic podium is nu voor de dochters van de Amerikaanse zanger Pat Boone. Muziek is de dames met de paplepel ingegeven. En zij vormden in de jaren 70 een band. In eerste instantie als onderdeel van de Pat Boone Family, maar later onder de naam The Boones. De groep bestond uit de dochters Debbie, Cherry, Linda en Lori. En zij brachten in die periode 3 albums uit. The Boone Girls, First Class en Heavenly Love. En het nummer dat je nu kunt beluisteren vind je terug op dat tweede album, First Class uit 1978. En dat is best al een tijdje geleden. Dus met recht een klassieker. Overigens is bij dit nummer ook de stem te horen van Matthew Ward. En die kennen wij natuurlijk allemaal van de band Second Chapter of X. Hier zijn ze met I Love You More Than My Rock and Roll.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Michael W. Smith was dat. Onlangs was hij nog in Nederland bij de 50ste EO Jongerendag in Rotterdam. Ja, eigenlijk bezoekt hij Nederland wel ieder jaar, hè? Je hoorde hem met een nummer over het verlangen van een diepe en persoonlijke nabijheid met God. Een gebed om Gods aanwezigheid te ervaren en volledig afhankelijk van hem te zijn. Draw me close.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Op ons podium staan nu Ruben van Twillert en Marien Albracht. Zij brachten onlangs het nummer Koninkrijk komen uit. Dat verwijst naar het gebed Uw Koninkrijk komen uit het Onze Vader, Matthäus 6, vers 10. Het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Nou, dat is trouwens een bijzonder verhaal, want ik zocht naar wat feitjes over Ruben van Twillert en dat was niet eenvoudig. Wat ik inmiddels wel weet is dat hij lange tijd een collega was, want hij presenteerde programma's bij Den Haag FM. En hij zingt sinds een half jaar, heel kort toch eigenlijk, bijzonder. En Marien Albracht kende hij al langer. Marien die schrijft al ruim 10 jaar muziek, waaronder het nummer Uw Koninkrijk komen. Dat lag al lange tijd op de plank bij Marien. En ja, de heren staken dus de koppen bij elkaar. En zie daar, of hoor daar, dit is het resultaat.

0: voortaan op de aarde zal bestaan.
1: Ruben van Villigt en Marien Albracht met Koninkrijk Komen. We staan vandaag bij Groot Nieuws Radio stil bij de muzikale erfenis van Brian Dewiksen, de songwriter en worshipleader die gisteren op 60-jarige leeftijd is overleden. Bekend van talloze liederen die over de hele wereld en ook in ons land, vertaald in het Nederlands, gezongen worden in de kerk. Bijvoorbeeld The River, Faithful One, Come Now Is The Time To Worship en Refine Us Fire, stuk voor stuk bekende liederen. Wat minder bekend is zijn laatste album, For A Lifetime, dat hij vorig jaar uitbracht en waarover hij vertelde in Backstage. Waarom een album over de liefde? Nou, het was Brian opgevallen dat er vooral liedjes worden gemaakt over verliefd worden of niet meer verliefd zijn, maar niet over het thema liefde voor je hele leven. En dat is precies waar hij wel over wilde schrijven.
2: So I thought, okay, I'm gonna write a handful of songs and I'm gonna surprise my darling and my wife of almost 40 years at this point, my wife Joyce, with these songs. And so I started writing. And the thing was, as soon as I opened the tap, so to speak, the water kept on running. It just, the ideas kept on coming. And over about a 2-year process, I wrote 40 songs about long love. And then Joyce and I thought, oh, okay, it's time. That's a sign we were approaching our 40th anniversary. Let's do something with these songs. So we chose 12 of those 40, produced an album. I got Canadian award-winning producer Murray Pulver to help me. Session players, some of the best session players here in Canada, and we recorded the album, had an absolute blast working with new people, and I think the album expresses this long love in a variety of ways and emotions, musical styles, tempos, keys. And then we had couples who have shared long love step in and help sponsor the recording costs, and then we dedicate these songs to these various couples who have also shared long love.
1: Brian dacht zijn vrouw Joyce te verrassen met een lied over dit thema. Maar zodra hij eenmaal was begonnen, merkte hij dat er zoveel over te schrijven was. Binnen 2 jaar schreef hij meer dan 40 liederen over dit thema. Nu waren ze bijna 40 jaar getrouwd en besloten samen om 12 van die liederen te kiezen, op te nemen en uit te brengen. Met een fantastisch team aan muzikanten en producers kwam het album tot stand. Met financiële ondersteuning van koppels die ook zo lang getrouwd zijn.
2: The latest single from it, we did a remix of Two Souls, One Home. We added a little bit of country flavor to it, a little bit of that energy to it. And it's really about two very different people and how they come together to make one home. And I use the metaphor in the song. One of the metaphors is, you know, one is the evergreen and one is the maple tree. You'll have to listen to the song to figure out which one is me and which one is my wife.
1: Een van die liederen, vertelt Brian in dit fragment, is Two Souls, One Home. Het gaat over twee verschillende mensen en hoe ze samenkomen in één huis. De beeldspraak die wordt gebruikt is er een van bomen. Eén is een groenblijvende boom en de ander de esdoorn. En je moet maar eens goed opletten welke ik ben en welke mijn vrouw. We gaan luisteren naar muziek. Hier is Brian Dewiksen, Two Souls, One Home.

0: Tot zover aandacht voor de muzikale erfenis van Brian Doerksen, die gisteren op 60-jarige leeftijd is overleden. Straks in Backstage nog een klassieker, maar we gaan eerst nog naar Lef. Hier zijn ze met Stil maar mijn ziel.
1: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

0: Lauren Daigle was dat, met een klassieker. Geschreven al in 1922 door ene Helen Lemmel. Lauren Daigle gaf er een eigen draai aan. Het is een oproep om je ogen op Jezus te richten als het leven zwaar, verwarrend of vermoeiend is. Het heet Turn Your Eyes Upon Jesus.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: We gaan naar de band Salvador, opgericht in 1999 in Austin, Texas. Ja, en eigenlijk is dit ook weer zo'n familieband, want de kern bestaat uit de familieleden Nick, Josh en Art Gonzalez. De naam Salvador betekent in het Spaans redder en verwijst naar Jezus. En ze zingen zowel in het Engels als in het Spaans. Maar wij houden het vanmiddag bij het Engels. Het is een nummer uit 2002 en de schrijvers zijn geen onbekenden in de gospelwereld. Het zijn Cindy Morgan en Chris Rodriguez. Luister naar Salvador en Breathing Life.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwsradio.
12: Het christelijke

0: Station.
1: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren, vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt, in de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 tenslotte, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
5: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow zometeen op je radio. Live vanaf Nieuwe in de zomerconferentie. Waar nu wel weer een beetje richting de zomer begint te voelen. We hebben een lekker buitje gehad, maar het is weer droog mensen. Ja, lekker. We beginnen zometeen met de muziek van Twyla Paris.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: De dag van vandaag.
12: Met Laurens van der Kraats.
1: Live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie.
13: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: is in de middagshow. He is exalted. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Goed dat je erbij bent. Ja, we staan in Liemte op het terrein van de nieuwe zomerconferentie. Waar het ondertussen gelukkig weer droog is. En er meteen gebruik van gemaakt wordt. Want er is een heuse bootcamp begonnen. Een uur lang gaan mensen ontzettend hard hun best doen om even goed tot het uiterste te gaan. Dus mensen zijn lekker oefeningen aan het doen en aan het rennen. Maar daar heb ik me even van gedistanceerd. Ik ben even lekker op een stoeltje gaan zitten. En ik zit hier met hele gezellige mensen. Met wie ben ik hier? Goedemiddag.
1: Met Gerrit Woudstra uit Leeuw, uit Stiens.
0: Gerrit uit Stiens en?
2: Corrie Woudstra uit Stiens.
0: Oké, ja, want jullie zijn een setje, hè? Want jullie komen hier al 3 jaar, geloof ik, op New Wine, hè? Wat maakt het zo leuk hier dat jullie zeggen van, daar gaan we weer lekker heen?
1: Nou, we zijn hier met een hele grote groep van onze gemeente, met een man of 80. Natuurlijk, je hebt het heel gezellig met elkaar, je hebt leuke gesprekken. Maar ook hier op het Dorpsplein is gezellig. Allerlei verschillende stands, onder andere Groot Nieuws Radio.
0: Ja, jullie waren blij dat we er zijn dit jaar, hè?
1: Jazeker, de eerste keer dat jullie hier zijn. En natuurlijk wat ons aanspreekt zijn de diensten met de ontzettend mooie muziek. Goede preken, sprekers, de seminars.
0: Ja. Wat is het meest bijgebleven tot dusver? Was dat een bepaald moment, een bepaalde tekst, een uitspraak in een dienst of een seminar? Ja, wat zou je er dan uitkiezen uit wat je tot dusver allemaal hebt gehoord? Het is zoveel.
2: Ik denk Jurriën te Brinken.
0: Ja? Ja. Bij de avondmaalsdienst was dat, hè?
2: Maalsdienst.
0: Wat sprak je daarin zo aan?
2: Nou, de bewogenheid met elkaar voor de kerk, voor Jezus. Maar ook het avondmaal met elkaar vieren, het feest. En hoe hij het evangelie brengt. Ja. Hij had Efeze. Efeze, toch?
3: Nee,
2: Filippenzen. Oh, bedoel ik. Filippenzen. Heel mooi. Heel mooi. Ja, heel mooi.
0: Ja, en ook wel bijzonder misschien als je met zoveel mensen samen bent hier over kerkmuren heen.
2: Ja, want wij staan dus wel met 80 mensen ongeveer in ons straatje, hè Job? Ja. Maar dat is van verschillende kerken, hè?
0: Ja, want Job is hier ook bij. Job, hoe oud ben jij?
4: Ik ben 20.
0: Ja, je bent hier gezellig aan het kletsen, want ze zijn gemeenteleden uit jouw kerk. Hoe is het voor jou deze week?
4: Ja, het is een hartstikke leuke week. Het is nu voor mij 9e keer en het is elke keer weer even gezellig eigenlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Wat is jouw hoogtepunt tot dusver?
4: Mijn hoogtepunt tot dusver? Ja, ik denk niet per se één ding. Ik denk gewoon de hele week bij elkaar, de sferen. De gezelligheid, de diensten. Het is gewoon, denk ik, voor mij meer een totaalplaatje.
0: Ja. Dan zou ik jullie even willen vragen, een beetje een gekke vraag, maar om even de handjes in de lucht te doen. Ja, dank jullie wel. Dan kunnen we beginnen.

0: De jazzy sounds van Talita Nieuwwijn. Nawijn bedoel ik. Mijn verlosser leeft in de middagshow. En daarmee is het 9 minuten voor half 5.
1: 1 uit 1008.
0: Met vandaag een bijzonder lied wat we hebben uitgekozen. Namelijk een lied van niemand minder dan Brian Dirksen. Ja, het is de dag nadat zijn overlijden bekend is gemaakt. En ook hier op Nieuwwijn vanochtend werd er aan het begin van de dienst stilgestaan bij het overlijden van de Canadese aanbiddingsleider.
2: We hebben het met elkaar over gehad, over hoe bijzonder hij was voor ons als gelovigen, als christenen. En het eerste lied, Come Now's the Time, ik denk dat we het kennen, is door hem geschreven. En laten we dat gaan zingen, ook gewoon in de vorm van een bidding. Maar ook als dank naar Brian voor de mooie liederen die hij heeft geschreven.
0: Ja, Brian die was voor velen een voorbeeld en een grote inspiratie. Met name ook in zijn nederigheid. Hij benadrukt op verschillende manieren dat het niet om de muzikanten en de aanbiddingsleiding moest gaan, maar om God. Het was zelfs een verhaal dat Brian en soms ook bewust voor koos om als aanbiddingsteam niet op het podium, maar achter de rug van mensen juist in de kerk te gaan staan. Zodat de mensen in de kerk zich echt konden focussen op God en niet op de band. Nou, dat hij onder onze luisteraars ook echt geliefd is, is wel duidelijk aan de noteringen in de top 1008. Zijn familie die schreef na zijn overlijden dat hij tot het einde aan toe een baken van licht was. Nou, Brian is er niet meer, maar het licht waarna hij verwees, ja, die dooft niet. In de top 1008 te vinden, Light the Fire Again, Brian Dirksen.

0: Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: compliment en overwinnaar. Daarmee werden het 2 minuten over half 5 en gaan we naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De familie van de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie wil nog niet bevestigen of dat echt zo is. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vreselijk geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug met 15 gewonden. Ze is er meteen heen gegaan, ook omdat het zo'n zichtbare plek is. De politiechef van Amsterdam roept alle LHBTI'ers op om het te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij zegt, melden is niet makkelijk, maar we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken.
0: Het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht hebben we flink wat wolken boven ons land. Maar op een enkel drupje na houden we het op de meeste plekken gewoon droog. Bij zo'n 15 graden. Morgen laat de zon zich weer lekker zien. In het binnenland met zo'n 23 graden. Al moet je aan de kust het wel gaan doen met iets meer grijze luchten en 19 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam-Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Terwijl het zonnetje een beetje doorbreekt hier in Liemte bij de Nieuwe Zomerconferentie. Ook een lekker zomersliedje van Blessing Offer met die heerlijke soulvolle stem. Dit is Lift Me Up.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Je hoorde Lift Me Up van Blessing Offer op Groot Nieuws.
1: Mijn woord van vandaag is cool, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: Ja, welke woorden typeren deze woensdag 22 juli? Dat is de grote vraag. Nou, er zijn er heel veel op te schrijven. Hier op het conferentieterrein van New Wine is het woord bekladding ook wel iets wat op de pagina van vandaag mag staan. Want er waren hier banners te vinden op het terrein van Christenen voor Israël. Maar die zijn beklad en ondertussen zijn die omgedraaid, is hier te zien. En Christenen voor Israël zelf vindt dat jammer, kwalijk. Ook omdat er geen gesprek werd aangegaan, schrijven ze in het Nederlands Dagblad. Nou, ik ben wel even benieuwd wat de mensen hier allemaal opschrijven. Want er is hier bij een van de banners is er iets anders opgezet. Op de achterkant van de banner is nu een klaagmuur gemaakt waar een gebed opgeschreven kan worden. Ja, ik sta hier naast een mevrouw. Goedemiddag, wat is uw naam?
3: Goedemiddag, ik ben Roegama Mast.
0: Roegama. En u heeft ook zojuist iets opgeschreven, hè? Wat heeft u opgeschreven?
3: Ja, ik heb opgeschreven, we refuse to be enemies.
0: Ja, en waarom?
3: Ja, ik heb een tijdje op de Westbank gewoond. En daar hebben wij een christelijke boerenfamilie ontmoet. Heel bekend ook wel. En die wonen daar eigenlijk tussen de kolonisten. En ze hebben daar hun boerderij, zien ze eigenlijk kleiner worden. Hun grond wordt ingenomen door de jaren heen. En zij hebben zo'n bordje daar voor de deur. En daar staat op, we refuse to be enemies. Mm. En dat raakte me altijd wel. Dat ze daar zo stand houden. Met die woorden van we refuse to be enemies. We willen geen vijandschap, maar we willen samenleven.
0: Ja, de familie Nazar.
3: Inderdaad.
0: Er wordt natuurlijk heel veel verschillend over gedacht, hè, over deze thematiek. En het is ook heel gevoelig, want van wie is de grond dan? En hoe ver gaan we terug in de tijd? Wat vindt u ervan dat nu dan op deze plek gebeden geschreven worden?
3: Ja, ik moet zeggen, dat raakt mij wel enorm. Omdat ik ook begrijp, we hebben daar een tijdje in Bethlehem gewoond, dus waar de familie Nazar ook woont. Dus we hebben hun daar in de kerk als christenen ook leren kennen. En sowieso daar heel veel van de Palestijnse christenen ontmoet. Veel naar hun geluisterd, maar ook veel naar Israëli's geluisterd. Naar Joden, ook bij de klaagmuur natuurlijk af en toe gerealiseerd hoe diep dit al geworteld is. Dus het ontroert mij dat het ons in Nederland ook lijkt te verscheuren soms in christelijk Nederland. Ja. Waarin je juist hoopt van, wij hebben een verhaal denk ik van hoop en vrijheid voor iedereen. En, ja.
0: Wat is daarin nodig, denkt u?
3: Vooral luisteren naar elkaar en bescheidenheid en gerechtigheid. Vrede, maar het zijn grote woorden. Ik denk dat het begint met luisteren en elkaar in de ogen durven te kijken. En ook hier in Nederland niet het te hebben over een grootse strijd die mijns inziens daar ook politiek wordt uitgestreden. Maar onze compassie te laten zien voor de gebrokenheid en de gebrokenen van hart. Ja.
0: Ik zie hier een tekst dat we mogen blijven kiezen, niet tegen Jood of Palestijn, maar voor Jezus.
3: Ja, dat vind ik prachtig. En ook bijvoorbeeld nu begrijp die tekst uit Handelingen 10. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, van welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. Ja, Jezus is daar natuurlijk het grote voorbeeld van. Ja. En ik denk dat we het vooral moeten hebben over hoe we hem volgen. Ja, hier in Nederland en daar ook. Zo klein en zo groot is het denk ik tegelijk. En ik snap ook wel dat dat super gevoelig ligt. Maar daar huil ik af en toe ook wel over, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Het woord bekladding heb ik nou zojuist op de pagina van vandaag opgeschreven. Welk woord zou je ernaast willen opschrijven?
3: Nou, ik zei net tegen iemand van, het is wel mooi dat je hier een keer in het heldere licht, bij het volle daglicht, iets positief mag bekladden. Mm. Dus met alleen maar een positief doel, dat werd vanmorgen ook in de dienst genoemd, van laten we dit al biddend als een klaagmuur beschrijven. En verbinding in nederigheid, denk ik. Dat...
0: Mooie woorden.
3: Ja. Ja.
0: Bedankt voor het meedoen met het woord van vandaag. En heel veel plezier ook tijdens deze conferentie deze week.
3: Dank je wel.
0: Ja, wat is jouw woord van vandaag? Daar zijn we heel benieuwd naar. Je mag dat delen door het te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan kunnen we het misschien zometeen wel meenemen in de uitzending hier op de radio.

0: ruimte van Mosaic Worship met Reni Krijnoord. En dat allemaal terwijl we jou vroegen, wat is jouw woord van vandaag? En Dina die stuurt het woord tandarts in. Ze zegt, het was gelukkig gewoon een controle en alles was goed. Nou, gelukkig, die schrijven we op de pagina van vandaag hoor. En Tessa die stuurt het woord lasagne in. Ze zegt, terwijl ik naar jullie luister, ben ik die aan het voorbereiden. Veel plezier met uitzenden in Liemde. Dank je wel, Tessa. En jij heel veel succes natuurlijk hè, met het maken van de lasagne. Waar nog meer woorden allemaal te vinden zijn, dat is op het terrein hier in Liemde, op Nieuwijn. En als het goed is, is Laurens op pad om die woorden te verzamelen. Ben je daar, Laurens?
1: Zeker, zeker, Luc. Nou, jij noemt al lasagne. Ik noem bij deze kibbeling, want op die geur ben ik afgegaan. Want, en ik niet alleen. Ook drie dames hier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Jullie dag in één woord. Even bij jou beginnen.
2: Nieuw.
1: Nieuw, waarom?
2: Omdat het mijn eerste keer op Nieuwijn is.
1: En wat is je eerste indruk?
2: Ik vind het heel gezellig. Ja.
1: Wat maakt het zo gezellig?
2: Nou ja, iedereen doet gewoon aardig tegen elkaar. Ja, dat is natuurlijk best wel logisch. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Wat is je hoogtepuntje tot dusver?
2: Ik denk de dienst wel.
1: Ja?
2: Ja, ik vond het echt een hele mooie dienst vanochtend.
1: Wat maakt het zo mooi vanmorgen? Wat heb je daar meegenomen?
2: Nou ja, het feit dat iedereen met elkaar God aan het bidden was, vond ik echt heel mooi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi hoor. Hey, en voor jou? Wat is jouw woord van vandaag?
2: Sfeer.
1: Sfeer. Nou, daar sluit hij denk ik al wel een beetje op aan. Wat was het leukste, sfeervolste moment tot nu toe?
2: Ja, ik denk gewoon heel Next. Gewoon hoe leuk het daar is.
1: Ja, want Next is echt het jongerenprogramma hier op het terrein. Hè? En waarin verschilt dat van het hoofdprogramma?
2: Ja, wij zijn gewoon veel leuker.
1: Dat is het. Oké. Leuk hoor. En wat is jouw woord van vandaag?
3: Mijn woord is veel.
1: Ja, waarom?
3: Nou, omdat ik vandaag best wel veel heb gedaan. En dat het ook best wel wat naar boven riep bij mijzelf. Dus ja, het was wel veel. Ook wel goed hoor, dat zeg maar om te doen, maar ook veel.
1: Ja. Ja, het zijn veel indrukken, er is veel te horen en te verwerken. Heb je ook een beetje een manier gevonden om inderdaad het allemaal te laten landen?
3: Ja, even lekker bij de tent zitten en dan even chillen. Dat is ook wel altijd lekker, even om te laten landen.
1: Heb je nog iets op de planning voor vandaag, de rest van de week, waarvan jullie zeggen dat gaan we zeker nog eventjes doen?
3: De week.
4: Bijbeljournaling.
3: Bijbeljournaling op Next.
1: Oh, is dat ook alweer?
3: Ja, wat houdt het nou in?
1: Met tekenen en zo? En...
3: Ja, het is zeg maar dat je een soort bullet journal pagina kunt maken en dan met een bijbeltekst of zo, of met de bijbel in gedachten. Dus
1: Hey, en het gaat echt wel ergens over, hè? Het is niet een festival met alleen maar muziek of zo, hè? Het geloof staat centraal. Hoe is het voor jullie om daar dan nu te zijn en zo bewust met je geloof bezig te zijn zo'n paar dagen?
3: Oh ja, ik vind dat heel erg mooi. Ik vind het ook heel erg mooi, bijvoorbeeld, niet alleen voor mij, bijvoorbeeld, je ziet op Next, maar ook hier in de volwassen tent, zie je zoveel mensen samen God aanbidden. En dat vind ik echt heel mooi altijd om te zien. Dat er zoveel mensen zijn die dat hetzelfde voelen en daar hetzelfde in geloven. Ja.
1: Ik zie jou heel aandachtig ook een beetje naar die kibbeling kijken steeds. Dus volgens mij heb je er heel erg zin in. Ga er lekker van genieten, dames. En een hele mooie week nog.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Hoi. We gaan naar Rent Collective en dat heerlijke zomerse liedje You Are My Vision.

0: Collective Experiment. You are my vision. De Campfire Edition. Zo direct na 5 hoor je In Salvation.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One. Van Vodafone.
11: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Thijs en Jorieke, live.
14: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
13: Over het thema Weerbaar in de onrust.
15: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
14: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
15: Wat ga jij dan doen?
13: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
15: Tot dan!
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
19: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging.

0: Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Moerdijkbrug, zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechte rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
16: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: in Salvation. Halleluja, amen.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Goedemiddag vanaf een zonnig New Wine terrein in Liemte, Brabant. Het dorpsplein begint hier heerlijk vol te lopen met mensen. Het zonnetje schijnt. Verschillende seminars zijn net afgelopen. En overal zie je mensen gezellig napraten, lachen, samen koffie drinken. Genieten van de sfeer. En die gezelligheid is natuurlijk heel erg fijn. Tegelijkertijd ook wel een beetje ongemakkelijk of zo. Want zometeen wil ik het over iets hebben wat ook echt al vandaag speelt. En dat heeft te maken met het overlijden van zanger, liedjeschrijver Brian Dirksen. Gisteren is hij overleden op 60-jarige leeftijd. En ik denk dat we allemaal zijn muziek wel kennen. Zometeen wil ik het met Kees Kraaijendoord over zijn leven gaan hebben. Ja, ze hebben veel samengewerkt, getoerd, kennen elkaar ook persoonlijk. En er is heel veel om op terug te blikken op zijn leven. En hij heeft echt impact gemaakt. En ja, hij laat ook veel achter. Daar willen we het zo over hebben. Eerst muziek van Paul Baloche en Eline ook nog. ABBA komt er zo meteen aan. Dit is Yes We Believe.

0: Eline op Groot Nieuws Radio met ABBA.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Je zit hier toch op die conferentie een klein beetje in een bubbel. Maar ook al hier is het nieuws ondertussen echt bereikt hoor. Gisteravond kwam het verdrietige nieuws binnen. De Canadese aanbiddingsleider en liedjeschrijver Brian Dirksen is gisteren op 60-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis vredig in zijn slaap, omringd door zijn gezin. Eerder dit jaar werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Dirksen werd wereldwijd bekend van liederen als Come Now Is The Time To Worship, wat ook hier vanmorgen als eerste bij de dienst werd gezongen. En ook Refiner's Fire is vaak hier op Groot Nieuws Radio te horen. Ook al meer regelmatig in Nederland voor concerten en conferenties. Nou, iemand die hem persoonlijk kende en in 2012 ook met hem toerde is Kees Kreinoord. Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij noemt hem een levende legende, begreep ik. Hè? Wat maakt hem volgens jou zo bijzonder, nog los van zijn muziek?
3: Wauw. Nou, kijk, Brian was eigenlijk niet alleen bezig met muziek. Hij was vooral bezig met mensen. En dat maakte hem zo bijzonder. Muziek was meer een middel om mensen bij God te brengen. Hij wijdde heel veel van zijn tijd aan mentorschap, aan andere liedschrijvers, toeristen, hem meenemen in zijn reis met God. Hij durfde heel kwetsbaar te zijn, heel persoonlijk te zijn. Het ging ook vaak over zijn... Het mocht ook over zijn twijfels gaan. Het mocht ook over zijn huwelijk gaan. Weet je, of zijn zwaktes. Of zijn strijd met God. Hè. Zo'n lied waar ik aan moet denken is How Long, O Lord, Will You Forget Me? Waar hij Psalm 13 woorden gaf. Omdat hij echt vond dat de kerk te weinig durft, zeg maar, te klagen. En ook grote vragen aan God durfde te stellen. Dus ja, het feit dat hij zo dichtbij stond. Hij was denk ik eerder nog een pastor, een herder. Die dan ondertussen ook liederen schrijft. En dat het, natuurlijk was het een liedschrijver, maar hij was zo herderlijk, zo vaderlijk.
0: Ja, ja. Jij hebt met hem getoerd hè, in 2012. Welke herinnering aan Brian is je uit die tijd het meest bijgebleven?
3: Nou, 2012 was voor mij best wel een pittig jaar. Als in, we vierden wel het 10-jarig jubileum van wat de Kees Band toen noemde. Maar in mijn hoofd was ik al lang bezig met een soort transitie. Mozaïek was al gestart. Ik denk, ik moet hier echt in mijn leven iets veranderen. Ik kan nooit al die dingen tegelijkertijd bij elkaar houden. Maar ik wist niet zo goed wie in vertrouwen te nemen. Dus ik zat met hem in de bus op weg naar een concert. En ik deelde dat gewoon heel eerlijk. Want dat is wat hij een beetje afdwong. Je werd gewoon super eerlijk bij hem. En het was zo'n herkenning voor hem. En zo'n moment waarin hij ook feedback gaf en waar hij zo vaderlijk was en zo eerlijk was ook over de seizoenen in hun leven waar het podium veel van je vraagt, maar hoe blijf je daarin authentiek en hoe blijf je daarin het hart van de vader zoeken? En dat vond ik echt, een super mooi en bijzonder kwetsbaar moment. Het heeft me echt geholpen om keuzes te maken.
0: Zou je kunnen zeggen dat hij jou ook als mens, als pastor, als liedschrijver ook gevormd heeft?
3: Ja. Ja, enorm. Kijk, en zijn liederen ook, hè? Want kijk, dat vind ik het mooie van liederen. Liederen vormen je, terwijl je de persoon niet eens kent, hè? In heel veel gevallen. Maar het is ook bijzonder als je de persoon dan wel leert kennen. Dan komt daar nog een soort verdieping bij. Maar zijn liederen hebben echt iets in mijn godsbeeld gedaan. Een van de eerste albums die ik van hem ontdekte was nog voor Come Now's the Time to Worship, was The Father's House. En dat was eigenlijk mijn introductie wat betreft Brian zijn muziek. En The Father's House is eigenlijk een heel album over de prodigal son, de verloren zoon. Nou, dat heeft zo mijn leven gevormd. Ik ben natuurlijk, we hebben de Welcome Thuis Tour gedaan. Ik heb veel liederen geschreven over het hart van God. Sterker nog, hiervoor het lied ABBA, wat jullie aan het draaiden, ja. Van Eline. Dat lied was er niet geweest als bijvoorbeeld het lied Celebrate niet van Brian mijn leven zo had geraakt.
0: Dus nee, wat zit daarin?
3: We celebrate the love of the father. We dancing feet. Dat hele lied van we dansen en we vieren dat God van ons hart, van ons houdt. Dat lied Celebrate is eigenlijk één op één een inspiratie voor het lied ABBA. Dus dat heeft een enorme impact op mijn leven gehad.
0: Hey Kees, wat denk je dat zijn grootste nalatenschap is voor de kerk en voor de aanbiddingsmuziek wereldwijd?
3: Nou, hij was ook kritisch op de worship industry en ook wat hij vandaag de dag allemaal ziet. En ik denk dat zijn grote nalatenschap is de roep om authenticiteit. En hij ging ook daarin echt zijn eigen weg. In dat grote worship landschap leek hij wel een beetje te verdwijnen. Maar voor heel veel mensen niet. Maar omdat hij gewoon daarin ook wel zijn eigen weg koos. En zijn eigen geluid bewaakte. En daarin ook echt, ja, echt ook kritisch durfde te zijn naar de worship industry. Maar nooit veroordelend of zo. Dat vind ik zo mooi. Dus zijn nalatenschap is denk ik de roep om authenticiteit.
0: Ja. Mooi. Is er één lied, Kees, waar jij echt vandaag aan moet denken, wat bij jou extra binnenkomt, waar je iets mee hebt van Brian, wat je vandaag nog zou willen horen?
3: Nou, ja, dat is goed. Een lied wat mij door de seizoenen heen elke keer weer heeft geholpen is het lied Lead Us, Lord. Het is een lied dat van, je komt op kruispunten in je leven en dan moet je soms weer iets loslaten. Je moet iets loslaten zodat je juist weer door kan groeien. Je komt op een kruispunt en dan ga je wegen. Als ik dit loslaat is er verlies, maar er is misschien ook wat winst. En wat is er te winnen als je iets durft los te laten? En er zijn op cruciale momenten, toen ik stopte met het onderwijs om helemaal te gaan voor de bediening, en toen we stopten zeg maar met Just in Case Productions om helemaal te gaan voor Mosi. Elke keer was dit lied er in mijn stille tijd, in mijn tijd met God, om me te helpen zo'n keuze te maken. Dus Lead Us, Lord is voor mij echt een persoonlijke parel.
0: Afsluitend, Kees, als je nog één zin tegen Brian had dat mogen zeggen, of ervan uitgaan dat je je nu al kon horen, wat zou het zijn?
3: Oh, wauw, dat is een hele, hele persoonlijke vraag. Ik zou eigenlijk gewoon nog willen zeggen van, joh, heb je nog ergens een paar uur over? Want ik wil nog wat van je leren. En dat is de laatste jaren wat onder druk komen te staan. Ook vanwege zijn drukte, mijn drukte. Dus ik zou zeggen, heb je nog een paar uur voor een bakje koffie?
0: Nou, gelukkig hebben we de eeuwigheid. Hè. Dankjewel,
3: ja,
0: Kees.
3: Amen. Dankjewel.
0: Gaan draaien. Ja. Brian Dirksen, 60 jaar geworden. Leaders Lord, Dream Again.

0: Gisteren is hij overleden op 60-jarige leeftijd. Brian Dirksen. Zijn boodschap leeft voort bijvoorbeeld in dit lied. Lead us, Lord. Dream again. En daarmee werd het 5:30 en gaan we naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Erasmusbrug blijft zeker tot het begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden dit weekend camera's opgehangen. Die gaan vrachtwagens registreren die daar ondanks het verbod toch overheen rijden. Dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Het blijkt uit onderzoek van BNR. De boeken kwamen uit online bibliotheken die volstaan met materiaal waarvoor geen auteursrechten zijn betaald.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht hebben we flink wat wolken boven ons land. Maar op een enkel drupje na houden we het op de meeste plekken gewoon droog bij zo'n 15 graden. Morgen laat de zon zich weer lekker zien in het binnenland met zo'n 23 graden. Al moet je dan de kust doen met wat meer grijs en 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook ook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50, Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn. Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ja, was toch leuk. De zangeresse van de Rode Draadplaat van gisteren, die liep gewoon hier spontaan langs de studio gisteren en kon hem zelf aankondigen. Reisgenoten, sprekende God, daar waren we gebleven. En gaan we zo weer op door naar Filippa Henna.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: wat er ook gebeurt. You're Still God, Jorden Philippe Henna op Groot Nieuwsradio.
1: De Rode Draadplaat.
0: En daarmee werd het alweer 6:07 en gaat de zoektocht door naar een nieuwe Rode Draadplaat. Elke dag verbinden we een lied aan de plaat van de dag ervoor. En dat kan op allemaal creatieve manieren. En zo was dat ook door Ilse gebeurd gisteren. Die kwam met een creatieve link op Trinity en Rise Again. Zij wilde van Rise naar reisgenoten en spreken nog op.
2: Ik ben

wat jou betreft nu naartoe? Wil je een ander lied waarin het ook over het thema reizen gaat? Over onderweg zijn of iets waar je, ja, wat je nodig hebt bij het onderweg zijn of op pad gaan? Heel benieuwd, kom maar door. Als je een idee hebt voor een nieuwe Rode Draadplaat, mag je het gaan appen naar de studio. Titel en artiest, zo simpel is het. En wie weet komt hij zo meteen in de selectie. Ondertussen Psalm 139 in een uitvoering van De Lize. U behoor ik toe.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoop voor geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: is Culture. Kim Walker-Smith in de middagshow. Met Alive in You. Ja, mooi lied. Maar was niet de rode draadplaat gisteren. Dat was deze.
1: Je bent een sprekende God.
0: En de uitdaging was vandaag om daar een ander lied aan vast te knopen. En dan kan het zomaar...
2: De rode draadplaat.
0: Dat predicaat krijgen vandaag. Nou, ik heb 3 nummers hier geselecteerd van alles wat er is binnengekomen. En dan kan er zo meteen gestemd gaan worden. Eerste optie, daar komt even kijken Pauline mee. Die wil van reisgenoten naar genieten. Leef met volle teugen.
3: Leef met volle teugen.
0: Optie 1, Kinga Baan en Albert Smelt. Optie 2 komt Annette mee. Die wil van sprekende God naar Speak, I Speak Jesus van Charity Gill.
3: Your name.

0: die zoekt een ander uiterste op. Van sprekende god wil hij graag naar luisteren toe. Van spreken naar luisteren en dan de band De Luister.
1: Hier en nu, dit is waar je bent. Laat alles even.
0: Hij zegt dat is jullie liedje ook om 6:10 altijd, toch? Ja, die is hierop gebaseerd inderdaad. Nou, wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3, kom maar door. 1 voor Leef met volle teugen, 2 voor I Speak Jesus en 3 voor De Luister met Hier en Nu. Laat van je horen door een app te sturen naar de studio. Dit is Mercy Me.
2: Making well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Making well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

0: Want jij bent nooit alleen.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. Bergers zijn bezig de twee trams weg te halen en zolang dat duurt blijft de Erasmusbrug dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op 3000...

0: $1000 per boek. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een paar plekken toch meer op onthoud. Zoals op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. In de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door die file op de A16. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto of een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De dag van vandaag.
12: Met Laurens van der Kraats.
11: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Je hoorde Giro Troost met Hemel Hoog. En ja, dat geldt ook wel voor meer dan het lied.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Want ja, die vaat die stapelt zich natuurlijk ook wel op zo rond dit tijdstip. En dat geldt ook op het conferentieterrein New Wine hier in Liemte. Dus ben ik even aangeschoven bij een gezellige club mensen hier op het campingterrein uit volgens mij Zwolle. En waar nog meer? Goedenavond.
3: Zwolle en Mark Nessen en... Genderen.
0: Genderen. Kijk eens even. Nou, jullie zitten lekker te eten. Wat stond er op het menu? Want de bordjes zijn al half leeg, zie ik.
3: Nou, macaroni en wraps.
0: Lekker.
3: Ja, was lekker. Ja. Ja.
0: Want hoe kennen jullie elkaar?
3: Nou, wij kennen elkaar vanuit dezelfde wijk, uit Zwolle. Twee gezinnen. En hier naast mij zit iemand, die ken ik van een opleiding die we samen hebben gedaan. Heel lang geleden. We komen elkaar elk jaar weer even tegen hier op New Wine.
0: Echt een New Wine vrienden.
3: Ja, inmiddels ontmoeten we elkaar even elk jaar op New Wine. New Wine inderdaad, ja.
0: En wat typeert New Wine volgens je?
3: Nou, heel veel verbinding en gezelligheid. De hele week door vooral heel veel gezelligheid en lol met elkaar hebben. Maar ook wel hier en daar een traan en geraakt worden. En ook wel ja, gevoed worden.
0: Ja. Ja. Wat heeft je tot dusver geraakt deze week?
3: Nou, eigenlijk wel het weer stil worden en op bepaalde momenten echt Gods stem verstaan. Dat heb ik echt wel gemerkt. En ben ik echt ook wel heel dankbaar voor.
0: Bijzonder, je zegt echt Gods stem verstaan. Die versta jij.
3: Ja, ja, ja.
0: En op welke manier is dat, als ik vragen mag?
3: Nou, soms door iets, doordat ik beelden krijg. Soms door gewoon het heel sterke gevoel hebben van... hey, volgens mij is dit de bedoeling. Mm-hmm. En soms door een tekst of... Ja, op die manier.
0: En is er dan dit jaar ook iets specifiek hier... wat, ja, als het heel persoonlijk is, hoef je het natuurlijk niet te delen... maar ja, waarvan je zegt, oh, ik heb het idee dat God me dit wil zeggen... of iets wat je meeneemt uit deze week?
3: Ja, ik heb wel een paar dingen... Ja, dat moet ik even denken hoor. Je overvalt me met de vraag. ik had wel voor mezelf een paar vragen. Van welke richting moet ik op? En daarin heb ik wel echt wel antwoord gekregen. Waarin ik echt op verschillende momenten voelde van... ja, volgens mij heb ik zo verder te gaan het komende jaar. Ja. En dat is wel heel bijzonder.
0: Superfijn. Ja. Ja. Bewust even hier stil worden en de tijd ervoor nemen. Dat werpt zijn vrucht al.
3: Zeker, ja.
0: Fijn, ja. Nou, de bordjes beginnen aardig leeg te raken. En ik ga even kijken, want er zit hier ook een jongere generatie... ook nog hier lekker te knabbelen. Hoi, wat is jouw naam?
4: Elijne.
0: In lijnen. En wat voor muziek hou jij van?
4: Heel veel soorten.
0: Heel veel, ja. Vind jij ook Praise een leuk liedje?
4: Ja.
0: Oh, dan hebben we volgens mij hebben wij iets goeds hier geregeld. Want jullie mogen me namelijk gaan aankondigen met wel even één grote shout. En ik ga aftellen, mogen jullie met z'n allen, oké? 3, 2, 1, hier is de...

Wel te doen, toch? Joke Buijs, wat graagt God van mij? Daarvoor The Lyrius, I Could Sing of Your Love Forever. En daarvoor die altijd fijne Elevation Worship en Praise. Hier een berichtje binnen van, even kijken, Timo. Die zegt, in verband met het overlijden van Brian Dirksen, nu al veel mooie muziek gehoord, maar hebben jullie ook iets van de Sheer Poets? Jazeker. Ja, ook prachtig, hè? De psalmen namen ze echt onderhanden. Geweldige uitvoeringen. En daar was Brian Dirksen natuurlijk ook bekende stem van. Dit is hun uitvoering.

0: bekende stem van Brian Dirksen. Gisteren is hij op 60-jarige leeftijd overleden. Extra veel muziek vandaag van hem te horen. En hier was hij ook onderdeel van. The Sheer Poets met hun uitvoering van Psalm 4, Sure of This. En daarmee is het bijna 6:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn de twee kapotte trams weggehaald. Voetgangers en fietsers mogen weer over de brug, trams en auto's nog niet. In een deel van Zuid-Holland gaan de sluizen vanaf vrijdag helemaal niet meer open. Door de droogte komt er anders te veel zout water binnen en dat is slecht voor de natuur en de landbouw. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse was te zwaar voor bijna 1250 lopers. Ze zijn afgehaakt. 5 mensen mogen niet meer meedoen, waaronder 3 soldaten die een te lichte rugzak hadden.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht hebben we flink wat wolken boven ons land. Maar op een enkel drupje na houden we het op de meeste plekken gewoon droog. Bij zo'n 15 graden. Morgen laten ze ons weer lekker zien in het binnenland met zo'n 23 graden. Al moet je aan de kust het doen met iets meer grijze lucht en 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De meeste files die er stonden nemen nu af. Maar op een paar plekken nog flink wat vertraging. Zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar een klein half uur op onthoud. En daardoor ook nog steeds een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met knooppunt Klaverpolder bijna 25 minuten oponthoud. En de A50, Zwolle Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit er gaten in het asfalt. Hier is de rechterreis ook afgesloten. Kost je 10 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Doorgeef Bijbel, die reist hand tot hand door het land. En we waren in Barneveld, die regio. En toen ineens gingen we richting het zuiden. Ja, ergens in Limburg. Bij wie precies horen we zo?
4: De dag van vandaag.
0: Nou, One Sonic Society.

0: Sonic Society met Great Are You
1: Lord. De Doorgeefbijbel.
0: Ja, ineens van het midden van het land richting het zuiden van Limburg. We waren gisteren in Spouwbeek. En volgens mij zijn we nog steeds ergens in die regio. Maar waar precies gaan we nu horen? Altijd spannend of er dan ook opgenomen gaat worden natuurlijk. Hè?
2: Hallo, met Frans.
0: Ja, Frans, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hallo.
0: Je hield het even spannend. Gelukkig neem je de telefoon op. Heel fijn. Hey, hoe is het daar?
2: Ja, het is goed.
0: Ja. Waar neem je de telefoon nu vandaan op? Is dat in Spouwbeek of waar precies?
2: Nee, ik woon in Brunssum, maar ik vier vandaag een verjaardag van mijn moeder in Zaandam.
0: Zaandam?
2: Andere kant van het land.
0: Een flink stukje gereden.
2: Yes, zeker. Right.
0: Nou, ga je de Bijbel daar ook achterlaten straks of gaat hij weer mee terug?
2: Hij gaat mee terug en hij gaat naar een heel muzikaal iemand vanmorgen.
0: Alright, nou, ik ben al heel benieuwd. Frans, eerst even naar jouw connectie met Dick, gisteren uit Spouwbeek. Wat is jullie connectie?
2: Onze zoontjes zitten bij elkaar in de klas. En Dick is pas met zijn gezin komen wonen in Spouwbeek. En we hebben elkaar ontmoet via de school. Prachtige christelijke school in Brunssum. Ja. En toen hij belde en zei, wil je dat doen? Zei ik, ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja. Hey, hoe was je dag verder, Frans? Want hier zitten we op een conferentieterrein, een beetje in de bubbel, zeg maar. Wat heb jij vandaag meegemaakt?
2: Ja, ik ben vanmorgen om 6:00 langs Lumpen gereden. Maar kon helaas niet naar Nieuwijn. Dus ik heb gewerkt vandaag. En we gaan straks aan tafel.
0: Ook belangrijk. Ja. Eten zo meteen.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed. We gaan de Doorgeefbijbel zo meteen openslaan. Welke tekst heb jij uitgekozen voor vandaag? Je mag hem maar even voorlezen.
2: Ja, de tekst komt uit het Bijbelboek Jozua, hoofdstuk 4. En dan vooral vers 23. En daar staat, want de Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd. Totdat jullie waren overgestoken. Zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot we er doorheen waren getrokken.
0: Ja, wat heeft deze tekst jou te zeggen, Frans?
2: Ja, in Brunssum mag ik al een hele poos optrekken met een jongerengroep samen met iemand anders. En met de jongerengroep luisterden we een lied. Het lied If You Want Me To van Ginny Owens. En daarin zingt zij over dit stuk. Zij is zelf blind. En het lied gaat ook over hoe ga je ermee om als je een tegenslag hebt in je leven. En de tekst die zij dan bezingt is, als ik die rivier oversteek, zing ik het uit tot u. En toen we daarover gingen lezen en gingen praten, dan zie je dat dat eigenlijk een heel mooi beeld is. Wat eigenlijk de hele Bijbel door terugkomt. Ook voor ons vandaag.
0: Ja, en wat betekent dat jou inderdaad voor de praktijk in alle dag, dat je deze tekst leest en dat je dit met je meeneemt?
2: Nou, wat ons hielp om het te vertalen naar vandaag is dat deze tekst van die doorgang, dat gebeurt niet zomaar op een moment. Dat gebeurt, staat dan in de Bijbel, op de 10e dag van de eerste maand. En die datum komt ook vaker voor. Want dat is ook de dag van het Paschafeest, het vertrek uit Egypte. En het is ook exact dezelfde dag dat Jezus de intocht maakt met zijn ezel in Jeruzalem. En wat dat eigenlijk ons heel erg liet zien is dat je heel vaak een beslismoment hebt waar je een grote stap moet zetten. Je staat aan het begin van iets. Je gaat een beloofde land in of je hebt een uitdaging of je mag iets gaan doen voor Gods Koninkrijk. En dat die momenten keer op keer door de geschiedenis te zijn en dat God daar eigenlijk steeds bij is. Het is zijn plan waar wij dan iets in mogen betekenen.
0: Ja, en dat zijn dan momenten die heel groot kunnen zijn in je leven, live events noem je dan. En dat kan best wel spannend zijn, hè? Want ga je linksaf, ga je rechtsaf, je weet niet precies wat er op je pad gaat komen, want het is onbekend. Wat helpt dan deze gedachte, deze tekst voor jou om zo'n keuze te maken?
2: Nou, ik denk dat vooral het vers wat we lazen geeft heel mooi aan, hè, dat de Heer is onze God, hij heeft die weg drooggelegd en hij heeft dat daar steeds gedaan. En dat mag je dus ook weten als je hier voor een grote keus staat. Of dat nu een afscheid is wat je moet nemen, of een verhuizing, of een ander live event wat je meemaakt. Dat al zoveel generaties door, je doet dit niet alleen. Hij is daarbij.
0: Ja. Een mooie duidelijke boodschap voor vanavond. Jozua 4 vers 23, geasseerd in de Doorgeefbijbel door Frans uit Brunssum. Maar nu even in Zaandam, dus nou ja, all over the place, Frans. Leuk, dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel. En we horen het morgen wel aan wie hem doorgeeft.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, fijne avond. Hoi hoor.
2: Hoi.
0: Dit is Groot Nieuws Radio live vanaf de Nieuwijn Zomerconferentie. We zijn er nog tot morgenavond met heel veel mooie muziek. Bijvoorbeeld van King & Country zo meteen samen met Michael W. Smith naar de Opwekking Band.

0: De nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: en Ellie Limebear, Alive and Breathing.
1: De Luisterwijzer.
0: Ja, het is alweer bijna 7 uur. Even vooruitblikken naar wat er zo meteen hier te horen is. Nou, het programma Wens gaat zo van start met Tim Hendricks en de mooiste kerk- en koorliederen. Ja, dat is de veelzijdigheid van Groot Nieuws Radio. Het kan gaan van Verkeer en Country voor zevenen naar de kerk- en koorliederen na zevenen. Bijvoorbeeld het Ridderkerks mannenkoor zo meteen te horen met Johan de Heerlied. Heer, ik hoor van de Rijke Zegen, komt er zo meteen aan. En hier nog één lied van Need to Breathe. Dit is The Long Surrender. Morgen zijn we er weer met een dag vanaf New One. It's love.

0: kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Thijs en Jorieke, live.
3: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
2: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
4: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
4: Wat ga jij dan doen?
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
4: Tot dan!
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file.
12: Zometeen
9: wens.
14: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Elke avond vanaf 7 uur.
8: De mooiste kerk- en koormuziek.
7: Het christelijke radiostation.

Het weer van vandaag overwegend bewolkt. Lokaal wat lichte regen. Dat is wel heel fijn voor het groen. Ik heb hier en daar toch ook een zonnetje gezien. En vanavond stort de hemel stromen van zegen uit over het land. Soms door een lied, soms door een persoonlijk woord. Een wens die we namens jou mogen uitspreken. Ik zou zeggen, laat je weer verrassen door de wensen van vandaag voor deze woensdag 22 juli 2026. En het Ridderkerks Mannenkoor opende de uitzending samen met solist Jacob van Houselt. Heer, ik hoor van rijke zegen, het openingslied vandaag. En ik nodig je uit om liederen door te geven die een zegen zijn voor het land. Heb je mooie liederen? Geef het lied een bestemming. Geef het lied een persoonlijke wens mee. We bezorgen graag jouw wens in dit programma. Geef hem door voor de komende uitzendingen voor deze zomer via grootnieuwsradio.nl/wens. We maken er zo meteen even een momentje van. We geven deze week in Wens ook tickets weg voor de zomertour van trompetistenduo Arjan en Edith Post en organist Harm Hoeven. Ze spelen samen en dat zijn zomerse klanken rondom het thema hoop en verlossing. 12 augustus spelen ze in Woudsend in de Karmelkerk. 13 augustus in Hasselt in de Grote Kerk. En 14 augustus in Baak in de Sint-Martinuskerk. Kijk eventjes of je kunt, kom er straks op terug. En we maken de winnaars van gisteren bekend, zometeen. Nu naar Zwitserland. Yes, ja, ik zou zeggen wensen zonder grenzen. We gaan naar Zwitserland voor Marianne en Kono Malgo Schutzen. Om jullie te bemoedigen met het volgende lied. Heere Jezus kom, zingt gemengd koor Looft en Heer Zwolle. Geniet van de mooie liederen, zegt Jannie Schutzen. Geniet van de liederen vandaag en van dit ene lied speciaal, want het is voor jullie aangevraagd. Ondanks de hitte wens ik jullie sterkte met de perikelen rondom Kono's ziekte. Dit is voor jullie. O Heer Jezus, kom.

0: Marianne en Conno, dat het lied en onze gebeden jullie mag raken vanavond daar in Zwitserland. Het lied O Heer Jezus Kom, daar voor jullie te horen, met jullie verbonden vanuit Nederland, via Jannie Schutze en haar wens hier vanavond voor jullie op Grootnieuws Radio.
1: De dagtekst.
0: Voor deze woensdag 22 juli staan wij stil bij Efeziërs hoofdstuk 6, vers 17. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Dat is de tekst die we vandaag uitlichten. Efeziërs hoofdstuk 6 en dit is vers 17. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt.

Na de tekst uit Efeziërs over het aantrekken van de geestelijke wapenuitrusting zong het Waddinxveens mannenkoor de Gouden Stem onder leiding van Martin Mans Rise Up, O Church of God. Yes, draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. De tekst vandaag, en wil je deze en de andere dagteksten voor elke dag teruglezen, je vindt ze altijd op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Daar houden we ze voor je bij. En we nemen deze uitzending Afslag Houten voor Mieke. Mieke, goedenavond. Je krijgt het volgende lied van Rien. Rien van Dijken zegt, lieve Mieke, een lied voor jou. Je mocht door Gods trouw en genade 70 jaar worden. Een lieve groet en knuffel van Rien. Met het lied Is uw paspoort getekend? En Rien vraagt ook speciaal om deze uitvoering met John Hoekman.

Ze weten elkaar muzikaal feilloos te vinden. Arjan en Edith Post met trompet, Harm Hoeve op het orgel. En ze speelden voor ons Heer Wees Mijn Gids. En deze muzici weten elkaar zo goed te vinden dat ze deze zomer elkaar extra opzoeken en in verschillende kerken door het hele land te horen zijn. Ik heb hier 3 data waarvoor wij kaarten mogen weggeven. En misschien is dat iets voor jou. Het gaat dus om Arjan en Edith Post en Harm Hoeve met zomerse klanken rond het thema hoop en verwachting. Ze spelen bijvoorbeeld het bekende Highlands Cathedral. Ze spelen Land of Hope and Glory. Amazing Grace komt voorbij. En bekende melodieën uit Les Miserables. 12 augustus zijn ze in Woudsend in de Karmel. De Karmelkerk. 13 augustus in Hasselt, in de Grote Kerk. 14 augustus zijn ze in Baak te horen en te zien. Sint-Martinuskerk is dan de locatie. Nou, lijkt het je wat? Wil je daarbij zijn? Laat mij dan even weten welke datum, welke plek jouw voorkeur heeft. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en laat dus even van je horen als je interesse hebt in kaarten. Als je wint, win je 2 kaarten, dan mag je dus iemand meenemen. Dus 12 augustus in Woudsend, 13 augustus in Hasselt en 14 augustus in Baak. Zeg het maar en dan hoor je morgen of ik kaarten voor je heb. Gisteren heb ik dit ook gedaan en ik ga de winnaars van gisteren bekendmaken. Dus ik ga namen noemen. De eerste 2 kaarten vandaag die gaan naar Rina Noom. Rina, je zegt we loten graag mee voor het concert van 14 augustus in Baak bij deze. 2 kaarten voor jou. Dan, de andere 2 kaarten gaan naar Reni van der Velde. Je zegt ik doe graag mee met de loting voor het concert van 12 augustus in Woudsend en ik zou dan graag mijn man meenemen. Nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Je mag het hem vertellen. Jullie hebben bij deze een date op 12 augustus in Woudsend. Het zomerconcert, een van de concerten uit de zomertour van Arjan en Edith Post en Harm Hoeve. En vanavond meer trompetgeschal, meer bazuingeschal hier op Gronings Radio te horen met Mannenkoor Emma Lord. Onder leiding van Johan Bredewoud brengen zij het lied Eens als de bazuinen klinken ten gehore. En dit lied heeft de bestemming reizen. Lieve ma en oma Riese, zeggen Erik, Gerinda, Joost, Lisanne en Annelien. Lieve ma en oma Riese, vanaf vandaag bent u weer een paar dagen bij ons. U vindt het heerlijk om te komen logeren en wat geniet u steeds weer van de rivier en het kijken naar de schepen die voorbij komen. Wij willen u daarom met deze wens hele fijne dagen toewensen in Groot Ammers. Heel veel liefs en we houden van u. Zeggen Erik, Gerinda, Joost en Lisanne en Annelien met het lied Eens als de bazuinen klinkt.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

muziek was hier letterlijk een zegen. Het zegenlied gezongen door het Sjare Zeedijkkoor onder leiding van Mark Brandwijk. En mijn vraag aan jou is, welk lied mag morgen een zegen zijn op de zender? Wat zullen we draaien in de komende uitzendingen? Wat wil je horen deze zomer? Ja, de ene keer is hij het die iets aanvraagt. Volgende keer is zij het die iets uitzoekt. En morgen ben jij het misschien die je lied meeneemt in het uurwens dat we kunnen laten horen, waar we samen van kunnen genieten. Een lied wat ook misschien wel een speciale betekenis krijgt als je het aanvraagt voor een bepaalde gelegenheid, een gebeurtenis. Als het een bemoediging is of als het een lied is om te vieren. Of zomaar een lied om te weten dat je aan hem of haar denkt. Of even de groeten wilt doen. Grootnieuwsradio.nl /wens. Laat maar van je horen. Geef maar door welke plaat een zegen mag zijn in een volgende uitzending van Wens. De volgende wens bezorgen wij in Katwijk. Wim van Duin vraagt een plaat aan voor zijn lieve vrouw Hendrike. Hendrike van Duin uit Katwijk aan Zee. Afgelopen vrijdag, begrijp ik van Wim, ben je 54 jaar geworden. 17 juli was officieel, maar vanavond mogen wij een lied voor je draaien. En dit is waarom. Wim zegt, nadat wij beide groot verdriet in ons leven hebben gekend, bracht onze hemelse vader ons op elkaars pad. In elkaar mochten wij weer nieuwe liefde en trouw ontvangen. Inmiddels alweer 9 jaar terug. We hebben allebei iets kostbaars verloren, maar mochten in elkaar ook weer iets kostbaars ontvangen. God zij daarvoor alle dank en eer. En vanuit het diepst van mijn hart wil ik jou, Hendrike, nogmaals feliciteren. Nu met dit lied. En jou danken voor jouw liefde, je lieve zorgen en de vreugde die we samen mogen delen. Ik hou van je, zegt Wim. En daarbij dit lied. How great thou art, hoe groot zijt gij. Hier is Projectkoor Geloofwaardig.

Dat was het Elspeetsmannen-ensemble. De solo door Martin Vermeer. Onder leiding van Dick van Asselt hier met Houd mij vast. Ja, het koor van de week. Vast ingrediënt van de wensuitzendingen. Net als jouw verzoekplaat. En die mag je voor de nieuwe uitzendingen aan ons doorgeven. Dat kan nu via grootnieuwsradio.nl/wens. Stuur via de radio iemand een lied en een persoonlijke boodschap. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon een mooi lied hebt dat jou heel erg goed doet. Dan draai ik hem ook graag, zodat je daar zelf door opgebouwd wordt. En dan is het altijd zo dat er velen van meegenieten. Ik heb genoten van jouw aanwezigheid, van de verzoekplaten die we mochten draaien. Ik heb genoten van alle koren. En er staat nog één koor klaar voor het laatste lied voor dit uur. En dat is Gospelkoor Tinsperanza. Ze zingen onder leiding van Jaap Kramer het lied Uw wil geschieden. Een lied om de avond in te gaan en alles los te laten. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig

0: Veel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Eén file nog in die stad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk, bij de wegwerkzaamheden, staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
4: Grootnieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: De Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt.

0: land. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijerland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
15: Zomer. Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Thijs en Jorieke, live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Wat ga jij dan doen?
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
7: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
9: Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... bij afrit Oud-Beijerland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
3: Zometeen
7: levenswoorden.
10: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
11: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
12: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
11: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op

0: Mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede avond. Heb jij ooit wel eens van de wapenrusting gehoord? Het kan best zijn dat je meteen denkt aan Efeze 6. Dat is het Bijbelgedeelte waar we lezen over deze wapenrusting en waar ook de dagtekst van vandaag te vinden is. Efeziërs 6, vers 17, daar staat: draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt.

0: Joke Buijs. Je hoorde omdat hij leeft. Jezus gaf in de Bijbel de opdracht om alle volken over de hele wereld het evangelie te verkondigen. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn een hele hoop landen waar, als je over het evangelie vertelt, je het risico loopt dat je opgepakt wordt. Vandaag gaan we het hebben over een van die landen waar dat niet kan. En horen we van Marijke Gerrels van Open Doors wat voor moeilijkheden dat met zich meebrengt.
1: Uit alle volken. Jezus heeft zijn leerlingen de opdracht gegeven alle volken over hem te onderwijzen. Maar we kunnen niet overal komen. In de landen waar het moeilijk is te evangeliseren, weet God toch mensen te bereiken. Hoe God Roya in Iran bereikte, is heel indrukwekkend. We lezen daarnaast Handelingen 10, waar Petrus leert begrijpen dat de God van Israël de God van alle mensen is. Petrus moet uit zijn Joodse bubbel komen. Maak jij ook contact met mensen van buiten je eigen bubbel? Het verhaal van Roya. Een aantal jaren geleden liep ik stage als predikant in een kerk in een grote stad in Nederland. Op mijn laatste stagedag, toen ik afscheid zou nemen van de gemeente, zat ik samen

kwam er met mijn man achter in de kerk. En naast ons zat een mooie, tengere jonge vrouw. Ik zal haar Roya noemen. Ze vertelde dat ze voor het eerst naar deze kerk kwam. Ze kwam uit Iran en woonde hier nog maar pas. Ze nodigde ons uit om bij haar thuis te komen. Daar vertelde ze ons haar verhaal. Ze was tot voor kort lerares kunstgeschiedenis aan een universiteit in Iran. Daar gaf ze onder andere les over de grote meesters uit het Westen. Dan besprak ze schilderijen als De Verloren Zoon van Rembrandt of Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Maar ze kon er haar studenten maar zo weinig over vertellen. Ze was moslim en begreep niet waar de schilderijen over gingen. Er was ook nergens in Iran informatie over te vinden. Roya begreep wel dat het christelijke verhalen waren uit de Bijbel, maar de Bijbel is verboden in Iran. En Roya kon daarom haar studenten niet uitleggen wat er op deze schilderijen te zien was, en ze voelde zich geen goede docent. Nu woonde de zus van Roya in Europa, in een land waar je Bijbels in alle talen kunt krijgen. Dus vroeg Roya aan haar zus om voor haar een Bijbel in het Persisch te kopen en naar haar toe te sturen. Maar haar zus weigerde. Het was veel te gevaarlijk. Als ontdekt werd dat Roya een Bijbel ontving of in bezit van een Bijbel was, dan zou dat heel ernstige consequenties voor haar kunnen hebben. Op zijn minst gevangenisstraf. Maar Roya bleef aandringen bij haar zus en uiteindelijk wist haar zus een Bijbel naar Roya toe te smokkelen. Roya was heel erg blij. Nu zou ze de verhalen kunnen lezen en aan haar studenten kunnen uitleggen wat er op de schilderijen te zien was. Ze begon de Bijbel te lezen en werd toen gegrepen door Jezus. Ze begon zoveel van hem te houden en wilde meer over hem weten. Er was alleen niemand in Iran met wie Roya contact op kon nemen. Er zijn wel christelijke kerken van oudsher, maar die mogen niet missionair zijn. Dan brengen ze zichzelf en al hun gemeenteleden in ernstig gevaar. Daar kon ze niet terecht. Maar God zelf sprak tot Roya meer en meer door de Bijbel heen. En zo kwam ze tot reddend geloof in Jezus. Haar ouders, die ook moslim waren, lieten haar alle ruimte, maar waarschuwden haar wel. Ze kon beter niet over haar nieuwe geloof praten, dat was te gevaarlijk. In Iran, zoals we ook weten uit de publicaties van Open Doors, mag je niet je moslimgeloof loslaten voor een ander geloof. Dat kan je zelfs de doodstraf opleveren. Maar Roya kon de grote liefde die ze voor Jezus had opgevat niet voor zich houden. Daarom begon ze haar studenten te vertellen over Jezus. En ook een aantal van haar studenten kwamen tot geloof. Helaas vertelde een van haar studenten dat thuis. En kort daarna stopte een politiewagen voor het huis van Roya. Ze werd gearresteerd. Trillend van angst zat ze in de politiewagen die richting de gevangenis reed. Nu was alles voorbij. Nu zou ze gemarteld worden, misschien gedood. Toen stopte de politieman die de wagen bestuurde ineens. Waarom stopte die? Wat was die van plan? Hij stapte uit de auto, deed de deur van Roya open en zei maar één woord.

0: The Belonging Co. en Carriage Hope. Je hoorde Hosanna. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Marijke Gerrels van Open Doors hoorde je hoe God toch soms manieren vindt om christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt kan bereiken. In het tweede gedeelte staan we stil bij een Bijbeltekst.
1: Handelingen 10. In het verhaal van Roya horen we hoe God ook aan het werk is in de Islamitische Republiek van Iran. Niemand kon Roya over Jezus vertellen. Er waren geen zendelingen of evangelisten of kerkmensen die haar konden bereiken. Maar God zelf sprak tot haar door de Bijbel heen en bereikte haar waar zij was. Een lerares kunstgeschiedenis in Iran die meer wilde weten over de Bijbelse afbeeldingen of westerse schilderijen. Zo ziet ook Petrus in Handelingen 10 dat God niet alleen aan het werk is onder het Joodse volk, maar ook onder wat we vaak de heidenen noemen, de niet-Joden. Petrus krijgt een bijzonder visioen. Hij ziet een kleed met alle mogelijke dieren. In Handelingen 10, vers 13 staat: hij hoorde een stem zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Dat is schokkend voor hem, want hij heeft zich zijn hele leven trouw aan de Joodse voedselwetten gehouden. Als Jood mocht je niet bij niet-Joden over de vloer komen, want als je ergens op bezoek kwam in de Bijbelse tijd, dan kreeg je altijd te eten. En het eten was dan niet kosher. Maar vlak na dit visioen staan er drie mannen bij Petrus op de stoep. Het zijn afgezanten van een zekere Cornelius, een Romeinse centurio, een hoofdman van 100 soldaten, in de stad Caesarea, 50 kilometer bij de plaats vandaan waar Petrus op dat moment is. Deze Cornelius is niet Joods, maar gelooft wel in God en bidt zelfs tot God en geeft veel geld weg aan arme mensen. Cornelius heeft in een visioen een engel gezien die hem opdroeg Petrus te laten komen. Omdat Petrus het visioen van de onreine dieren die hij moest eten heeft gehad, gaat hij dan op reis naar Cornelius. Petrus heeft het visioen begrepen. Het betekende dat niets onrein is voor God, dus ook mensen niet. God kiest mensen uit elk volk. Petrus moest daarvoor wel uit zijn eigen Joodse bubbel stappen. Hoe is dat voor jou? Zit je ook in een eigen christelijke bubbel? Als je naar een kerk gaat, ga je dan altijd naar dezelfde kerk? En hoe is het met je vrienden? Heb je een vriendenkring van vooral gelijkgestemde mensen? Of ook van mensen die totaal anders in het leven staan? God wil alle mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Maar als we allemaal in onze eigen bubbel blijven, blijft het evangelie daar ook. En dat is nooit de bedoeling geweest. Als Petrus bij Cornelius is, vertelt hij hem kort en bondig het evangelie. Hoe Jezus door de kracht van de Heilige Geest als weldoener door het land trok, gekruisigd werd, maar opstond uit de dood. Hoe Jezus door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden, en dat je door zijn naam vergeving van zonden krijgt. Cornelius en iedereen die meeluistert ontvangt dan ter plekke de Heilige Geest. En dat is voor Petrus het bewijs dat God ook niet Joden zoekt. Iedereen daar wordt gedoopt. God wil alle mensen op de wereld met het evangelie bereiken, want Jezus is voor iedereen gestorven. Meestal werkt hij door ons heen en mogen wij het aan anderen vertellen. Maar soms werkt God ook op andere manieren, zoals bij Roya. Hij gaf haar het grote verlangen een Bijbel in haar eigen taal te hebben, zorgde ervoor dat ze die ook kreeg en sprak toen tot haar door die Bijbel heen. God is nog steeds aan het werk. Hij roept nog steeds mensen uit alle volken. De opdracht van Jezus staat nog steeds: maak alle volken tot mijn leerlingen. Het is verrijkend mensen uit deze volken te ontmoeten. Misschien is er een asielzoekerscentrum bij jou in de buurt. Daar wonen vervolgde christenen, zoals Roya. We hoeven niet een lange reis te maken om hen te ontmoeten. Ze zijn ook in Nederland. En ze hebben bemoediging zo hard nodig. En voor ons is het bemoedigend om hun verhalen te horen. En nog mooier is het om niet alleen contact te maken met andere christenen, maar ook met moslims. Meestal praten moslims graag over het geloof. Jezus is ook voor hen gestorven. En dat mogen ze weten. Kom uit je bubbel en maak contact met al die mensen die God wil bereiken. En intussen is het goed om te weten dat waar het ons niet lukt, God zelf ook aan het werk is.

0: Kees Kruijenoord en King de Baan. Je hoorde opwekking 124. Ik bouw op u. Daarvoor Project of Love. En de tekst uit Jeremia 29. I know the plans I have for you, says the Lord. Zometeen Brooke Lichtwood. Ook Julian Goedhart komt eraan. Naar Brandon Lake.
1: I wanna dance like David. I wanna faith like Paul.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 12, vers 1 tot 40 uit de Basisbijbel. Waarschuwingen. Intussen waren er duizenden mensen gekomen. Ze drongen dicht tegen elkaar aan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: pas op voor de gist van de Farizeeërs. Daarmee bedoel ik een schijnheiligheid. Alles wat bedekt is zal zichtbaar worden en alles wat geheim is zal bekend worden. Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in een oor hebben gefluisterd zal van de daken worden geroepen. Vrienden, ik zeg jullie, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer kunnen doen. Ik zeg jullie, voor wie jullie bang moeten zijn, wees bang voor hem die, nadat hij heeft gedood, de macht heeft om in de hel te gooien. Luister goed. Ik zeg jullie, wees bang voor hem. Jullie weten dat 5 mussen worden verkocht voor maar 2 muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten. Ook weet hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Ik zeg jullie, als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij mij hoort, dan zal ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat je bij mij hoort. Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij mij hoort, zal ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat je bij mij hoort. Mensen die beledigende dingen zeggen over de mensenzoon zullen daarvoor vergeving krijgen. Maar mensen die expres de Heilige Geest beledigen zullen daarvoor geen vergeving kunnen krijgen. Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagoge brengen, of bij de mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen. Het verhaal van de rijke man. Iemand uit de grote groep mensen zei tegen Jezus: meester, zeg alstublieft tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem: wie zegt dat ik jullie rechter of scheidsrechter ben? En hij zei tegen de mensen: let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je wil hebben, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf. Hij legde hun dat uit met een verhaal. Er was eens een rijke man. Zijn akkers hadden een grote oogst opgeleverd. En hij dacht bij zichzelf: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen. Hij bedacht: ik weet al iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor jaren. Nu kan ik rustig aandoen. Ik ga lekker eten en drinken en feest vieren. Maar God zei tegen hem: jij dwaas. Vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld? Zo zal het ook gaan met de mensen die voor zichzelf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God. Niet bezorgd zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen: daarom zeg ik tegen jullie, maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben en ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding. Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 centimeter groeien of ook maar 1 dag langer leven? Als jullie dan zoiets kleins niet kunnen, waarom zouden jullie je dan bezorgd maken over de rest? En kijk eens naar de lelies. Ze spinnen niet en weven niet. Maar ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. Het gras staat er maar 1 dag, want morgen wordt het in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zo mooi aan met bloemen. Dan zal hij jullie toch zeker ook aankleden. Wat is jullie geloof toch klein? Jullie moeten je geen zorgen maken over wat je moet eten of drinken. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je Vader krijgen. Wees niet bang, mijn kleine kudde, want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt die niet leeg raakt, een schat die nooit opraakt. Daar kan geen dief eraan komen en kan geen mot het opeten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De terugkomst van Jezus. Jezus zei, zorg ervoor dat jullie altijd klaarstaan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn. Want zodra hij aanklopt, willen ze hem open doen. Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun Heer terugkomt. Want ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. Als hij kort voor middernacht terugkomt of zelfs na middernacht en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn. Onthoud goed, als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook goed opletten, want de mensenzoon zal onverwachts komen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken.

0: Eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij afrit Oud-Beiland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
2: Zomer. Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: sky.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. Het weer van Weer Online? In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
2: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: van God.
1: Grootnieuws Radio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.